0: The Jam hoor je zometeen bij 3FM. Ook de nieuwste Kensington. Eerst het laatste nieuws.
1: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. Op tientallen plaatsen in het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. Onder meer in Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente kregen de politie, brandweer en andere hulpdiensten veel telefoontjes. Het ging onder meer om omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur 's avonds een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden. Ook vielen daar erg grote hagelstenen. In Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een machinist om het leven gekomen. Volgens Britse media raakten zo'n 90 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Waarschijnlijk is een van de treinen tot stilstand gekomen en reed de andere trein er vannacht tegenaan. En Europese onderzoekers hebben kritiek op de vreemdelingendetentie in Nederland. Asielzoekers die moeten worden uitgezet zitten in zulke gevangenissen. Door personeelstekorten krijgen kwetsbare gedetineerden te weinig zorg en is er veel geweld, zegt het Europees Antifoltercomité. Dat bezocht meerdere detentiecentra in Nederland. Het weer in het midden en noorden van het land gold code oranje vanwege zware onweersbuien. Inmiddels is dat code geel. Als die buien vannacht het land hebben verlaten, blijft het nog wel vrij warm. 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Wel is er in het noorden en oosten van het land kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. BNN Vara. Jasper Schrijvers.
0: Hallo, hallo. Het is de vrijdagnacht van 3FM. En wat kan ik voor je draaien? Waar heb je zin in? Laat het weten.

Oh, Tini, ik heb goed nieuws voor je. Ik ga heel veel fijne muziek draaien. Zometeen onder andere de nieuwste van Antoon komt eraan. En ik kreeg nog een appje van Hans. Die komt even terug op het verhaal van Olivia Rodrigo. Ik vertelde namelijk net dat fans van Olivia Rodrigo een luier aantrekken. Omdat ze dan vooraan kunnen staan. En Hans die vraagt of ik dat ook zou doen. Zou ik ook zoiets doen voor mijn favoriete artiest? Het antwoord is nee, ik ben niet zo gek, nee. Hey, pak die NPO luisterapp er voorbij. Ik wil even van je horen, welk liedje kan ik zo meteen voor je draaien? Misschien kom je wel net van Pinkpop teruggereden. Is er misschien wel een artiest van Pinkpop die ik voor je kan draaien? Of er is een andere track waar je heel veel zin in hebt, gewoon omdat het kan. Laat het even weten via de NPO luisterapp of bel me 09091336.

0: een haatcomment via de NPO Luister app van Ronald. Althans, dat dacht ik. Ronald, goedenacht.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Het was geen, het was geen haatcomment, het was een verzoekje.
1: Ja, dat klopt.
0: Je stuurde namelijk Go Fuck Yourself.
1: Ja, ja.
0: Maar dat is een nummer die we horen.
1: Ja, zeker.
0: Oké, okay. Hey, ik hoop dat we hem gaan draaien, want het zou ook zomaar deze kunnen worden.

0: Fish Roulette Request.
1: Ja, we spelen het allerspannendste spelletje van de nacht. Russisch Roulette Request. Ik heb dus 9 keer in de playlist Go Fuck Yourself, die jij hebt aangevraagd, Ronald. En 1 keer Rutger van Barneveld met zijn nieuwste zomerhit. Hey, hoe is je nacht? Wat ben je aan het doen?
2: Ik ben sinds gistermiddag 2:30 aan het werk.
1: Je bent sinds gistermiddag 2:30 aan het werk. Hoe lang is dat?
2: Te lang.
1: Dat is, ik ben heel slecht te rekenen, dus ik heb geen idee. Maar dat is echt super lang, toch?
2: Tering. Bijna 12 uur en dan komt er zeker 2,5 uur bij.
1: Ik moet heel eerlijk zijn met je, Ronald. Ik zat net even te zeiken van, ik ben moe en ik wil naar bed. Ik heb ook een korte nacht gehad. Maar jij bent helemaal een workaholic. Je bent hard aan het werk.
2: Ja, ik heb niet tijd te doen, dus ik
1: rijd dat, hè. En wat ben je aan het doen dan? Wat voor werk doe je?
2: Ik zit in de verkeersafzetting. En vandaag ben ik mobiele rijstrooksignalering aan het verplaatsen.
1: Oh, dus jij zet die pionnen neer. Is dat
2: ook?
1: Ook, ja. Is dat niet gevaarlijk?
2: Nee, ik zit meestal tegenwoordig meer in de vrachtwagen rechten.
1: Oké. Is dat gevaarlijk werk dan? Of je moet er wel bepaalde protocollen rekening mee houden, denk ik dan?
2: Ja, gezond verstand en...
1: Ja, dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. Oké, en je moet nog 2,5 uur doorknallen en dan gewoon lekker gaan pitten. Lekker slapen. En dan
2: ik hoop wel.
1: En dan weekend?
2: Nee, dan vanavond om 5 uur beginnen we
1: weer. Non de jure, Ronald. Wanneer heb je wel weekend dan?
2: Volgende week rond deze tijd.
1: Oh, ik heb zo wat jij te doen. Ja, dat is toch gewoon kut. Of hoe sta je er zelf in?
2: Eén weekend per 4 weken is genoeg, toch?
1: Ja, oké. Hey, laten we van het positieve uitgaan en laten we gewoon even goede muziek draaien. Jij hebt Go Fuck Yourself aangevraagd. Het was geen haatcomment, het was een liedje. Die heb ik in de roulette gegooid. Samen met tussen 1 keer Rutger van Barneveld. Ga me shuffelen. En ik hoop dat we jouw nummer gaan draaien.
2: Ik hoop het ook.
1: Oké, ik ga voor je aftellen. En dan gaan we shuffelen in 3, 2... 1. Kijk.
2: Ja, dankjewel.
1: Hartstikke mooi. Werk ze nog even.
2: Yo, het
1: je
2: uit,
1: kan het. Je bent een topper, je bent een strijder en je uit het land draaien.

Sam Smith, Unholy. Bij 3FM. Mijn naam is Jasper. En heel het WK lang voorspel ik elke wedstrijd op een andere manier. Ik wil namelijk de beste voorspeller van Nederland worden. En ja, daarom heb ik bijvoorbeeld een wedstrijd voorspeld aan de hand van darten. Ik heb een pijl in het dartbord gegooid. En ik heb gekeken, waar komt die terecht? Nu heb ik een andere manier getest.

0: was iets te enthousiast. Je hoorde Antoon, de enige bij 3FM. Dit WK word ik de meester voorspeller. Zometeen ook op dit moment Brazilië tegen Haiti. Nou, ik denk Brazilië gaat winnen. Maar ik probeer die wedstrijden op een bijzondere manier te voorspellen. Dus ik heb bijvoorbeeld een pijl naar een dartboard gegooid en te kijken van, is dat een goede voorspelmethode? Dat heb ik gedaan met een roulettewiel. Maar ik dacht, we moeten een stapje verder gaan. Ik ga een BN'er bellen, een voetbalanalist. En ik ga aan hem vragen, wat gaat die wedstrijd worden? Het is in een serie op mijn TikTok. Je kan het checken, @JasperSchrijvers. En mijn idee was, ik ga Jack van Gelder, Mr. Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp. Die ga ik bellen en ik ga aan hem vragen, nou, wat gaat die wedstrijd worden? In dit geval was het de wedstrijd Frankrijk tegen Senegal. Ik belde hem op, ik moet er wel voorbij zeggen, ik ken hem niet, hij kent mij niet. En nou goed, hier het fragment. Oké, we gaan Jack van Gelder bellen. Hij kent me niet, ik ken hem niet. Hij weet niet dat ik ga bellen, maar laten we proberen. Oh my god.
1: Ja, ja.
0: Jack van Gelder belt terug. Hoi Jack, met Jasper.
2: Hoi Jasper, hoi.
0: Hoi. Ik had een vraagje. Ik ben het WK aan het voorspellen. En ja, ik vroeg me af wie gaat winnen, Frankrijk of Senegal. Hoe dat afloopt, hoor je zo meteen.

0: Je hoort het nu.
1: Oké, okay, we gaan Jack Vergelder bellen. Hij kent me niet, ik ken hem niet. Hij weet niet dat ik ga bellen, maar laten we proberen. Oh my god.
2: Ja, ja, ja.
1: Jack Vergelder belt terug. Hoi Jack, met Jasper.
3: Hoi Jasper, hoi.
1: Hoi. Ik had een vraagje. Ik ben het WK aan het voorspellen. En ja. Ik vroeg me af wie gaat winnen, Frankrijk of Senegal?
3: Geen idee. Nee, maar daar doe ik ook helemaal niet mee in die onzin.
1: Frankrijk?
3: Heb je iets serieus aan me te vragen? Moet je me hier voor lasten vallen of wat is dit?
1: Ja, ik wilde eigenlijk gewoon weten wie ging winnen. Ik ben mijn WK-pool aan het invullen.
0: Oh my god. Volgens mij heb ik een nieuwe vriend erbij.

0: maken in het leven.
1: Ja, muziek natuurlijk.
0: Hey Jasper.
1: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
0: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste nieuwe muziek.
1: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu in de 3FM Livebox.
0: We spreken ook nog eens al je favoriete artiesten.
1: Iedere avond vanaf 10 uur op 3FM.

0: Michel Telo, I say to Pego bij 3FM.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Hey, als publiek heb je stiekem heel veel macht. Luister even naar dit verhaal dan. Bazaar die had een optreden in Paradiso en ja, Sef die kwam langs als verrassingsact. Ze speelde een versie van Ooit komt er een dag. En ja, Sef heeft daar een verse op. Het publiek ging helemaal uit zijn stekker. En ja, Sef en Bazaar dachten in één keer van wauw, vinden jullie dit zo vet? Dan moeten we er misschien wel iets mee doen. Dus na het optreden toverden ze ergens een microfoon vandaan. Ze pakten de laptop erbij en namen direct na de show dat nieuwe nummer op. Je hoort hem nu op 3FM. Bazaar en Sef, Ooit

0: Klax. Ook nog de nieuwste Bazaar en Chef. En daarvoor I Say to Pego.
1: Bijna goed uitgesproken, Jasper. Het is I Say to Pego. Maar wel goed geprobeerd.
0: Oh mijn god. 5 punten voor het proberen. Je hoorde I Say to Pego. Ik krijg niets meer bek uit. Goed, hopelijk lukt dit wel. Harry Styles, American Girls. Nu bij 3FM.

0: de nieuwste van Flair. Daddy Swims komt eraan en ook Sophie Tucker.
1: Juri Stubenitski met het NOS Journaal. Het noodweer heeft op veel plaatsen geleid tot schade. Honderden mensen belden de politie en brandweer vanwege omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden en ook vielen daar grote hagelstenen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein erachterop reed. Een van de wagons is daarbij ontspoord. Het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Marokko heeft op het WK zijn eerste overwinning geboekt. Al na 70 seconden maakte Ismaël Saibari het enige doelpunt in de wedstrijd tegen Schotland. Na rust kregen de Schotten nog een aantal kansen, maar bleef Marokko op de been. Het weer, de zwaarste buien trekken vannacht het land uit. Het blijft vrij warm, ongeveer 18 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. BNN Varen. Jasper Schrijvers.
3: Een hele goede nacht. Je bent bij 3FM. Zometeen hoor je muziek van The Opposites, Willy Wartaal, Dom, Lomp en Famous. Ook Teddy

Het volgende liedje is een beetje als een vinger in je kont. Ja, you hate it or you love it. Ik hou ervan. Van het liedje dan, hè? Wat een vette track hebben zij gemaakt. Ik hoop dat jij er ook goed op gaat. Het is nieuw werk van Boys uit Den Haag. Flair. Door het oog van de nacht is nieuw bij 3FM.

0: artiesten die je kan volgen. Allemaal via 3FM. Dus morgen vanaf 7 uur moet je 3FM aanzetten. En dan kun je het allemaal meekrijgen. Mijn zusje, die is ook op Pinkpop.
1: I'm broke, nigga, I'm broke.
0: En ik vind het eigenlijk wel leuk om met haar even zo te bellen. Even kijken hoe zij Pinkpop 2026 beleeft. En wat zij van de 21 Pilots vond. En je hoort het zo meteen na de Opposites en Willy Bart.

0: Oompa Famous.
1: Bitches, it's the Armor Famous.
2: BFM

0: Wetlag Pokémon bij 3FM.
1: Dit weekend is het
0: Pinkpop weekend.
1: Ja, bij 3FM hoef je helemaal niks te missen, want elke avond vanaf 7 uur zenden we live uit vanaf dat Pinkpop-terrein. En wie er ook is, is mijn lieve zusje Lotte. Hey Lotte!
2: Oh.
1: Hey, hoe was het?
2: Het was echt super vet.
1: Ja, want je komt net van 21 Pilots af, van het terrein.
2: Ja.
1: Ik heb er wat van meegekregen, want het werd een beetje wat uitgezonden op 3FM. Maar ja, waar stond je?
2: Ja, we stonden echt naast de pilaar, waar de zanger nog even kon staan. Het was echt super vet.
1: Heb je hem aangeraakt?
2: Nee.
1: Oké,
2: helaas. Niet.
1: Okay, maar jullie eerste dag Pinkpop zit erop. Dan was 21 Pilots ook wat hoogtepunt, als ik je zo hoor.
2: Ja, echt totaal.
1: Ja?
2: Ondanks de regen, ondanks het onweer. Ja, want, het was één groot feest.
1: Want even hier, in Hilversum is het echt helemaal los aan het gaan. Echt helemaal bliksem, onweer en toestand. Ja, heb je daar ook last van daar, of niet?
2: Ja, een beetje. Het kwam met bakken uit de lucht bij een van de laatste nummers. En onweer, maar nu het is stil. Het is rustig.
1: Okay. Maar jullie tentje staat wel gewoon daar, gewoon...
2: Ja,
1: natte worden.
2: Daar hebben we nog niet in gekeken. Dan moeten we nog even een kijkje nemen of het droog is.
1: Een grote modderbende. Nou ja, goed. Oké, en wat hebben jullie nog meer gezien dan vandaag?
2: Ja, daar moeten we het boekje voor bouwen.
1: Weet je niet uit je hoofd.
2: We zijn begonnen met Natasha Bedingfield.
1: Over een rhythm.
2: Ja, van een rhythm inderdaad. Het was heel warm. Echt heel warm. Dat was goed heen. We zijn bij Kingfisher geweest. Dat was mijn hoogtepunt, denk ik.
1: Oh,
2: dat was vet.
1: Oké. Okay.
2: Ja, het was gewoon super vet.
1: Het was gewoon super leuk.
2: Teddy Swims was er ook nog. Sarah Larsen, ook gezien.
1: Nou, wat leuk. Oké, nou, super fijn en dat het zo mooi was. En ik hoorde op de radio ook bij 21 Pilots dat er een kindje op het podium opkwam of zo.
2: Ja, dat klopt, ja. Die mocht even meezingen.
1: Wie was dat? Was dat gewoon iemand uit het publiek?
2: Ik denk het. Een Mexicaans jongetje was het.
1: Hij
2: was uit Mexico hier gekomen.
1: Uit Mexico? Oké. Okay.
2: Ja, dat was het
1: verhaal. Oké, bijzonder. Ja, wat leuk. Oké, nou, ik wens jullie heel veel plezier nog op Pinkpop. Wat is het allerleukste waar jullie het allermeeste zin in hebben?
2: Dat was deze avond.
1: Ja. Oké, dus eigenlijk kun je gewoon naar huis.
2: Foo Fighters and My Baby.
1: Maar Foo Fighters is toch gewoon hele oude witte mannenmuziek?
2: Ja, dat is blijkbaar ook leuk voor jonge meiden.
1: Hey, je hebt veel plezier dit weekend nog, hè?
2: Ja, dankjewel.

Rain Me In bij 3FM. 3:50 in de nacht. Vrijdag op zaterdagnacht. Ja, over een paar uur speelt het Nederlands elftal de belangrijke poolwedstrijd tegen Zweden. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik begin al een beetje zenuwachtig te worden. Net in het nieuws, Frenkie de Jong mogelijk niet inzetbaar. Ja, goed. We zijn met 3FM. Ik moet ook niet te veel over voetbal praten. Dat is mijn eigen interesse. Maar het kan zijn dat je inderdaad denkt van, nou, ik heb er helemaal niks mee voor voetbal. Dus ik wil geen voetbal met je praten. Ik wil muziek met je praten. Dus laten we er een muzikale battle van maken. Welk liedje wil je horen? Wil je een tune horen uit Nederland of een tune uit Zweden? Wie gaat er winnen? Wil jij zo meteen horen? Avicii met Levels. Oeh, lekker. Of ga je toch voor nee?

0: vaak ben jij naar het toilet gegaan vannacht?
1: 6 keer. Mensen vragen als van, joh, maar als je wat aan je lichaam zou willen veranderen, nou, dan heb ik echt veel keuze, hè?
0: Ja.
1: Maar dan kies ik echt voor een grotere baas.
0: Het is zo lief.
1: Ik haat het echt. Maar het erg is dat je dan ligt hier. Ik wil niet plassen.
0: Ja.
1: Ik wil niet plassen, want anders ga ik weer iedereen wakker maken. Ik wil niet plassen. En dan moet je nog nodige plassen.
2: Nou ja, sterker nog, Dave heeft zich vanmorgen al een sponsor gemeld bij de camper.

0: liedje uit Zweden of uit Nederland. Morgen namelijk de wedstrijd Nederland tegen Zweden. Barry, goedenacht. Jij bent wakker voor een hele andere wedstrijd nu, hè?
1: Ja, zeker.
0: Je hebt je wekker gezet voor Brazilië.
1: Ja, ik ben gewoon wakker gebleven.
0: Je stuurde net ook een foto dat je met je dochter aan het kijken bent. In echt een compleet geel kostuum, allebei.
1: Ja, goed hè?
0: Ja, nee, maar serieus. Maar ook met een hoedje op en een geel shirt. En,
1: we hebben zelfs een gele onderbroek.
0: Oh, nou, dat had ik niet hoeven weten. Maar goed dat je het zegt. Hé, hey, wat heb je met Brazilië dan?
1: Daar kom ik vandaan.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Oh, daar ben jij geboren?
1: Ja.
0: Heb je daar lang gewoond?
1: Nou, anderhalf jaar.
0: Anderhalf jaar, dus niet zo lang. Maar kom je er gewoon eens dan?
1: Ja, dan woont heel veel familie van mij.
0: Oh, dus je bent gewoon een Braziliaan?
1: Ik ben een Braziliaanse Italiaan.
0: Oh, wat cool zeg. Wat vet. Hey, oké, maar stel dat Nederland tegen Brazilië komt op het WK. Waar kies je dan voor? Voor wie ben je dan?
1: Nou, dat ligt een beetje aan hoe dat ik denk dat de kansen ingeschaald worden. Dus meestal ben ik niet heel erg partijdig en denk ik gewoon van, ik kan gewoon niet verliezen.
0: En jij bent gewoon een successupporter eigenlijk. Eigenlijk een soort Ajax-supporter ben jij.
1: Nee, ik kies wel van tevoren voor een van de twee, maar dan kijk ik wel van hoe ging de rest van het toernooi.
0: Oké. Okay. Ja, eigenlijk is het een beetje om het even. Oké. Okay. Nou, nu lekker Brazilië kijken. Sorry dat ik je stoor tijdens het voetbal kijken. Nog één vraag, want ik liet je kiezen tussen Nederland of Zweden. Het is Zweden geworden.
1: Ja.
0: Het is Zweden geworden, qua muziek dan. Maar laten we hopen dat morgen Nederland op het voetbalveld gaat winnen dan.
1: Ja, dat gaat wel lukken. Dat moet ook wel, joh.
0: Hey Barry, fijne nacht, hè.

0: Yes, I like the way you kiss me bij 3FM. Zometeen hoor je deze man op 3FM.
1: Hallo.
0: Ja, wie zou het zijn? Terug van weg geweest. Aldan Verboom zometeen. Na het

0: hier bij 3FM. Hey, goedemorgen. Het is 4 uur en je hoort het laatste nieuws van de NOS.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden is een zwaar gewonde gevallen toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. En in het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan een festivalterrein. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Krimpen aan de IJssel is een kind van 2 bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje was achtergelaten en zat al 10 minuten in de auto toen omstanders ingrepen. Ze belden de politie, maar toen die aankwam hadden de omstanders al een raampje geopend en het kind bevrijd. Volgens de politie droop het zweet ervan af. Op warme dagen kan de temperatuur in een auto in 10 minuten tijd 10 graden stijgen. De politie heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. En het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Het weer, de zwaarste buien trekken het land uit. Het blijft wel vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst nog kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. En in het noorden en oosten mogelijk een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor we naar de muziek gaan, 1 file gemeld. Staat op de A20 Gouda richting Hoek van Holland voor Rotterdam-Krooswijk. Sta je 3 minuten in de file door wegwerkzaamheden. Het verkeer wordt daar omgeleid, dus hou er rekening mee. Als je haast hebt...
2: 3FM. BNN Varen. Anan Verboom.
0: Hey, goedemorgen. 3 minuten over 4 en je wordt wakker met heel veel muziek in de vroege ochtend. Bruno Mars, Risk It All ga je zometeen horen naar Empire of the Sun en Walking on a Dream. 3FM.

Mars en Risk It All hoorde je bij 3FM. Op deze zaterdagochtend, de eerste dag na de eerste dag van Pinkpop. En het begin van misschien wel jouw Pinkpop weekend, ik kan het me voorstellen. En je bent welkom in de NPO Luisterapp als je ergens naar uitkijkt vannacht of voor komende dag. Misschien ben je wel keihard aan het werken en heb je helemaal geen festivalweekend en ben je gewoon hartstikke druk bezig op dit moment. Hey, je bent ook dan hartstikke welkom in die NPO Luisterapp. Je mag altijd van je laten horen. Zo niet, ook geen probleem. Zorg ik ervoor dat je de meeste muziek hoort vanochtend. Ik ben Anan en zometeen dan hoor je Son Mieux, Dark Before the Dawn, om rustig op te starten. En ook direct ga je horen nadat je even een beetje energie hebt gekregen met Prospa en Clooney. Waanzinnig als je die twee artiesten combineert en dan helemaal deze plaat. Free Your Mind is dit bij 3.

0: bij 3FM en Woonval, hoorde je.
1: 3FM.
2: Anon.
0: Hey, goedemorgen. Samen lekker wakker worden deze zaterdagochtend. Ja, of nog steeds gewoon lekker doorhalen. Hè. Misschien ben je druk aan het werk. Misschien is het festival jou ook niet helemaal vreemd dit weekend. Het kan zomaar. En ook dan van harte welkom bij 3FM. Samen lekker de vroege ochtend ingaan. Met Somjeu zometeen. Dark Before the Dawn komt eraan. En heel wat appjes in de NPO Luister-app. Vind ik leuk om te lezen. Willemijn bijvoorbeeld, die gaat wakker worden deze zaterdagochtend. Ja, of nog steeds gewoon lekker doorhalen. Hè. Misschien ben je druk aan het werk. Misschien is het festival jou ook niet helemaal vreemd dit weekend. Het kan zomaar. En ook dan van harte welkom bij 3FM. Samen lekker de vroege ochtend ingaan. Met Somjeu zometeen. Dark Before the Dawn komt eraan. En heel wat appjes in de NPO Luister-app. Vind ik leuk om te lezen. Willemijn bijvoorbeeld, die gaat toch maar de regen trotseren om naar huis te gaan na het werk.

ik eindelijk lekker kunnen gaan slapen in mijn tent, omdat het niet meer zo warm is, zetten ze die kutmuziek aan. Geintje. Ja, maar dat is het, hè. Festivals, hey, relaxed, daarvoor hoef je niet te gaan volgens mij. Maar de meeste muziek, dat hoor je daar wel. Ook bij 3FM. En ook muziek. Wat staat op Pinkpop? Iemand uit de line-up ga ik zo meteen voor je draaien en daar word je blij van. Eerst Rihanna en Work.

zo'n jaar toch heel snel gegaan voor Bente. Deed mee aan Beste Zangers. Was gewoon nog de maker van het themalied van 3FM Series Request afgelopen jaar. En kijk even waar die meid nu naartoe is gegaan. Gewoon het hoofdpodium op Pinkpop heeft ze gewoon geflikt. Ze lijkt af en toe zo onzeker en zo erg van... oh, wat gebeurt me nu allemaal? Wat is dit allemaal? En ondertussen krijgt ze het gewoon voor elkaar om heel Nederland in te pakken. En staat ze inmiddels gewoon op Pinkpop komende zondag. En 3FM is erbij en daar volg je het allemaal. En je hoort er nu al. 3, 2, 1.

Stars en Hey Boy, Hey Girl bij 3FM. Goedemorgen, ik ben Anan en ik ben er voor je vandaag met heel veel muziek om je wakker te maken. En de Ghetto Blaster, ken je die nog? De Ghetto Blaster? Zo'n enorme radio, twee van die gigantische speakers die daarin zaten. En ja, ik weet niet hoe dat bij jou zat, maar daar kwam altijd goede muziek uit, toch? Altijd kwamen daar hele goede platen uit. Nou, ik had zo'n ding op de kinderopvang en nou kwam ik ineens weer een track tegen die ik toen altijd had opstaan op de Ghetto Blaster. Ga je zo meteen horen naar Kygo, Dancing Feast.

en Where Is My Husband hoorde je bij 3FM. Waar moet jij aan denken bij het woord Ghetto Blaster? Het woord Ghetto Blaster. Wat komt er dan in jou op? Dat is toch mooi, hè? Dat soort oude woorden rondom muziek. Dan heb je een bepaalde herinnering of iets wat dan bij je naar binnen schiet. Ghetto Blaster doet mij altijd denken aan de kinderopvang. Daar hadden wij zo'n ding. Misschien dat jij dat meenam naar het park vroeger, dat gebeurde veel. Of dat het in de pauze op school werd gebruikt. Dat zag ik heel veel om me heen. Maar bij mij was het de kinderopvang. En dan specifiek het optreedgebied. We hadden een speciale kamer in die kinderopvang. En ik was toen een jaar of, nou wat zou het zijn, 7 of zo. En dan hadden we een podium. En dan kon je dus toneel spelen. Kon je een soort van voorstellingen geven aan elkaar. Leek natuurlijk nergens naar. Maar ik had toen al iets dat ik dan wel graag op dat podium wilde staan. Niet zozeer om een voorstelling te geven. Maar gewoon puur om muziek te luisteren. Want daar stond die Ghetto Blaster met 2 enorme speakers. Grote radio. En daar zat nog een cd'tje in. Een heel oud cd'tje. En daar stond op Alexandra Stan, Mr. Sexobeat. En ik dacht, geen idee wat dat is. En ik druk op die knop en ik hoor dit. En ik denk, hey, dit is...

Bauza bij 3FM met Magnetic. Hey, goedemorgen. Het is 10 minuutjes voor 5 op je zaterdagochtend. Wat fijn dat je voor 3FM hebt gekozen vandaag. Ik ben Anan en ik ben er voor je met heel veel muziek om je wakker te maken of wakker te houden als je bijna klaar bent met je nachtdienst en je gaat zometeen lekker slapen. Kan het me voorstellen. Je bent welkom in de app, komen mooie appjes binnen. Is leuk om te lezen. Ik ben ook benieuwd, heb je al wat geregeld voor Vaderdag? Komt er ook weer aan, is morgen al. Dus mocht je nog iets willen doen, een kleine reminder, doe dat even. Ja, ik ben er zelf altijd heel slecht in hoor. In dingen regelen voor dit soort dingen. Jubileum qua relatie, moederdag, verjaardagen. Oh, ik ben altijd te laat. Het is altijd één dag van tevoren dat ik denk, oh ja, moet nog even iets regelen. Eigenlijk heb ik helemaal niks voorbereid, maar dan zeg ik altijd, nee. Ja, ik had het wel geregeld, maar het is net te laat aangekomen. Helaas, weet je wel. En ja, het werkt tot nu toe altijd. Ik denk na vanochtend niet meer, maar het is wel een goede smoes op zich. Misschien voor Zoe Kravitz een goed idee om gewoon even naar Amsterdam te gaan wat dat betreft met haar vader. Zij was een hele maand lang te vinden in Amsterdam voor haar vriend Harry Styles. Maar de vader, ja, die is binnenkort ook zelf daar, want die komt ook optreden. Misschien is het een leuk idee om alvast even een klein toertje te geven, toch? Kan die Amsterdam alvast een beetje leren kennen en heb je even een vader-dochter momentje? Dat zou misschien ook leuk zijn. Hey, bij deze gratis tipje. Lenny Kravitz hoor je zo meteen bij 3FM. Fly Away naar Asker en de Wolf. Dit is Seven Sounds.

0: Just The Way You Are, hoorde je. Exact 5 uur, dit is 3FM met de NOS. Voor het laatste nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. In Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. Zo'n 150 mensen konden veilig wegkomen. In Coevorde viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is onduidelijk of het festival kan doorgaan. De president van Polen pakt de hoogste onderscheiding van het land af van zijn Oekraïense collega Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Het schiet in het verkeerde keelgat van Polen, want het is de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raampje open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gemaakt bij Veilig Thuis. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder van Oranje heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM.
0: Wat staat er in het notitieblokje van Jet van der Steen? Nou, ze schrijft flink wat op en we hebben een briefje in handen.

could ever say. Olivia Rodrigo hoorde je en Stupid Song, de mega-hit van deze week. Dus die hoor je extra vaak voorbij komen. Hey, ben jij iemand die gedachtes opschrijft? Als je een gedachte hebt en het schiet je te binnen, schrijf je hem dan op? Of denk je, nee, dat komt wel goed, ik laat hem lekker in mijn hoofd zitten? Ik ben dus die laatste en ik irriteer me er kapot aan dat ik dat doe. Elke keer denk ik weer, hoe stom kan je zijn dat je dat doet, weet je? Ik vergeet alles. Ik sla het helemaal niet op in mijn hoofd. Dat gaat er gelijk weer uit, weet je? En dan daarna denk ik, nou, wat was dat nou ook alweer wat ik moest halen in de supermarkt? Als ik dan een heel leuk creatief idee bedacht voor een cadeautje voor iemand of zo. Ja, dan weet ik het niet meer. En dan kan ik weer uren gaan lopen nadenken. Ik kom er niet op. Stom is dat toch? Het is leven toch ook moeilijk, hè? Dat je dan dingen moet opschrijven om het te onthouden. Ja, Jet van der Steen, die houdt dus wel notities bij. Sterker nog, haar nieuwste liedje is te danken aan notities. Want daarbij is het allemaal begonnen, bij haar notities. Hoe het zit en wat er in die notities stond, hoor je zo meteen. Naar BB Rexha, Faithless, New Religion bij 3.

bij 3FM en Fluorescent Adolescent hoorde je. Ja, we staan bij 3FM dit weekend heel erg in het teken van Pinkpop. Misschien dat je er zelf naartoe gaat dit weekend. Misschien dat je gisteren bent geweest en nog steeds heel laat op bent gebleven. Kan ik me ook voorstellen. Ja, ik zie wel binnenkomen in de NPO Luisteren. Dan ben je zeker niet de enige wat dat betreft. Hey, dat kan je allemaal weer volgen zometeen, ook vanaf 7 uur. Want dan zijn we daar met 3FM ook weer bij. Dan ga je daar alles over horen. En iemand die ook op Pinkpop staat, Jet van der Steen. En dat is dus wel grappig. Zij heeft een nieuw liedje uitgebracht. Dat is allemaal begonnen met een briefje. Een notitie die ze maakte. Ja, dit had ook zo in mijn hoofd kunnen zitten. Er is iets veranderd en ik weet niet wat het is. Maar voordat ik daarachter kom, maak ik me druk om niks. De deuren die eerst open leken, doe je zachtjes dicht. Maar ik heb die deur nog nooit gezien, dus ik weet niet dat die er is. Ik vond het een hele mooie tekst. Nou, ik moet wel zeggen, van die tekst is weinig overgebleven. Maar de boodschap van dat briefje, dat staat eigenlijk nog steeds overeind in dat nieuwste nummer van haar. En voor mij is het heel herkenbaar, al die vragen. Hè, misschien dat jij dat ook wel hebt, alle vragen, twijfels over dingen. Inderdaad, doe ik het wel goed? Wat gaat diegene daarvan vinden? Al dat soort dingen, daar heeft zij dus een liedje van gemaakt. Ja,

Make Me Feel Horny. Hey, goedemorgen. Wat fijn dat je bij 3FM bent vanochtend. Ik ben Anan en ik ben er voor je. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar vind jij jezelf een positief mens? Positief dat je vrolijk kijkt overal naar. Dat je denkt, ah joh, kom wel goed. Beste ervan inzien. Ik vind mezelf heel positief. Kan ook wel goed klagen, moet ik eerlijk zeggen. Ben ik ook wel koningin, denk ik. Maar ik kijk over het algemeen wel, ja, opgewekt naar dingen. Ik denk wel vaak van, nou, je kan er toch het beste van maken, weet je wel. Als het nu niet lukt, dan lukt het de volgende keer wel weer. Zo ben ik dan ook wel weer. Mocht jij denken, jij bent de positieveling uit de groep. We zijn overtroffen wat dat betreft. Heb je gezien wat Jelly Roll allemaal heeft meegemaakt? Dat is bizar. Die maakte het officiële nummer voor het WK dat nu bezig is. Hoor ik je denken, dat was toch Shakira met Die Die? Klopt, het was zo ontzettend slecht dat ze alsnog Shakira hebben gevraagd een nieuw nummer te maken dat dan beter moest worden. Dat is al een afgang. Daarna kreeg hij nog een ongeluk met zijn kwad, waardoor hij zijn sleutelbeen brak. Vorige week werd bekend dat hij ging scheiden en toch elke keer wordt hij weer wakker met een positief gevoel en zegt hij, weet je wat, het gaat hartstikke goed en het komt ook allemaal goed. Jelly Roll hoor je bij 3FM met zijn positieve I'm

0: Dat je dat de hele tijd op hebt staan en toch wel erg geïnteresseerd bent in het voetbal. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik volg dus wel veel het WK. En ik zit dan vaak toch even mee te kijken op tv. Toch even die streams te checken. Maar ik heb gewoon niet zo heel veel met dat voetbal.
1: Het WK. WK Anthems.
0: Ik dacht, dat kan volgens mij een stukje leuker. Die muziek van de WK's, dat vind ik wel heel leuk. Al die voetballiedjes en ook al is het niet precies van een WK. Weet je, die tracks die dat WK-gevoel aanwakkeren, waardoor we er met z'n allen weer de schouders onder gaan zetten, kunnen we wel gebruiken volgens mij. Zeker als we kijken naar hoe Japan Nederland verliep. Kan volgens mij wel een stukje beter. Dus weet je, die muziek, dat is de kracht die ons verbindt. En toen dacht ik, daar kunnen we ook wat meer mee doen volgens mij. Daarom het WK, WK-anthems op 3FM. We komen er samen achter wat het allerbeste WK-anthem ooit gemaakt is. En jij mag het zeggen. Je mag stemmen, want iedere dag dan zetten we twee liedjes tegenover elkaar. Eentje mag er mee naar de volgende dag en die krijgt dan een nieuwe uitdager. Misschien wel een liedje waarvan jij zegt, dit is het allerbeste WK-liedje of voetballiedje ooit gemaakt. En zo gaan we kijken of die nog steeds staat op het moment dat Nederland eruit ligt of kampioen wordt. Mocht je nou zo'n liedje hebben waarvan je zegt, dit is echt by far het allerbeste voetballiedje ooit gemaakt, stuur hem even in de NPO Luister-app. Wie weet strijdt hij dan morgen wel mee. Kijk hoe lang hij het volhoudt, hoe lang jouw liedje stand kan houden. Voor vandaag, degene die inmiddels al voor de derde dag meegaat, wij houden van Oranje, André Hazes.

Welke vind jij leuker van deze twee? Welke is een betere en welke mag door naar morgen? Eentje valt er dus af. Welke wil jij morgen nog een keer terug horen en gaat dan de strijd aan? Kom maar door in de NPO Luister-app. Er staat een polletje voor je klaar. Hoef je alleen maar te klikken op jouw favoriete optie. Is dat dus voor jou André Hazes en Wij houden van Oranje? Of is dat Samuel Welte? De leeuw komt eraan. Kom maar door in de NPO Luister-app.

0: 3FM. Je hoorde Homewrecker.
1: Het WK. WK Anthems.
0: Het is in volle gang het WK voetbal, maar belangrijker misschien wel het WK WK Anthems. We komen er samen achter wat het allerbeste WK-liedje of voetballiedje ooit gemaakt is. Wat dat WK-gevoel lekker naar voren haalt bij ons. Wat de schouders eronder kan zetten samen. En eentje mag er steeds mee naar morgen. En uiteindelijk komen we er dan achter welke het langst blijft staan of op dat moment de winnaar is dat Nederland als Nederland of eruit ligt of kampioen is. Zo simpel is het. Ik heb twee liedjes dus voor je. Eentje is inmiddels dag 3 dat hij mee is. Dat is We houden van Oranje, aangevraagd door Anita. Dirk die zei dan weer, nee, Samuel Welten heeft het allerbeste liedje ooit gemaakt. Met De Leeuw komt

0: was alleen, ja, wat is nou de allerbeste volgens jou? Welke mag er mee naar morgen? Thanks voor het stemmen in de NPO Luisterrap. Kan je morgen ook weer doen trouwens. Dan krijgt hij namelijk een nieuwe uitdager, de winnaar van vandaag. Kevin, goedemorgen.
1: Een hele goedemorgen.
0: Jij bent net klaar met werken, hè?
1: Dat klopt. Ik rijd net de straat in bij mijn huis.
0: Oh, kijk eens aan. Kan je zo meteen lekker naar bed?
1: Ja, ik duik zo lekker onder de wol. Hey, en dan ochtendje slapen en dan morgenmiddag ben ik er weer.
0: Hey, wat goed. Jij werkt in een casino. Heb je dan ook al een gokje gewaagd voor het WK of dat dan nog net niet?
1: Nee, nou moet ik zeggen dat ik ook liever meestem op de liedjes dan op het voetbal zelf.
0: Ja, jij bent wat dat betreft net als ik. Gewoon de muziek is top, maar de voetbalwedstrijden zelf leuk voor de bijen, maar niet echt jouw ding.
1: Ja, ieder zijn ding, maar ik ben inderdaad meer van de muziek. Daar hebben jullie ook aan en niet nu het WK, hè?
0: Kijk, en dat is heel goed. Zo mag ik het horen, Kevin. Hé, en we hebben twee liedjes. Ik zei het al. We houden van Oranje, van André Hazes en De Leeuw komt eraan van Samuel Welte. Die laatste is nieuw. Ben ik benieuwd. Wat vind jij überhaupt van Samuel Welte zijn nieuwste? Voldoet het een beetje aan het WK-gevoel?
1: Nou, eerlijk gezegd ben ik bang dat het er niet helemaal is.
0: Nee.
1: Nee, ja, ik zie alleen maar ook die bepaalde commercial vormen van die niet nader te noemen supermarkt.
0: Ja, dat klopt, ja. En je wordt er helemaal gek van.
1: Ja, en ik denk ook dat ook de enige reden is dat we hem zo vaak horen. Dus ik ben bang dat we hem over 4 jaar niet meer terug horen.
0: Ah, nee joh, ik vind het serieus best wel een goed liedje. Ik kan het heel spannend maken, maar dat is het eigenlijk niet. Ruim 90% is het met jou eens. Je mag het zeggen, waar heb jij op gestemd en 90% van de rest van Nederland?
1: Ja, dat kan niet.
0: Ja, heel goed. We houden van Oranje. Ruime overwinning voor deze track. En voor jouw stem dus. Hey, thanks voor het stemmen en een mooie dag. Van

André Hazes en Wij Houden van Oranje is door naar de volgende ronde van het WK-anthems, moet ik het wel goed zeggen. Gaat morgen dus weer verder en dan krijgt hij een nieuwe uitdager. Mocht jij nou ook een liedje hebben waarvan je zoiets hebt van nou, dat is echt het allerbeste WK-liedje, voetballiedje ooit gemaakt. Die kan alles en iedereen verslaan. Dat is de absolute winnaar. Kom maar door hè, in de NPO Luisterapp. Ik ben heel benieuwd. Dan gaan we de strijd ook echt aan. Dan leggen we hem voor en dan mag je dus stemmen daarop. Heeft hij de meeste stemmen, gaat hij wederom door naar de volgende dag. En staat hij het allerlangs of op het moment dat Nederland eruit ligt of kampioen wordt. Ja, dan is het zover. Dan is het toch echt het allerbeste WK-liedje ooit gemaakt. En krijgt hij de titel 3FM WK Anthem. Over WK gesproken, mocht je daar geen genoeg van krijgen, Barend en Banner die zijn op dit moment in de USA.

0: Post Malone en Swaley. Je hoorde Sunflower. 3FM. Waar heb jij je allerbeste vrienden of vriendinnen leren kennen? Waar was dat voor jou? Er is één plek. Daarvan zeggen ze altijd, nou, daar leer je echt je allerbeste vrienden kennen. Of het ook waar is, nou, je komt er zo meteen misschien wel achter. Eerst krijg je het laatste nieuws.
1: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot branden in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar net een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen bij een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raam open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. Bij een grote brand in een resort in de Dominicaanse Republiek is een toerist uit Italië overleden. Ruim 1600 mensen zijn geëvacueerd naar hotels en andere verblijven in de buurt. Het luxe resort heeft veel schade. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: 3 verkeersinformatie dan van de ANWB. 2 files gemeld. De A9 Amstelveen richting Diemen tussen knooppunt Holendrecht en Amsterdam. Belmermeer sta je 5 minuten. Doe je daar langer over. En nog eentje dan op de A22 Vels richting Beverwijk tussen knooppunt IJmuiden en Beverwijk Oost. Doe je 10 minuten langer over. Komt daardoor technische problemen. De weg is daar dicht. 3FM.
2: Blijft hangen bij Trekpleister. Nu, Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende Trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
4: Domino's. Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: 18 plus speelbewust.
7: Ja?
8: Echt serieus?
7: Oh,
8: wat een geld!
9: 18.000, godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar K-Smit.nl.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
13: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
14: Hola, ¿dónde está mi casa?
13: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
14: Paella, paella.
13: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
14: Buenas noches.
13: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
15: Brilbeu, lenzen zat of... Wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
16: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
15: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
17: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
18: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
7: Heb jij ooit jouw zorgervaring ingezet om reizigers van een wildwaterbaan te laten gaan? Word teamleider bij Buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
19: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vegan en frisse salades. Kies een mix, 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
7: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
20: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
21: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
22: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
23: Get ready for the OG.
24: All y'all bitches wanna look like me.
25: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

Taylor Swift bij 3FM en Elizabeth Taylor. Hey, waar heb jij je beste vrienden leren kennen? Ze zeggen wel eens, de mooiste vriendschappen die ontstaan in de kroeg. Toch hoor je wel eens, toch? Gewoon lekker zuipen en dan komt er eigenlijk altijd wel een goede vriendschap uit. Ja, ik snap het wel. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb de meeste vrienden leren kennen op school of op werk. En dan, ja, dan zit je zoveel bij elkaar. Uiteindelijk komt er wel een vriendschap uit. Maar je leert elkaar natuurlijk wel pas echt kennen op het moment dat je even leuke dingen gaat doen, toch? Bij werk een team uitje, bij school ja, toch even afspreken na school. Toch een keer wat met elkaar gaan drinken. Even zo'n andere setting. Is toch wel lekker, ja. De mannen van de Swedish House Mafia, die hebben het moeten ondervinden. Die moesten namelijk verplicht een biertje drinken om te mogen werken. Ze wilden samenwerken met The Weeknd. Alleen het management vond dat niet helemaal leuk. Dus die zeiden, gaat absoluut niet gebeuren. Totdat je even een biertje hebt gedronken. Even bent gaan chillen met The Weeknd. En uiteindelijk, misschien ontstaat er wel wat. Hebben ze gedaan. Ze hebben afgesproken. Ze leerden elkaar kennen. Ze hebben 2 dagen lang zitten kletsen. Zitten relaxen. Ze hebben een hele hoop gedronken. En toen kwam dat oordeel. Ja, die gasten van de Swedish House Mafia, nou, die zijn eigenlijk best wel leuk. En ze zijn de studio ingedoken. En die klik die ze hadden bij het drinken, hadden ze ook in de studio. Dus als vrienden en met een goede track zijn ze eruit gekomen. Ja, en met resultaat. Dat is toch mooi, hè? Wat 1 biertje wel niet kan doen. Of misschien een paar meer. Je hoort ze zometeen, Swedish House Mafia en The Weeknd. Naar de Wodan Boys.

Alabama Flame hoorde je. Het is je zaterdagochtend, 7 minuten voor 6:30. En ik ben benieuwd, hoe zit je erin vandaag? En specifiek, wat ben je aan het doen? Dat vind ik altijd een hele suffe vraag om aan je te stellen. Maar het is wel even relevant, want het valt me toch op zo op zaterdagochtend. Er zijn eigenlijk twee teams. Hè? Je hebt verschillende mensen zeg maar, die wat doen. De ene groep van Nederland is echt keihard aan het werk dit weekend. Die gaat een hoop doen, allerlei taken die nog afgemaakt moeten worden. Zeg maar, het relaxen, dat zit er eigenlijk niet in. Je hebt ook een groep die kan wel lekker weekend vieren. En die kan misschien zometeen lekker naar Pinkpop toe gaan, festivalletje meepakken. Dat doe je trouwens ook bij 3FM, kan je ook allemaal meepakken door gewoon te blijven luisteren. Vanaf 7 uur zijn we er weer bij, dus dat komt ook helemaal goed. Maar ik kan me ook voorstellen dat je bijvoorbeeld bij familie of bij vrienden langs gaat. Je gaat wat leuks doen, misschien ga je wel een weekendje weg, noem maar wat. Je hebt eigenlijk die twee groepen. Ik dacht, laten we vandaag even kijken, welke groep is nou eigenlijk het grootst vanochtend? Is dat werkend Nederland of weekend vierend Nederland? Ik maak even een polletje aan in de NPO Luisteren. Hoef je alleen maar te klikken op jouw favoriete

dit weekend. Hoe jij erbij zit. En dan ben ik heel benieuwd, welk team is het grootst? Is dat team werken of team weekend? Dus laat even van je horen in de NPO Luister App. Check daar even in. Wat is het voor jou? Is het werken of is het weekend? Kijken we zo meteen even welk team het grootst is en of jij daar dan ook bij zit. Eerst Alex Warren en dit is Seth de Lee.

0: Stay High in Habits Remix bij 3FM. Goedemorgen, zaterdagochtend beginnen we lekker samen. Ik ben Anand en ik ben er voor je met de Gorilla's zometeen. En ook Corona ga je horen met Rhythm of the Night. Eerst ben ik benieuwd, ja, in welk team zit jij eigenlijk vanochtend? Is het werken voor jou dit weekend of is het toch wel een weekend? Kan je lekker genieten, kan je ontspannen en relaxen of moet je nog volop aan de bak? We testen het eventjes in werken of weekend. Je kon het achterlaten in de NPO Luister-app. Is veel gedaan, thanks daarvoor. Ik zie heel veel werken binnenkomen. Ik zie heel veel weekend binnenkomen. Maar Johan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Voor jou is het team werken, hè?
1: Ja, zeker.
0: Wat ben je aan het doen?
1: Ik ben kranten aan het bezorgen.
0: Oké, en dan ben je bijna klaar, denk ik?
1: Uurtje wacht.
0: Uurtje, oké.
1: Ja, dus dan. Anderhalf uurtje, dan werk ik richting huis weer. Dan heb ik alles in de bus liggen.
0: Nou, wat lekker. Hoe is het met het weer op dit moment? Want afgelopen nacht was het echt verschrikkelijk. Heb jij dat, ja, zeg maar, nu. Is het oké bij jou of heb je er ook last van?
1: Hier in Zutphen heb ik bewolking en geen bewolking. Dus het is het waait over. Oh. Ik hoor wel gerommel in de lucht. Ik heb een paar druppeltjes gehad. En voor de rest zit het allemaal op te klaren. Dus ik hoop dat de rest van de dag ook zo zou zijn.
0: Nou, dat belooft iets moois volgens mij. Ja, en Zutphen, het ziet er over het algemeen goed uit. Hè? Ja, overal Nederland. Ja. Prachtig weer, dus dat belooft wat.
1: Nee, er wordt straks de tent opbouwen en de barbecue klaarmaken. Het zwembad staat al.
0: Oh, maar ik hoor ook dat er toch een lekker weekend aankomt dan.
1: Ja, we hebben vrienden uitgenodigd om de wedstrijd bij ons thuis te kijken. En dat doen we gezamenlijk bij de barbecue.
0: Kijk eens wat goed. Kleine voorspelling?
1: Ik hoop 2-1.
0: 2-1?
1: Ja.
0: Dat vind ik een subtiele, maar ik had hem eigenlijk ook in mijn hoofd. Dus wat dat betreft, ja, we zitten op één lijn. Maar ik denk het kan ook nog wel spannend worden.
1: Het kan zeker spannend worden. Dat hangt een beetje van de snelheid van het spel af, denk ik, van Nederland.
0: Ja, dat is het, ja. Of we er echt voor gaan, want dat ontbrak nog wel een beetje.
1: Dat ontbreekt zeker.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Ga het afwachten, zou ik zeggen. Nog heel eventjes aan de bak en dan kan je daarna lekker ontspannen en lekker weekend vieren.
1: Lekker.
0: Hey, ik schrijf je op voor op dit moment team werken en succes nog even.
1: Ja, dankjewel.
0: Maarten, goedemorgen.
2: Goedemorgen, man.
0: Ja, in jouw geval weet ik het eigenlijk niet zo goed, maar weet je het zelf?
2: Nee, ja, ik weet het wel.
0: Hoe zit het bij jou? Is het nou team werk of is het weekend voor jou?
2: Ja, het is beide.
0: Beide? En hoe moet ik dat voor me zien? Als in, waarom?
2: Nou, ik ben momenteel nog bezig met de studie en ik heb zo meteen vakantie, maar ik moet nog wat even aan de bak. Dus ik ga nu gewoon nog even aan de bak, want ik ben toch lekker op tijd wakker.
0: Ja.
2: En dan ga ik om 10:30, 10:45 ga ik gewoon richting Groningen. Ga ik even een maat van me opzoeken, die ik ook al heel lang niet meer heb gezien.
0: Nou, wat leuk zeg.
2: Dus het is echt gewoon een beetje beide.
0: Ja, en wat een discipline heb je ook om dan zo vroeg op te staan. Wat goed.
2: Ja, nou, het gebeurt meer dan dat ik discipline heb, hoor.
0: Je was gewoon toevallig wakker, of niet?
2: Ja, ik val min of meer letterlijk uit mijn bed en dan ben ik toch maar wakker. Dus dan kan ik er net zo goed uit blijven.
0: Nou, daarom inderdaad, maak er gebruik van. Dan kan je zo meteen leuke dingen doen. Hey, en je zegt, je gaat een vriend zien die je lang niet hebt gesproken of niet hebt gezien. Hoe zit dat dan?
2: Nou, contact wat we hebben is sowieso niet echt dat we elkaar wekelijks zien.
0: Ja.
2: We hebben gewoon wel app en belcontact, maar we zien elkaar gewoon niet wekelijks.
0: Nee, maar dan toch leuk op zo'n dag als vandaag dat het wel kan, weet je?
2: Ja, het wordt ook een mooie dag, geloof ik. Dus,
0: En heb je dan ook plannen? Heb je dan iets wat je gaat doen samen vandaag? Nu het zo mooi weer wordt?
2: We gaan sowieso eerst even lunchen, want dat is lunchtijd.
0: Ja.
2: En verder weet ik het eigenlijk nog niet, gezien al.
0: Ook lekker toch? Gewoon even kijken hoe het loopt.
2: Ik weet wat de weersverwachtingen allemaal zeggen en doen. En laat maar.
0: Nou, daarom. En ik kan je één ding vertellen. Die weersverwachting, dat komt wel goed. Het wordt prachtig weer vandaag. Dus,
2: ja, volgens mij ook, ja.
0: Misschien bijna te mooi weer om lekker naar buiten te gaan.
2: Laat maar.
0: Hey, het is het team beide in jouw geval. Ik schrijf je dan nu nog op voor team werken. En dan vanmiddag team weekend, oké?
2: Half mag je me inderdaad over team weekend, ja.
0: Heel goed. Voor nu zit je ook nog in het winnende team. Op dit moment is werken toch wel het winnende team van dit moment. Maar ik denk dat we er zometeen een lekker weekend van gaan maken. En geniet daar ook van, hè, zometeen.
2: Komt helemaal goed dan.

van de jongste en rijkste popsterren. Maar ze is toch even een stukje armer geworden, want ze heeft weer een huis gekocht. 2 woningen in Londen, allebei van 1 miljoen gekocht. En nu heeft ze in totaal 4 woningen. 4, moet er niet aan denken, moet je allemaal stofzuigen. Ik vind mijn slaapkamer al moeilijk, weet je. Alles schoonmaken, wat een gedoe. Beetje alsof ze een Monopoly aan het spelen is in het echt, zeg maar. Dua Lipa hoor je zo meteen, na de Gorilla's bij 3.

0: Graffiti 6 en Stare Into the Sun hoorde je bij 3FM. Zometeen meer 3FM in het teken van Pinkpop met Obi Rijmakers. En de meeste muziek in je ochtend.
1: 3FM.
2: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. Dereizen. Live your dreams.

0: meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
4: Mart, wat ga je doen?
5: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
6: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
6: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
9: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
12: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
14: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
15: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
16: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
17: 3FM. Hey, goedemorgen. Het is 7 uur precies. Zometeen de weekendochtendshow van 3FM met onder andere Coldplay. Eerst het nieuws.
18: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien tot schade geleid. De politie en de brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorde raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De Poolse president pakt een hoge onderscheiding af van de Oekraïense president Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Dat is ook de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers in de Tweede Wereldoorlog. President Navrotsky heeft daarom de orde van de Witte Adelaar, die Zelensky kreeg, ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Engeland is een machinist omgekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen door een storing, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. Het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer. In het noorden trekt de regen weg. Elders is het vandaag droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
10: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
19: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
20: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
19: Beren goed, thanks bo.
20: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: En actie, olifant!
21: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
20: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
22: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
23: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
22: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
24: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
25: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
26: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
27: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
28: 3FM NTR. Obi Rijmakers.
17: Hey, goedemorgen. 6 minuten over 7. Je bent bij de weekendochtendshow van 3FM. Met zometeen Jonas Blue, Edge of Desire. Eerst word je wakker met Coldplay. Dit is Him for the Weekend.

Goedemorgen. Het is 13 minuten over 7. Je radio staat op 3FM, dankjewel daarvoor. Wat gezellig dat we samen wakker worden. Ja. We zijn wakker geworden op 20 juni 2026. Ik ben blij dat je nog wakker bent geworden. Godskanonnen, wat een onweer gisteravond. Hoi. Ja, het was niet normaal. Ik heb in mijn leven denk ik nog nooit zo'n heftig onweer gezien. En ik kreeg het ook een soort van alle kanten alvast voorbereidend te zien. Mijn vriendin woont namelijk in Utrecht. En die zat zeg maar net iets eerder in het onweer dan ik. En die facetimede me op een gegeven moment en die zei... mijn halve balkon is weggewaaid. Het gaat niet goed. Het gaat helemaal niet goed. Die zat er vanaf 7 hoog. Filmden ze dat, toen dacht ik, kut, ik zit er dadelijk ook in. Nou goed, het is volgens mij allemaal goed gekomen. Ik heb een kleine blik geworpen in de tuin vanochtend. Het staat er allemaal nog. Er is geen bliksem ingeslagen, dus in principe zijn we fijn. Hoe zit jij erin vanochtend? Ga je lekker? Heb je eerste bakje al gehad? Lekker vroeg is het ook wel, hè? Ik zou net de marktlui weer richting de markt trekken. Straks even een klein kaasje halen en een bloemetje. Dan beginnen we rustig aan een beetje aan de dag. Ik heb trouwens een heerlijke vakantie gehad. Dankjewel voor het vragen.

samen wakker te worden. Het is 10 minuten voor 7:30. Je hebt 3FM aanstaan. Ik vind het goed om even een beetje door te hebben dat je weer leeft na gisteravond. Er is zo'n ongelooflijk noodweer over Nederland heen gegaan. Al heb ik het idee dat er bepaalde stukjes ook niet per se geraakt zijn, toch? Volgens mij hadden ze het in Limburg, waar nu Pinkpop is, hadden ze het best wel oké. Ik heb een paar natte kopjes gezien, maar heel erg was het volgens mij niet daar. Nou, vandaag gaat gewoon de zon weer volop schijnen. Je WK-barbecue-plannen kunnen vanavond zonder problemen doorgaan. Lekker man, rond een uurtje of 5 trek je het eerste biertje open. Steek je even de barbecue aan. Dan tijdens het toetje om 7:00 Nederland-Zweden aanzetten. Goed. Iedereen is super negatief na de eerste pot tegen Japan over Oranje. Maar ik denk dat het vanavond een mooie pot gaat worden. 3-1 voor Oranje. Heard it here first. Ik zeg het maar gewoon. En vandaag brengt 3FM lekker ook extra veel zomerse muziek. Ik ga ervoor zorgen dat je in ieder geval het zonnetje goed in de bol krijgt. Maak het jezelf niet te moeilijk, ook als je moet werken. Lekker tranquilo doen. Je baas bekijkt het vandaag maar lekker. Zometeen hoor je onder andere Turnstile. Ik ga Years and Years voor je draaien. Tim Deluxe komt eraan met It Just Won't Do. En eerst word je wakker. Dat is goed. Met de tonen van Sienna Spyro. Dit is Material Lover bij 3FM. Goedemorgen.

Turnstile, Sea and Stars bij 3FM. Goedemorgen. Het is 8:01. Obi Rijmakers hier met de Weekend Ochtendshow. Ik breng je de meeste muziek van heel Nederland. Binnen nu en een paar tellen Sabrina Carpenter. 21 Pilots komt eraan. En eerst hoor je Years and Years. Lekkere dag vandaag.

0: Justin Jack style, turn the lights off 3FM.
1: 3FM! Op!
0: Dat klein krokantje in mijn stem van Best Kept Secret. Ja. Weekend uit mijn dak gegaan. Mag ook wel eens een keer, toch? Ja, hey. Het is 7 minuten over 7:30. Goedemorgen. Wat lekker dat je 3FM aan hebt staan. Dank je wel daarvoor. Echt gezellig om samen wakker te worden. Heb je het een beetje meegekregen dat dit weekend Pinkpop gaande is? Ja, het is een feestje in Nederland. Zeker in Landgraaf op dit moment. Want echt zoveel vette artiesten zijn in ons land en geven optredens op Pinkpop. Je kunt alles sowieso volgen via 3FM. Het is even een shameless plug van mijn kant. Maar vanavond vanaf 7 uur dan is dat allemaal weer op 3FM te vinden. Gisteren onder andere de volledige livesets van Roxy Dekker, Teddy Swims. En volgens mij hebben we ook 21 Pilots nog uitgezonden. Maar dat weet ik niet zeker, want toen lag ik al te slapen. En over die 21 Pilots gesproken. Ja, ik zit dan dus in zo'n groepsapp. Het is een leuke blik achter de schermen. Maar ik zit in een groepsapp waarin constant wordt gepraat over Pinkpop. Omdat we dat dus ook met 3FM uitzenden. En gisteravond las ik onmiddellijk al van, hey, 21 Pilots gaat 10 minuten korter optreden. Toen dacht ik, gaan zij nou gewoon met een soort halve moeite gaan zij die Pinkpop-show doen? Zij is het een beetje aan het afraffelen. Maar ik denk dat het te maken had met dat zieke onweer wat over Pinkpop natuurlijk ook nog wel even heen is gegaan. I don't know. Al die sets die kun je sowieso terugvinden. 3FM.nl, NPO Start, de hele bende vind je daar. En vanavond dus vanaf 7 uur weer op 3FM te vinden. Live vanaf Pinkpop. I'm

0: Linda Carpenter, Taste, hoorde je bij 3FM. Zie je een berichtje in de NPO Luisterapp van iemand die zegt... wat was Sarah Larsson goed gisteren op Pinkpop? No worries, ik ga zo meteen nog een stukje van Sarah Larsson voor je uitzenden.
1: NPO 3FM.
2: Met Obi.
0: Het is tenslotte Pinkpop weekend, ja zo is het ook. En we zitten bij 3FM graag bovenop nieuwe muziek. Ik vind het heerlijk om nieuwe dingen te ontdekken voordat ze groot worden. Dus dat ga ik ook even samen met je doen. Deze gasten zijn eigenlijk een beetje de Gen Z variant van Goldband. Het zijn drie jonge Haagse pikkies die gewoon ontzettend veel lol met elkaar beleven met het maken van muziek. Ze heten Flair. En ook muzikaal heeft het best wel wat raakvlakken met Goldband. Daar willen ze zelf trouwens niet aan beginnen, die vergelijking. Ze maken gewoon wat ze zelf leuk vinden. Vinden ook niet dat hun muziek binnen één genre gepropt kan worden. Classic van de jonge artiesten natuurlijk. En dat is eigenlijk ook wel het leukste moment om op de hype-trein van een nieuwe act te stappen. Als ze nog lekker aan het experimenteren zijn. Beetje van links naar rechts vliegen. Ontdekken wat voor act zijn we nou. Elke release is dan een soort verrassing zijn. Je weet gewoon niet wat je kan verwachten. Wat je wel kan verwachten is dat de mannen van Flair altijd dikke beats hebben. Ook bij hun nieuwste. Beloftes uit Den Haag. Flair op 3FM. Dit is

0: Macklemore, Ryan Lewis, Can't Hold Us, hoorde je bij 3FM. We hadden toch een beetje het idee, hè, met die 10 shows in de arena, dat Harry Styles Nederland echt heel leuk vindt. Blijkt dus helemaal niet zo te zijn. En waarom, dat hoor je zo meteen.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Obi.
1: Met onder andere deze.

0: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
1: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
0: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Heb jij ooit jouw sportiviteit ingezet om 12 surfers op koers te houden? Word teamleider bij Buitenhof Reizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
3: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: Word teamleider bij Buitenhof Reizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
5: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
6: Zie je nou wel, ze ruikt me.
7: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
5: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
8: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
10: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
11: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
12: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
13: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
14: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
15: Opgelost, autotaalglas.
16: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
16: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
18: Bekijk nu de collectie van Keesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.
19: 3FM.
20: Goedemorgen, het is 8 uur precies. Zometeen muziek van Rihanna. En mijn stem begeeft het.
21: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren afgesproken tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. Zoals omgevallen bomen, brand door blikseminslag en wateroverlast. In Coevorde viel een zwaargewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De politie is op zoek naar een man die in Utrecht twee vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en enkele scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Ze verloren met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko boekte vannacht zijn eerste overwinning op het WK. Ze wonnen met 1-0 van Schotland. Dat doelpunt van Ismaël Saibari viel al na 70 seconden. Ook in het Noordoosten is het droog geworden en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig.
0: 3FM.
1: Ster.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
22: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
23: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
26: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
27: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
28: Ja ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
29: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
28: Nu bij Dirk, Gourmet Gold, 49 cent. Hoor je goed, 49 cent.
30: Hey, ben je er weer?
31: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
30: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
31: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
30: Ja, lekker. Je
32: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
33: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
34: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
33: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
35: 3FM.
36: Obi Rijmakers.
37: Good morning. 8:05. Harry Styles, die heeft een lievelingetje. En wij zijn het niet. Wie dat wel is, hoor je zo meteen. Eerst Somjeu.

Rihanna, Calvin Harris, We Found Love bij 3FM. Good morning. Ik heb de hele tijd een soort dat mijn stem half wegvalt. Het is echt nog een beetje de aftermath van Best Kept Secret. Sorry als ik heel schor klink deze, halverwege mijn radio-uitzending. Goedemorgen, Obi Rijmakers hier. Het is 13 minuten over 8. Wat lekker dat je 3FM aan hebt staan. Thanks daarvoor. Ik dacht dat we een beetje af waren van de beste gozer. Hij heeft 10 shows gedaan in Nederland. Maar nee, het gaat weer over Harry Styles. Want de Nederlandse Harry Styles fans die voelen zich in de steek gelaten. Kijk, hij was natuurlijk de afgelopen periode heel van Amsterdam te vinden. Ik kreeg een beetje het gevoel dat hij echt van ons ging houden. Elke dag een hardlooprondje in het Vondelpark. Hij ging met fans op de foto. Serveerde als bedankje gratis koffie. En hij had een pagina grote afscheidsbrief in het Parool laten plaatsen. Toch om even te laten zien hoe dol hij dan was op de Nederlanders. Zijn we dan zijn favoriet geworden? Nee. Hij helpt ons echt snel uit die droom. Hij heeft zijn eerste show in Wembley gehad. Overduidelijk dat Harry Styles zelf een Brit is in hart en nieren. Daarom ook altijd een stapje extra zal zetten voor zijn thuispubliek. Alle shows in Amsterdam waren de fans steen en been aan het zeuren of hij alsjeblieft, please, please, please, please, please, een liedje van One Direction kon doen. Nooit gebeurd, heeft hij niet gedaan. Allereerste show, Wembley Stadium, meteen raak. Och, Harry Styles stopt gewoon One Direction in de set. Het was een klein, minuscuul stukje, maar meer dan genoeg om die fans helemaal gek te laten gaan. Zij zal het zelf heel politiek correct nooit toegeven, maar Londen, dat is en blijft zijn favoriete kind. Harry Styles hoor je nu op 3FM met de ex-mega hit Dance No More. Goedemorgen.

succes. En Thijs, jammer dat we je dan 5 dagen per week verliezen als luisteraar van 3FM. Maar het is oké. Okay. Succes, jongen. Succes. Hey, goedemorgen. Mijn naam is Obi. Ik heb een cadeautje voor je. Ik vind het echt heel erg leuk. Het is dit weekend het Pinkpop weekend. We zijn met 3FM ook aan het uitzenden vanaf Pinkpop. Mart en Sophie zijn daar aanwezig. Je hoort heel veel live muziek. Dat is allemaal vanavond vanaf 7 uur. Don't worry, zet vanavond je radio aan. Dan krijg je dat allemaal mee. Maar gisteren stond Zara Larsson op Pinkpop. En ik heb echt in de NPO Luister nog nooit zoveel berichten gezien van mensen die daar super enthousiast over waren. Toen dacht ik, hoe goed kan dat zijn? Ze is een popster. Hoe goed kan dat nou zijn live? Nou, blijkbaar echt rete goed. En het cadeautje dat ik voor je heb is dat we vanochtend een stukje van het optreden van Zara Larsson gaan uitzenden op 3FM. Ik heb Midnight Sun, heb ik even losgeknipt voor je, die ze gisteravond live heeft gedaan. Met het beeld ook erbij. Als je nu de NPO Luister-app opent en daar even op Kijk Live drukt, dan kun je het gewoon volgen. En dan hoor je dus die 5 minuut 46 van Zara Larsson live gisteren in Landgraaf. Het was rete goed. Enjoy. No,

0: I forgot we're doing a bow.
1: Ah, dit is zo goed, man. Sarah Larsson gisteren live op Pinkpop 2026. Zit de video mee te kijken. Staat ze met al de danseressen te buigen. Groot fan van deze vrouw, groot fan. 3FM is vanavond ook gewoon weer live vanaf Pinkpop. Alle optredens die kun je gewoon via ons volgen. 3FM.nl vind je alle informatie. En vanavond vanaf 7 uur dus gewoon je radio aanzetten.

op 3FM. Mijn naam is Obi, goedemorgen. Ik heb de meeste muziek in je weekend voor je. Ik doe mijn stinkende best elk weekend om ervoor te zorgen dat je met een glimlach opstaat. Hoe ga je vanochtend? Ga je goed? Heb je wat leuks op de planning staan? En vooral ook, welke plaat heb je op dit moment op repeat staan? Denk er even over na. Ik heb er eentje van Bungie, non-stop op repeat. Die ga ik zo meteen voor je draaien. Ook hoor je, ja, 32 graden in een liedje. Ujel komt eraan met Jamaican, zijn nieuwste. Fucking goed. Tom Grennan ook zo meteen, Little Bit of Love. Eerst Manu Chao, dit is 3FM. Me gustas tú.

ben net terug van 2 weken vakantie. Eigenlijk ongelofelijke kuttiming. Want de seconde dat ik wegging, kwam er nieuwe muziek uit van een van mijn lievelingsbands aller tijden. Dat kon ik dus nog niet voor je draaien. Maar hey, ik ben er weer. Goedemorgen, dit is mijn kans. Bungie is terug. Ken je die band? Bungie? Ik heb een soort haat-liefdeverhouding met Bungie. Letterlijk eigenlijk. Zullen we bij de haat beginnen? Ja. Oké, okay, Bungie had hiervoor 2 andere samenstellingen, onder andere namen ook. Ze heette eerst Radio Eliza en daarna Palmzy. Die heb ik allebei 1 keer live gezien. En dan de week nadat ik ze live zag, stopte de band. En vielen ze uit elkaar. Dus ja, in principe kan ik Bungie nooit live gaan zien, anders keert die vloek terug en dan stoppen ze. Dat is de haatkant. Dan de liefdekant. Ik heb elke date die ik ooit mee naar huis heb genomen hun vorige album laten horen. Dat is echt waar. Op LP, ik heb hem thuis en dan zei ik: dit is mijn lievelings. Als je mij wil leren kennen, dan moet je dit goed vinden. Honderden vrouwen hebben die LP gehoord. Nee, grapje. Maar het werkte wel altijd. Bungie heeft mij nog nooit droog laten staan. Dat is echt waar. En dat is de liefdekant. Verder maken ze gewoon insane goede muziek. Ik ben hier verzot op en ze komen gewoon uit Nederland. Draai ik met liefde voor je. Bungie op 3.

Ah, dat is lekker wakker worden, hè? Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, hoor je. Goedemorgen, lekkere dag vandaag. 32 graden, volle zon is er voorspeld. Misschien ben je wel heel lekker wakker geworden omdat je vanavond naar Vrouwtje gaat of naar Guns N' Roses in de Ziggo Dome. Yoho, nice. Ik werd heel chagrijnig wakker. Mijn vaatwasser is stuk. En er zijn weinig dingen in het leven zo kut als geen vaatwasser hebben. Er is ook ondertussen al zoiets opgestapeld, daar word je bang van. Mocht er iemand van mijn buren graag even zijn vaatwasser willen uitlenen. Met liefde. Maar ik huur en dat is dan wel weer lekker. Dus ik kon de huisbaas een berichtje sturen. Ik dacht, ik ga gewoon even checken. Kan ik misschien een nieuwe krijgen? Dus ik had gestuurd, vaatwasser een stuk. Kan ik misschien een nieuwe krijgen? Het zijn die dingen die zijn rete duur, maar akkoord. Jij krijgt een machine, jongen. Dat is ongekend. Daar komt zoete wijn nog droog uit. We kunnen weer afwassen.

0: 3FM. Olivia Dean, Dive hoorde je. Het is 9:05. Binnen nu en, nou, laten we zeggen, 10 minuten... een nieuwe editie van Obi's Boodschappenspel... waarin je gratis boodschappen kunt winnen. Dat hoor je zometeen.
1: Zometeen op 3FM. Meer Obi. Met ons.

0: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
1: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
7: Mart, wat ga je doen?
8: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
9: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
15: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
16: Opgelost. Autotaalglas.
14: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. En gaan.
17: Oh, wat een goal!
18: Goal?
19: Zit je ook in de was dat nou een goal-fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
20: Voel mij zo free.
21: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
22: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
21: Wow, dit is echt nice.
22: Open nu Rabo Free en krijg €75.

0: Rosa, Magnetic, ook Kensington komt eraan met Riddles.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. In Coevorden is een vrouw van 25 uit Jouren overleden toen door het noodweer een boom op haar auto viel. Het noodweer dat gisteravond en vannacht over het land trok heeft tot veel schade geleid. Politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Een blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is inmiddels afgelast. De politie zoekt een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde gisternacht in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en een paar scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Het land verloor met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko won vannacht met 1-0 van Schotland. Het weer, ook in het noordoosten is het nu droog en overal is er vandaag geregeld zon. Het wordt 23 tot 32 graden.
2: 3FM.
3: Ster.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
5: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AH kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AH verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AH borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Lekkere van Albert Heijn.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
10: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
11: Precies! Worstje?
10: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
11: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom.
10: Nee,
11: meerdere
10: worstjes. Nee, dank je wel. Ik hoef geen worst.
11: Neem nou gewoon even een worst, lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
10: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
11: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
10: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
12: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
13: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
14: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
15: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
16: Wie?
3: je na goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
16: Dat gaan we vieren.
3: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen, 500 gram, maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
17: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
18: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
17: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
19: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
16: Dat gaan we vieren.
19: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
0: Goedemorgen, 6:06. Zometeen een nieuwe editie van Obi's Boodschappenspel, waarin je gratis boodschappen kan winnen. Hoor je zometeen naar de Bauza. Eerst Kensington.

32 graden vandaag. Ik zeg er nog maar even bij. De Bauza en Magnetic hoorde je bij 3FM. Dan valt u even extra lekker, toch? Ja. Hey, good morning. Het is 12 minuten over 9. Wat heerlijk dat je 3FM aan hebt staan. Dank je wel daarvoor. Ik vind het gezellig om met je op te staan. Mijn naam is Obi. Ik ben terug na 2 weken vakantie. Heb je me gemist? Nee. En dank je wel aan Nan voor het invallen die 2 weken. Super thing. Het is een prachtige dag vandaag. De zon schijnt nu al. Het wordt bloedverziekend heet. En alles is overhoop gewaaid afgelopen nacht door het onweer. Ik ben blij dat je er nog bent. Levensbedreigend was het, hè. We gaan de slaapkamer met de rolluiken dicht en de deur dicht en de ramen dicht. En dat is helemaal niet. Toch voelde het een beetje alsof ik elk moment getroffen kon worden. En zometeen op 3FM, vaste prik natuurlijk, een nieuwe editie van Obi's Boodschappenspel. Ik geef je gratis boodschappen weg. Je kunt in één keer je hele voorraadkast aanvullen. En je wint daarbij ook gelijk de 3FM boodschappentas. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is 3 producten uit de supermarkt. En je een beetje goed inschatten wat die kosten. Ik geef jou een prijs. Het is aan jou dan om te raden of de daadwerkelijke prijs in de supermarkt hoger of lager ligt dan de prijs die ik zeg. Zullen we een kleine oefenopgave doen? Dan weet je of je goed bent in het spelletje. Albertijn Huiswerk, ribbelchips bolognese. Kost dat meer of minder dan 2 euro. Denk erover na. Meer of minder dan 2 euro. Ribbelchips bolognese van het Huiswerk. Minder natuurlijk, 1,30 euro.

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single.
2: Nieuw op 3FM. Isabel van Gelder. I don't wanna fall in love again.
0: Met 3FM ontdek je nog.

0: with Like It's Hot. Hele goede morgen, het is 9:50 geweest. Vaste prik in het weekend.
1: Obi's boodschappenspel.
0: Met daarin jouw kans op gratis boodschappen. Sterker nog, je kunt in één keer je hele voorraadkast aanvullen. Vandaag speel ik met Dennis. Goedemorgen, Dennis.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, 35 jaar uit Tilburg. Waar woon je in Tilburg?
2: Waar woon ik in Tilburg? In het centrum.
0: Oh, oké, ik heb vlakbij Ringbaan Oost gewoond in Tilburg.
2: Oh, echt? Ja. Dat is voor mij gewoon vlakbij, inderdaad.
0: Bestaat Piano Bar Live nog? Je bent 35 jaar, daar heb je helemaal geen idee van.
2: Nee, jawel, maar die fors ben overgenomen en heet staan anders. Maar ik weet niet hoe het
0: is. Nou, heel erg zonde. Daar heb ik echt heel veel avonden besteed. Maar goed, ik wil niet helemaal als voor nostalgie-trip gaan doen. Dennis, welkom in de boodschappenspel. Ik heb drie supermarktproducten voor je. Daar hangen ook drie prijskaartjes aan vast. Ligt de prijs in de supermarkt hoger of lager dan de prijzen die ik je geef? Dat is de vraag. Heb je het goed, dan is het product voor jou. Zit je ernaast, dan gaat hij naar iemand in de NPO Luister-app. Daar mag meegeraden worden. En als je ze allemaal goed hebt, dan stuur ik in één keer een volle boodschappentas naar je toe.
2: Prima.
0: Alright, here we go. Albert Heijn Luikse wafels, 550 gram. Kost dat meer of minder dan 2 euro?
2: Meer.
0: Meer is niet goed, sorry jongen. Oh.
2: Oh.
0: 1,70 euro. No worries, nog twee producten te gaan. Y-Food drinkmaaltijd vanille van 500 milliliter. Is dat meer of minder dan 3 euro?
2: Oeh, dat is een goeie.
0: Wat zeg je?
2: Dat is een goeie. Ah. Ik denk minder.
0: Nee, dat is meer. 4,40 euro. Oh, Dennis. Volledig mis. En dan de laatste. Canon printpapier. 500 vellen. Ja, je supermarkt heeft het soms. Kost dat meer of minder dan 5 euro?
2: Meer.
0: Ja, meer is goed. 6 euro. Dennis.
2: Ja, helaas.
0: Ja, het is niet een hele goede score, maar je krijgt van mij wel printpapier. 500. Heb je überhaupt een printer?
2: Ik heb wel een printer, ja.
0: Oké, dus je kan het wel gebruiken.
2: Ja, inderdaad.
0: Hey, ik ga het naar je opsturen. Veel plezier ermee en een fijne dag vandaag.
2: Is goed, dankjewel, hè.
0: Hoi, hoi.
2: Hoi.
0: Ik zit even te kijken of er ondertussen een NBO Luister-app iemand is geweest die ze allemaal goed had. Dat ook niet. Het was een moeilijke, denk ik. Maar gelukkig, Justin en Bas, gefeliciteerd met drinkmaaltijd en Luikse wafels.

0: Even zomer op je radio. Yves LaRock, Rise Up, 3FM.
1: Het voelt toch een beetje als een prank gewoon. Taylor Swift heeft een aankondiging gedaan. Jongens, ik heb een liedje gemaakt voor de nieuwe Toy Story film. Al die fans helemaal rapperoer, gelijk naar de bioscoop. Waar zit dat liedje? Zit die als epische opening? Is het een vrolijk romantisch slotstuk als alles uiteindelijk toch goed komt in de film? Misschien komt hij als een rode draad nog wel vaker terug. Nee, hij zat onder de aftiteling. Terwijl dan de hele zaal leegloopt en de lampen aangaan, hoor je op de achtergrond zachtjes gedraaid Taylor Swift nog even. Ze is lobbymuziek geworden. Het toetje. Deze Taylor Swift met I Knew It, I Knew It.

Weekendochtendshow over hier. Het is een heerlijke dag vandaag. Het zonnetje schijnt volop. Ik hoop dat je goed bent wakker geworden. Happy Vlaggetjesdag ook vandaag. De eerste Hollandse nieuwe haring wordt gepresenteerd. Daar wordt ook over het algemeen een minuscuul pilsje bij gedronken. Hoe lekker. Al zou ik bij 32 graden nou niet per se even wat haring willen opentrekken. Maar wie ben ik? En vanavond om 7 uur Nederland-Japan. Zin in. 3FM is bij je met de meeste muziek van Nederland. Olivia zometeen met de mega-hit. Eerst New Religion.

0: Nou, goedemorgen, Bibi Rexha, bla bla, hoorde je allemaal op 3FM, zo wel. Ik weet het, ik zei Nederland-Japan. Echt, jongen, ze staan op dit moment servers bij te prikken bij NPO Luister. Zoveel fucking appjes, I get it. Ik zei Nederland-Japan, sorry. Nederland-Zweden vanavond.
1: Nederland-Japan hebben we al gehad.
0: Ja!
1: Nou, de beurt aan Zweden.
0: Ja!
1: Martijn.
0: Maar ook echt collega's die me dan gewoon persoonlijk gaan zitten appen. Sorry, ik wist niet dat ik het hele land boos had gemaakt. Nederland-Japan, ik ga een toto zetten hoor. Oh. 3FM. Oh yeah.

0: Als vervanger van Ramon van Koeien op 3FM. Sebastian Onkhuizen. Dankjewel nog voor je appje.
1: Nederland-Japan. Nederland-Japan. Vanavond.
0: Ja, jongen, het is voor mij toch ook vroeg. Ik ben vanochtend gewoon weer om 6 uur opgestaan, hè?
1: Ja, dat moet je ook niet doen.
0: Nee.
1: Je kan ook een half uurtje later, hè?
0: Ja, dat is ook zo. Ja. Hey, tijd voor een weekend wijnadvies. Aangezien je toch de vervanger bent van Ramon van Koeien. Ja. Die vertelt eigenlijk altijd aan het land wat ze moeten drinken vanaf 10 uur. Wat heb je bedacht, meegenomen?
1: Nou, vanavond is dus het Nederlandse elftal tegen...
0: Nee!
1: Zweden.
0: Zweden!
1: Zweden!
0: Ja.
1: Dus voordat we de Zweedse balletjes in de goal shoppen... moet je even naar de...
0: ja.
1: Even langs de slijterij voor een flesje. Natuurlijk. Oranje wijn.
0: Ja, van mijlenver zag ik hem aankomen.
1: Ja.
0: Echt zo onorigineel.
1: Maar ik heb wel rekening gehouden met ook een food pairing. We moeten natuurlijk wel volop oranje supporten. Het Nederlands elftal supporten.
0: Ja.
1: Dus dan pak je lekkere blokjes oude goudse kaas bij.
0: Ja.
1: En dan doe je dan een wat... Ja, de oranje wijn is vaak wat scherper en wat frisser. Maar je hebt ook een Italiaanse Pinot Grigio Ramato. Die is wat eleganter, wat zachter. Die past net wat beter bij oude goudse kaas.
0: Volledig uitgetuned hierbij.
1: Het is jouw item met pik.
0: Pinot Grigio Ramato,
1: zei je. Pinot Grigio Ramato.
0: En dat is oranje? Dat is oranje?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ik ga nu naar de slijterij. Ja. Dan zit ik vanaf daar van Nederland-Japan. Kan ik bij jou kijken eigenlijk?
1: Ik ga hier kijken tijdens jouw show vanavond.
0: Oh ja, kut. Ja. Ik moet werken. Ja.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oeh. Ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja,
2: ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man?
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
2: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Ster. Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
7: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
8: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping... vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
7: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
9: Alles voor kampeergeluk.
10: Pakken ze het podium?
11: Pakken ze het podium?
10: Pak zelf eens een podium.
12: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
13: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
14: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
15: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
16: Rook?
15: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
16: Nee, rook. Uit de meterkast.
14: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
15: Zo, koffie?
14: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
17: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
18: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
17: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt... en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
19: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost. Autotaalglas.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap
11: De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
20: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: 3FM. Het is 10 uur in Landgraaf. Nog steeds de meeste muziek in jouw Pinkpop weekend hier bij 3FM. Met zometeen onder andere de grote headliner van vanavond. Eerst het laatste nieuws.
21: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen. Blijkt uit een analyse van de NOS van de 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart. De gemeenten stellen wel voorwaarden. Ze willen vaak alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeenten hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Door het noodweer is vannacht een vrouw van 25 uit Jauren om het leven gekomen. In Coevorden kwam een boom op haar auto terecht. Ze overleed ter plekke. Op veel plekken in het land heeft het extreme weer tot schade geleid. De brandweer en politie kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 10, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht en vanochtend vroeg waren er nieuwe aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will & Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Vorig jaar regisseerde hij nog 10 afleveringen van de serie Mid-Century Modern. Burrows werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs. Hij won er 11, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer, ook in het noordoosten is het droog. En overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. ANWB Verkeersinformatie nog op 3FM. Een aantal lange files vind je op de A12 Arnhem-Utrecht. Van Maarsbergen een kwartier. En de N62 Borselen richting de Belgische grens voor de Westerschelde-tunnel ook een kwartier vertraging. 3FM.
22: Eer Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
23: Domino's. 1 jongen. 2 eieren. 100 gram bakmeel, boter en suiker. Een halve theelepel vanille-extract. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in. Met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
24: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
25: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak.
26: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
27: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
26: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
27: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
1: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen vandaag bij besteding vanaf €35 krijg je één gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
2: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
6: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
8: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
9: 3FM. Sebastian Okhuizen.
0: Good morning, good morning. Bon Jovi a tutti. Een hele goede, natte, klamme morgen. Maar goed, we overleven het wel met de muziek van 3FM. Nu David Guetta en Sia, Beautiful People.

op. En de zaterdag headliner hoorde je zojuist op 3FM. The Cure, Friday, I'm in Love. Vanavond ook vanaf 7 uur op 3FM. Het is Sebastian hier op de plek van Ramon van Koeien. Die kan zijn huis helaas niet uit vandaag. Want ja, met deze hitte moet iemand het koelwater van de wijnkoelkast erbij vullen. En de butler is volgens mij wel op vakantie. Dus vandaag, Sebastian op de plek van Ramon. Ze hebben twee dingen die je graag horen vandaag. Het geluid van een blazende airco en de muziek van 3FM. Nu Bruno Mars en Risk It All. For just

Roda Morgan Wallen met 3FM met I Had Some Help. Het is een beetje een gek festivalweekend op zich. Je zou vandaag bijvoorbeeld op Juliana Pop in Julianadorp kunnen staan. S10, Ronnie Flex, Turfy Gang, die staan daar. Maar de storm heeft gisteren zoveel schade aangericht aan het festivalterrein dat helaas is afgelast. Maar gelukkig gaat er één belangrijk festival gewoon door vandaag. Are you guys having fun? 3FM. Want gisteravond tijdens de set van 21 Pilots ging het echt helemaal los in Landgraaf. Zoals ook in andere delen van Nederland de storm eventjes goed overwaaide. Maar alle PA's zijn blijven staan, alle tenten van de barren zijn blijven staan. En vooral de line-up is blijven staan. Pinkpop gaat gelukkig door zoals gepland. Met vandaag onder andere The Cure als headliner. Daaromheen editors Jesse Hoefnagels, Franz Ferdinand, Suzanne en Freek. The Haunted Youth. Het is een ongekend goede line-up wat Pinkpop dit jaar heeft weten op te schrijven. En 3FM neemt je vandaag ook weer gewoon mee. Vanaf 7 uur vanavond ga jij met ons mee naar Landgraaf. Met dus ook heel veel live muziek. En ook deze vrouw staat vandaag op het podium in Landgraaf. Dit is Halsey, een nieuwe Americana. Sorry.

0: Funk MC's. Freestyler hoorde je bij 3FM. Stijn druk aan het schoonmaken. Via de NPO-lijstje laat hij dat weten. Vanavond vrienden over de vloer voor Nederland-Zweden. Melle gaat last minute op zoek naar een goed vaderdag-cadeau. Succes, want je moet de stad in met dit weer. Bestellen is te laat. En Nikita zit in de tuin genieten van het zonnetje. Hou die radio lekker aan. Dit is Carol G.
1: Que lo que estamos rulando y empezó el verano. Fuego.

3FM met Coldplay en Paradise. Het zit als Nederlanders een beetje in ons bloed, hè, dat we overal de beste in denken te zijn. Zweden, die rollen we vanavond wel op met 5-0. En niemand is zo goed in dijken bouwen als wij. Geen enkel land spreekt zo goed Engels als tweede taal. Nou, die eerste twee zijn waar. Alleen dat laatste niet. Engels is, dat is niet waar. Want Vlamingen zijn volgens onderzoek nog beter in het spreken van Engels dan wij. Dat is ook moeilijk te geloven wat mij betreft. Maar het is echt zo. Dat hoor je ook stiekem wel als je luistert naar de muziek van bijvoorbeeld Oscar and the Wolf. Altijd in foutloos Engels. Tot nu. Want voor het eerst zingt Max van Oscar and the Wolf in het Nederlands. En dat doet hij samen met S10. Die voor het eerst weer in het Engels zingt. Het resultaat is een van de allermooiste liedjes van dit moment. Nieuw bij 3FM. Oscar and the Wolf en S10. Safe and Sound.

0: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
3: doei doei
2: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
7: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
8: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo!
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie, olifant!
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel-Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.

0: allermeeste muziek in je weekend. Met zometeen Harry Styles, maar ook Living Joy onderweg. Eerst het laatste nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In de Duitse stad München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden, veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen, al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will & Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Hij werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs, en won hem 12 keer, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer geregeld zon bij 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Een aantal files van 10 minuten of langer die vind je op de A1. Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaken 10 minuten vertraging. De A2 Maastricht-Eindhoven. Voor knooppunt Batadorp bijna 20 minuten vertraging. En de A12 Arnhem richting Utrecht. Voor Maarsbergen 10 minuten vertraging. 3FM.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
3: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
6: En Van Dijk! Yeah!
5: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
6: 1-0!
5: Vanavond, Nederland-Zweden.
6: Met links in de goal!
5: NOS Langs de Lijn begint om 6 uur op
7: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
8: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
5: Vanavond, Nederland-Zweden.
7: Op NPO Radio 1.
9: Heb jij ooit jouw organisatietalent ingezet om 17 Italiaanse ijsjes te bestellen? Word teamleider bij Buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
10: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
11: Praxis.
9: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
13: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
11: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
14: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
11: Nu bij Dirk, Nescafé IJskoffie. 89 cent, dat is een ijskoude aanbieding.
15: 3FM. Sebastiaan Ockhuizen.
0: Een hele goede morgen. Hopelijk heb je genoeg uren kunnen pakken na deze zomerse nacht die we hebben gehad. We gaan lekker door met de meeste muziek van Nederland op 3FM. Zometeen Harry Styles na The Weeknd.

0: BFM met Harry Styles en American Girls.
1: Barend en Bedder in de USA.
0: Ja, hoe is het met de wedstrijdspanning? Over iets minder dan 8 uur trapt het Nederlandse elftal af tegen Zweden in Houston. En dan kan je de hele dag Viva Hollandia op repeat zetten om jezelf mentaal voor te bereiden. Maar 3FM heeft een heel veel beter alternatief. Want Barend en Bedder van de middagshow van 3FM reizen de hele groepsfase in een camper achter Oranje aan. En zijn vandaag dus bij de Oranje Mars richting het stadion. Vanaf 4 uur vanmiddag kun je dat allemaal volgen. Hier bij 3FM doen ze de zaterdagmiddagshow. Dus vanuit YouTube.

0: wel lekker zeg, op de zaterdagochtend. John Mayer bij 3FM en Perfectly Lonely. Ik weet niet of je het gisteren hebt gezien. Het was de wedstrijd van Paraguay tegen Turkije. Het was weer een VAR moment waar de scheidsrechter over het veld moest gaan vertellen wat zijn beslissing na de ingreep van de VAR was. Nieuwe regel bij het WK dit jaar, die is ingesteld door de FIFA, dat de scheidsrechter ook echt met een microfoon over het hele veld en op televisie moet vertellen wat de beslissing uiteindelijk is geworden. Nou, vorige week bij de eerste wedstrijd van Mexico tegen Zuid-Afrika was het al hilarisch dat die scheidsrechter niet te verstaan was. Nu was de scheidsrechter wel heel erg goed te verstaan. Luister even goed.
1: After view, number 10, Paraguay, cover his mouth. Decision is red card.
0: Die zit gewoon in caps lock te vertellen wat uiteindelijk de beslissing is geworden. Dat is niet normaal. Maar toen hoorde ik deze track van Bazaar en Sef. Denk ik, volgens mij heeft die scheidsrechter ook meegedaan. Luister goed naar het begin. Ja, gewoon een beetje vooruitgekeken in de toekomst. Nou ja, gelukkig is het wel een hele fijne track met een varrige nasmaak, noemen we het dan maar. Hè? Nee, even serieus. Het is een track die op het album stond van de...

0: Sterre is aan het twijfelen om de warmte te trotseren om de markt op te gaan. Och, maar Sterre, hoe langer je het uitstelt, hoe warmer het wordt. En Tim is er ook bij.
1: Sebastian, het weekend is bezig!
0: Zo, niks anders dan feiten via de NPO-luisterapp. Dat is ook wel weer lekker. Met nu

Sabrina Carpenter, je hoorde Tears bij 3FM. Over een paar minuten muziek van een zangeres die morgen voor de allereerste keer de mainstage van Pinkpop mag betreden. Bente, haar nieuwste heet 3, 2, 1 en hoor je naar Crazy Town.

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single.
2: Nieuw op 3FM. Bente. 3, 2, 1.
0: Met 3FM ontdek je nog.

Het anthem van het WK van dit jaar, Shakira en Burna Boy. Je hoorde Die Die bij 3FM. Natuurlijk ook vandaag weer een hele mooie lading aan WK-wedstrijden op het programma. Om 10 uur bijvoorbeeld Duitsland tegen Ivoorkust. Dat is een ondergewaardeerde topper, hoor. Maar eigenlijk draait het vandaag natuurlijk maar om 1 wedstrijd, hè. 7 uur zitten we allemaal weer voor de buis of in het kroeg. Nederland tegen Zweden. Ik heb mezelf benoemd tot WK-watcher. Dat betekent dat ik iedere wedstrijd kijk. Het begint langzaam te vervelen, moet ik ook wel toegeven. Kleine voorspelling van vanavond. Ik heb zelf in mijn Scorito-pool 3-1 voor Nederland gezegd. Het moet een keer gaan gebeuren. Maar ik zag gisteren ook een hele originele voorspellingsvideo. Je hebt natuurlijk allemaal dieren die voorspellen. Ik zag Omroep Friesland, die laat een suikerbrood het WK voorspellen. Dat is ook heel grappig. Maar er is een OV-spotter in Amsterdam. Die had besloten, ja, de bus richting Elandsgracht versus de bus richting Zandvoort. En dan met de zet van Zweden. Dus de bus waar de meeste mensen uitstapten, dat werd dan de winnaar van de wedstrijd van vanavond. De bus richting Zandvoort, daar stapte 1 iemand uit. Dat betekent 1 doelpunt voor Zweden. En uiteindelijk stapten er 2 mensen uit in de bus richting de Elandsgracht. Dus dat betekent 2-1 vanavond voor Nederland. Nou, als dat nu nog misgaat, dan ligt het echt aan Koeman. Koeman out, zou je dan kunnen zeggen. Het is 3FM met Sigma en Nobody to Love. I'm

0: bij 3FM en Fix What You Didn't Break. En binnen nu en een kleine 20 minuten, misschien wel een kwartier als het even mee zit, Joshua Peter in de show. 3FM Talent heeft gisteren een gloednieuwe en eerste EP uitgebracht. Hoog tijd om even snel bij te praten met hoe het allemaal met hem is en hoe gisteren natuurlijk zijn grote release party was.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Sebastiaan.
1: Met

0: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
1: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
0: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
2: Alles voor kampeergeluk.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
0: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij... maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Vandaag de energiecrisis. Morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt... staan wendbare organisaties open voor verandering... en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot... voor de 1 juli droomsalaristrekking.
7: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
8: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies een mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
13: En Van Dijk! Yeah!
12: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
13: 1-0!
12: Vanavond Nederland-Zweden.
13: Met links in de goal!
12: NOS Langs de Lijn begint om 6 uur.
14: Op NPO Radio 1.
12: Wie luistert, weet meer.
15: Hey, jij daar.
16: Heb je ook zo zin in vakantie?
15: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
16: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
15: Prijsvrij vakanties.
12: Vanavond, Nederland, Zweden.
14: Op NPO Radio 1.
15: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
17: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
18: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
19: Rook?
18: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
19: Nee, rook. Uit de meterkast.
17: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
18: Zo, koffie?
17: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
20: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
21: 3FM. Een bijzonder goede middag. Bijna precies 12 uur. Zometeen hier bij 3FM Joshua Pieter over zijn allernieuwste EP. En een nieuwe editie van De Sloomste Mens komt eraan. Eerst het laatste nieuws.
22: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Boliviaanse president Paz heeft de noodtoestand uitgeroepen... om een einde te maken aan blokkades en demonstraties... die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In München zijn vannacht twee wagons van goederentreinen van een brug gestoord. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Coevorde is vannacht een vrouw overleden door het noodweer. Een boom kwam terecht op de auto van de 25-jarige vrouw uit Joure. In het hele land heeft het weer tot schade, brand en overlast geleid. De brandweer werd honderden keren gebeld. In Julianadorp in Noord-Holland is een festival afgelast vanwege de schade. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, maar dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
21: Dankjewel. Nou, bij verkeersinformatie dan nog op 3FM. Een aantal files van 10 minuten of langer. Die vind je op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Voor de Duitse grens 10 minuten. En de A44 Amsterdam-Den Haag voor Wassenaar 10 minuten. Door omrijders van de Corbulo-tunnel. En de laatste vind je op de N46 Groningen-Eemshaven. Voor Eemshaven 25 minuten vertraging. 3FM.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
24: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
25: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
26: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
27: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
28: Mart, wat ga je doen?
29: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
30: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
31: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
30: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
31: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen. Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
0: Pinkpop, beleef je met 3FM.

0: Lady Gaga bij 3FM en Paparazzi. Er is nieuwe muziek van een man die je misschien wel kan kennen van deze track.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: 3FM talent Joshua Peter. Gisteren kwam zijn allereerste EP uit. En dan kan ik gewoon natuurlijk zijn nieuwste track daarvan draaien. Maar ik dacht, laten we even snel bijpraten. Want een nieuwe en eerste EP, dat is nogal wat. Joshua Peter, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hey, of moet ik nog goedemorgen zeggen? Want ik denk dat je wel een leuke avond hebt gehad gisteren bij je EP release show, toch?
2: Ik heb een ontzettend leuke avond gehad, ja zeker.
0: Neem me even mee, had je veel spanning van tevoren of was je gewoon heel zeker van, ja, ik heb zo'n goede EP neergezet, deze avond wordt de avond van mijn leven?
2: Er zat ontzettend veel voorwerk aan en we hebben er allemaal heel erg ons best voor gedaan om alles af te hebben en alles ready voor de avond, zodat we er volop van konden genieten, maar natuurlijk... Het was wel een ontlading van ontzettend veel emoties. Echt een 3 jaar werk naar de climax toe.
0: Ja, wat mooi zeg. Hey, we spraken elkaar afgelopen november sowieso. En daarna ook nog toen je hier live in Livebox kwam spelen bij Vooraan. Maar het is wel allemaal heel hard gegaan. Je bracht Bones uit, jouw allereerste single. En gewoon vanaf dat moment ging het gelijk sky high. Was dit gisteravond ook even een momentje? En gisteren met de release van je EP even een momentje om even op adem te komen?
2: Het was vooral ook een hele mooie ervaring, maar ook een gekke ervaring. Dus daarin kon ik en op adem komen en ook best wel enthousiast raken. Want ik keek in de kamer en ik zag eerst alle bekenden die ik ken. Ja. En mensen die ik had uitgenodigd. En je ziet je ouders staan en je schoonfamilie. En op een gegeven moment realiseerde ik me van, oké, maar naast die 20 man... ken ik de rest eigenlijk helemaal niet. En toen dacht ik van, oh wacht. Dan realiseer je toch wel opeens dat het verder gaat dan dat. En dat is echt heel vet.
0: Nou, mooi. Een van de belangrijkste tracks op de EP. EP heet Bones. Nou, die plaat hebben we natuurlijk hartstikke veel gedraaid hier bij 3FM. Maar een van de tracks van het EP die wij de komende tijd in ieder geval bij 3FM heel veel gaan draaien is Inside My Mind. Voor mijn gevoel net weer een schepje bovenop jouw sound. Qua stemgebruik is het ook net wat groter en wat uitdagender voor jou, denk ik. Wat kun je vertellen over deze track?
2: Deze track gaat... ik heb het geschreven over een periode in mijn leven waarbij ik gewoon achteraf heel erg heb gemerkt dat ik heel erg rondliep met bepaalde maskers. Dat je toch wel snel opstelde in de zin van hoe jij denkt dat mensen denken dat je je moet gedragen of opstellen.
0: Ja.
2: En voor mij was het een heel erg... Ik weet niet of het een Nederlands woord is, maar cathartisch.
0: Jawel. Ik weet niet wat het betekent, maar het is zo te vertalen.
2: Oké. Moment om dat eigenlijk te realiseren van... Ik doe mijn masker gewoon af. En dit is wie ik ben. En dat moest met een beetje agressie.
0: Ja. Nu pas dus gaan we jouw echte ik eigenlijk horen, denk jij.
2: Ja. Nee. En ik hoop dat mensen zich erin kunnen vinden.
0: Nou, ongetwijfeld. Het is een ongelooflijk goede tune weer geworden. Sowieso, EP, gefeliciteerd ermee. Het is echt een heerlijke EP geworden. We gaan het sowieso in de gaten houden de komende tijd. En we houden contact. Heel veel nagenietings gewenst. En een hele fijne zaterdag nog. We gaan jouw nieuws draaien. Joshua Peter op 3FM met Inside My Mind.

geleden stond hij nog als headliner op Pinkpop 2024. Calvin Harris hoorde je samen met Ellie Goulding met Miracle. Ook vandaag staat er weer een hele dikke line-up op het podium in Landgraaf. Ik zie Franz Ferdinand op de agenda staan. Halsey, Susanne Freek, Sophie Tucker, The Cure. Volgens mij is nu Hang Youth de boel aan het opentrekken daar zo. De Haunted Youth komt er nog aan. Het is echt ongekend wat een goede line-up daar dit jaar rondloopt. En dan zou je natuurlijk nog last minute een ticket kunnen kopen. En ik wil je zeker met de moeilijkheid waarin de festivalindustrie zich nu begeeft niet willen ontmoedigen om een ticket te kopen. Maar laten we eerlijk zijn, het is echt moeilijk heet buiten. En voor een complete festivaldag moet je ze ook nog eens gaan volplamuren met factor 50. Dus dan ga je allemaal zweten, dan word je allemaal vettig. Dit is een hele specifieke reden om toch nog lekker binnen te blijven vandaag. En dan is er ook nog eens een hele simpele oplossing voor je. Want 3FM neemt jou ook vanavond gewoon weer mee naar Pinkpop 2026. Vanaf 7 uur zitten Mart, Sophie, Obi en ik voor je klaar met heel veel live muziek. Met ook mijn favoriete band aller tijden. Die dit jaar eindelijk weer is op de mainstage staan. Als subheadliner van de mainstage. De plek waar zij ook horen. Pinkpop, dat is wel hun thuis. Ik heb

0: meeste muziek in je weekend met Taylor Swift en Elizabeth Taylor.
1: De slowste mens.
0: Het is weekend, het is een warm weekend, dus het is belangrijk om rustig aan te doen. Even lekker de boel te laten. En vooral mee te spelen met de sloomste mens. Het sloomste spel van de Nederlandse radio. Waar een belangrijk persoon uit het nieuws van de afgelopen week is vertraagd. En aan jou de vraag, wie is dat? Wie is vandaag de sloomste mens? Dit is de opgave van vandaag.
2: Wat heb ik een dorst? Wat een dorst? Ik heb zo'n vreselijke dorst. Wacht even. Ik kan jou vragen om een glas water voor mij te halen. Dat is toch zo blind?
1: De sloomste mens.
0: Ja, wie is vandaag de sloomste mens? Laat het weten via de NPO Luisterapp en misschien... Wing jij wel die felbegeerde zak kroephoek naar keuze? Wie hoorde je zojuist vertraagd? Wie is vandaag de sloomste mens? Het antwoord kun je insturen via de NPO Luisterapp. Dan spreek ik je zometeen naar Jonas Blue en Edge of Desire naar Gotye and Somebody That I Used to Know.
3: Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy.

0: Jonas Blue en Edge of Desire.
1: De sloomste mens.
0: We spelen de sloomste mens. Een persoon, een belangrijke persoon uit het nieuws van de afgelopen week is vertraagd. En jou de vraag, wie is de sloomste mens vandaag? Dit was de opgave van vandaag.
2: Ik heb zo'n vreselijke dorst. Ik kan jou vragen om een glas water voor mij te halen.
1: De sloomste mens.
0: En we gaan naar kandidaat nummer 1. Dat is Ramon, 24 jaar, uit Mariahout. Ramon, goedemiddag, jongen.
3: Hi, goedemiddag.
0: Wat houdt deze zaterdag voor jou in? Wat heeft het allemaal voor je in petto?
3: Lekker rustig aan, van de zon genieten.
0: Ja, hoe geniet jij met dit weer, godsnaam, van de zon? Want genieten is wel een beetje lastig, vind ik.
3: Ja, oké, dat is wel. Ja, af en toe de schaduw opzoeken en de airco af en toe aan. Hè.
0: Je hebt gewoon een airco thuis?
3: Ja, ook zeker. Ja, binnen wel. Hè.
0: Valspeler. Ja.
3: Zo houden ze wel vol.
0: Op die manier lukt het allemaal wel. En je speelt mee met de sloomste mens van vandaag. Wie denk jij dat we in de vertraagmachine hebben gegooid? Wie denk jij dat de sloomste mens is vandaag?
3: Ernie van Sesamstraat.
0: Je denkt Ernie van Sesamstraat. Dus even kijken of dat het goede antwoord is.
2: Wacht even. Ik kan jou vragen om een glas water voor mij te halen. Dat is toch zo blikt?
0: Ja! Dat is inderdaad het goede antwoord. Natuurlijk eigenlijk Wim T. Schippers, legendarisch kunstenaar, tv, radiomaker en de stem van Ernie uit Sesamstraat, die helaas afgelopen week is overleden.
3: Ja.
0: Wil je een beetje terug? Heb je veel Bert en Ernie gekeken vroeger?
3: Vroeger wel, heel veel, ja, zeker.
0: Ik had het altijd tot veel ergernis van mijn ouders in de auto heel vaak opstaan. Zoek de zeep was mijn favoriete liedje. Ik weet niet of je ook die cd's had vroeger, Ramon?
3: Nee, dat niet, nee.
0: Ah, dat is een aanrader, hoor. Beter dan de hitzone van toen. Enfin, het geeft jou een zak kroephoek naar keuze. Want ja, probeer maar snel te praten met een zak kroephoek in je mond. Dat is niet te doen. We hebben verschillende smaken. We hebben saté, cassave, naturel, Jakarta, Bali. Van alles, wat wil je hebben?
3: Doe maar
0: cassave. Nou, gaan we die jouw kant op sturen. En dan wil ik jou nog een hele fijne zaterdag wensen. Voorspelling voor vanavond?
3: 3-1.
0: Nou, dat komt wel goed dan.

Bam, Justin Timberlake. Headliner Pinkpop vorig jaar. Het gaat weer helemaal los. Op dit moment al in Landgraaf bezig. Giant Rooks op het hoofdpodium. En later vanmiddag, volgens mij rond een uur of 1 of 2 misschien al wel.

0: toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
3: Domino's.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Pak eens een podium.
5: Pak eens een podium.
4: Pak zelf eens een podium.
6: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
9: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
14: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
15: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
14: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
16: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
17: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
18: Dat gaan we vieren.
17: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
19: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
17: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
18: Dat gaan we vieren.
17: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
19: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
20: 3FM. Goedemiddag. Het
14: is 1 uur op 3FM. Maar ook volgens mij in de rest van Nederland is het 1 uur. Mark op de radio, zometeen Daft Punk en Get Lucky. Ook hoor je Just Jack Style en John. In religieuze kringen gaat het wel eens over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wij spreken graag over Just Jack Style en John. Gaan we nu eerst eens eventjes naar het nieuws. Dat is het nieuws van 1 uur. Hallo nieuws, bent u daar? Dat is opmerkelijk. Hallo nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal.
14: Ah ja.
3: Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Joure om het leven toen een boom op haar auto viel. Het KNMI verwacht dat de komende jaren meer zware buien met extreme neerslag voorkomen door klimaatverandering. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van de brug en kwamen op de weg terecht. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
20: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
21: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
22: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
21: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
23: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
24: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
25: Opgelost. Autotaalglas.
23: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
26: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
27: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
25: Zonnebrandcreme?
27: Natuurlijk!
0: Want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren kruis.
1: Pinkpop, beleef je met 3FM. Vanavond live, vanaf 7 uur. 3FM. Mark van der Molen.
2: Vanmiddag sowieso even onze klein voorproefje. Een beetje opwarmen voor Pinkpop vanavond. Even checken hoe de sfeer daar is bij Sophie en Mark die daar...

beetje de voorbode voor iedereen die vanavond natuurlijk voetbal gaat kijken. In de hoop dat we een beetje lucky gaan zijn als land. Daft Punk dus en Pharrell. Dit is 3FM. Meteen eventjes de vraag of je de volgende zin wil afmaken voor me. Waar ben jij misschien wel vandaag achtergekomen op de afgelopen dagen? Stuur het even door naar de NPO Luister-app. Dat kan een trivia feitje zijn dat je denkt van... nou, ik ben er dus achtergekomen dat een frikandel XXL 36 centimeter is. Dat wist ik helemaal niet. Misschien ben je er wel achtergekomen dat je vader of moeder wordt. Misschien ben je er wel achtergekomen dat het ene huis waar je bent wezen hospiteren... of waar je een bot op hebt gedaan of waar je voor bent langs geweest... en hebt gezegd, mag ik alsjeblieft hier wonen? Dat dat vervolgens mag. Misschien ben je daar wel achtergekomen. Misschien ben je erachter gekomen dat je... zooltjes moet halen voor je schoen omdat je ze een halve maat te groot hebt gekocht en dat je een beetje slipt met je hiel. Dat ben ik overigens helemaal niet, hoor. NPO Luister-app staat voor je open. Waar ben jij vandaag achtergekomen? Ik ben er dus vandaag achtergekomen dat iedere treinreis die ik heb over het algemeen een zeer positief beeld over de Nederlandse spoorwegen en al helemaal gewoon over het fenomeen trein. Vind ik mooie, machtig mooie dingen. Oh ja, zo'n hondenkop, zo'n wespenkop. Prachtig, die treinen. Maar iedere keer als ik met de trein ga en dan de week daarvoor heb gezegd dat ik er zo van hou, dan gaat er altijd iets mis. En dat dacht ik vandaag. Weet je wat? Mijn vriendin heeft de auto nodig. Ik ga lekker met de trein vandaag. En nou, dat is dus mooi. Op een gegeven moment komt er een vrouw die komt door de coupé rennen. Help, help, help. Ik zoek mijn tas, ik zoek mijn tas. En toen dacht ik, dit is mijn spirit animal. Want ik loop hier ook vaak zo door de studio als de DJ na ons bezig is. Hoi, ik zoek mijn autosleutels, ik zoek mijn huissleutels. Help me alsjeblieft. Ik denk, ik ga deze vrouw helpen. Dus ik zeg, weet je wat, ik hou wel even de deur tegen van de trein. En ga toch pas over 2 minuten. Kun jij even door die coupés rennen? Ik zoek mijn tas, ik zoek mijn tas. Maar ja, op een gegeven moment gaat het fluitje. Wil je de conducteur ook niet in de weg zitten? Dus ik denk, ja, het is even goed zo. Ik ga weer zitten. En ik zie vervolgens die vrouw nog steeds door die trein rennen op zoek naar de tas. Nou ja, weet je, jammer dan. Dan ga je de volgende halte er maar uit. Wat doet deze vrouw na 20 seconden? Trekt aan de noodrem. En toen kwam ik er dus achter dat als aan de noodrem wordt getrokken... dat het best zou kunnen zijn dat de trein in storing gaat. En toen hebben we lekker 20 minuten lang in de bloedhitte daar gestaan. Bedankt nog, mevrouw. Ik hoop dat je tas hebt gevonden. En ik mag aannemen dat er een soort van staafgoud of een staatsloterij is... met een winnend cijfergetal. Want anders was dit helemaal niet nodig geweest. Komt u maar door via de NPO Luister. Maak even de volgende zin af. Vandaag kwam ik erachter dat... Zo meteen doe ik de mand. I got you. En eerst de band waarvan de meest gezochte vraag op Google is... Is de lead singer a man or a woman? Het gaat hier over Nothing But Thieves. En ik dacht eerst nog, ja, qua klank, met zijn hoge stem... snap ik misschien nog de verwarring. Maar als je hem ziet, hallo, dat is toch overduidelijk. Althans, toen ik keek nog even een keer goed... dacht ik wel, ja, nog 15 kilo erbij en het is een beetje Lotte van Eijk. Maar het is echt een man. Evolution. Nothing But Thieves. Dit is hun allernieuwste bij 3FM.

0: En daarvoor hoorde je Ingrid met Tu es voiture. Vandaag kwam ik erachter dat... Ik vroeg je om die zin even af te maken via de NPO Luisterapp. Barry stuurt, vandaag kwam ik erachter dat de bliksem gisteren best een record heeft gebroken. En dat is lekker voor de kids. Hij zegt, heb ik even geen kind aan ze, dat de Minecraft movie op Netflix staat. Barry heeft het goed voor elkaar op deze zaterdag. Bas die zegt, vandaag kwam ik erachter dat de viskraam, waar ik iedere zaterdag kom, ook gewoon calamaris heeft, gefrituurde calamaris. Man, wat was dat smullen. Giel die stuurt, hey Mark, heel herkenbaar voor jou met die trein. Ja, ik heb dus gewoon, als ik een keer met de trein ga, is het iedere keer vervloekt. En dat had ik nu dus ook, dat er een vrouw die was op zoek naar haar rugzak, was door de trein aan het rennen. En toen de trein wegging, had ze haar rugzak nog niet gevonden. En ze moest eruit. Ging ze aan de noodrem trekken. Sta je dan, kwam ik erachter dat een noodrem ook voor storing kan zorgen, want we konden niet meer verder. Giel die zegt, Mark, herkenbaar, zelf 2 keer in de 3 jaar met de trein gisteravond, was het weer een keer van plan om te gaan, was er een boom op de rails. Ja, dat was natuurlijk met het weer ook misschien wel een klein beetje aan de logische kant. En aan de lijn heb ik Sanne, gefeliciteerd.
1: Nou, hartelijk bedankt.
0: Jij moet me wel even uitleggen, want ik ben een radiopresentator. En 9 van de 10, dat moet je weten, 9 van de 10 radiopresentatoren hebben nooit enige noemenswaardige opleiding afgemaakt. Dat geldt voor mij ook helemaal. Jij zegt, ik ben aangenomen voor een PhD-positie. Dat is namelijk aan PhD. Maar eventjes voor de onwetende zoals ik, vertel. Ja.
1: Nou, ik had een sollicitatiegesprek en ik werk bij de Universiteit in Hassel, dus in België.
0: Ja.
1: En daar kwam een heel mooi onderzoek voor. En daar ben ik nu voor aangenomen. Ik mag dus 4 jaar onderzoek doen voor de Unie.
0: Oké.
1: En dan hopelijk kan ik daarna promoveren en word ik dokter. Maar ja, het maakt me dat niet zoveel uit.
0: Ah, kijk, en dan krijg je dus een soort van mooie officiële titel voor je voornaam, toch? Als je dat allemaal af hebt.
1: Ja, klopt.
0: En wat
1: klopt.
0: Is dat dan? Is dat dan dokter of is dat dan iets anders? Doctorandus zie ik ook wel eens voorbij komen. Dat is waarschijnlijk iets heel anders.
1: Dokter, ja, klopt.
0: Oh, mooi.
1: Dus het is wel spannend.
0: En waar ga je dan onderzoek naar doen? Is dat, moet je dat dan nu al geselecteerd hebben of uitgekozen hebben?
1: Ja, klopt. Dus ik ben eigenlijk interieurarchitect van opleiding en heb daarna nog een master in de pedagogie. Ja. Dus het onderzoek wat ik ga doen is op die tak. Dus ik ga kijken van hoe leeromgevingen invloed hebben op leerlingen in het klaslokaal.
0: Ah, oké. Okay. Kijk.
1: Dus het heel kort plat gezegd.
0: Dan misschien ga je uitvogelen hoe we pitloze appels kunnen maken. Die vind ik altijd zo vervelend. Maar
1: ja, dat was wel misschien veel handiger geweest.
0: Dat is, ja, daar, goed, je kan nog switchen. Hey, Sanne, gefeliciteerd. Dankjewel.
1: Nou, heel erg bedankt. Dat lief.
0: Yes, dag.
1: Hoi.

0: Need van Olivia Dean.
1: 3FM, Mark van der Molen.
0: Dit is 3FM op de zaterdagmiddag. Hopelijk heb je een hele, hele fijne zaterdag. Kan je genieten van de zon. En als je echt de zon haat, want ik vind het altijd een beetje flauw om te zeggen dat het automatisch voor iedereen lekker weer is. Je hebt ook altijd een aantal mensen, bijvoorbeeld mijn moeder was er vroeger ook altijd al een beetje eentje, die zei altijd van ja, ik vind dat helemaal niet, die bloedhitte. Dan blijf ik gewoon lekker liever binnen. En dan hoop ik snel dat de herfst zich weer aandient. Die vond het vooral altijd heel erg lastig. We hadden dan gewoon best wel zo'n reflecterende tv. En die vond het gewoon vervelend dat ze goede tijden en slechte tijden dan niet makkelijk kon kijken om 8 uur. Dat was gewoon, ja, zo simpel kan het leven zijn. Dus voor de rest hoop ik dat je een goede zaterdag hebt. Zometeen Swedish House Mafia. En don't you worry, child. Zometeen ook nog even checken hoe de sfeer is op Pinkpop dit jaar. Want Sophie en Mart zijn er aanwezig. Zometeen spreek ik één van beiden. Ik vermoed Sophie, want Mart is volgens mij een beetje aan de brakke kant. Misschien ga je vandaag wel een terrasje pakken. Misschien ga je zelf wel thuis een drankje bekokstoven. Misschien is dan wel een van de drankjes waar je aan denkt de Negroni. Dat is een beetje Campari, een beetje vermoed, een beetje gin, een beetje roeren, een beetje ijs. Misschien wel een sinaasappeltje er doorheen. Heerlijk. Er zijn dus twee gasten die hebben een geweldige ode gemaakt aan de Negroni. En dat zijn de mannen van Mind Enterprises. Die braken in coronatijd op YouTube helemaal door. Omdat ze namelijk in de tijd dat niemand naar buiten mocht, stonden ze op hun balkon in Turijn. Het centrum van Turijn stonden ze daar DJ-sets te doen met van die jaren 80 Italo muziek. Inmiddels zijn ze in dat genre zelf ook muziek gaan maken. Het gaat om Andrea en Roberto, Mind Enterprises. Misschien heb je ze al eens een keertje op social media voorbij zien komen. En als je denkt, dat vind ik nou lachen als je de track zo hoort. Ze staan dus dit jaar gewoon nog op Down the Rabbit Hole. Dus daar kan je ze gaan checken. Dit is van hun album Negroni Love. En zo heet dus ook deze track. Wat heerlijk voor deze temperatuur. Mind Enterprises, dit is Negroni Love.

binnenkort op vakantie zijn in Madrid. Laten we zeggen zo om en nabij 9 juli. Dan heb je de kans om daar gewoon Somjeu live te zien. Altijd heel erg tof als Nederlandse bands in het buitenland staan. Ik vind bijvoorbeeld als zo'n Kensington die dan ook wel eens van hele Duitsland tour doet. Ik vind dat erg tof. Niet alleen voor Nederlanders die hier wonen, maar natuurlijk ook gewoon voor de muziekliefhebbers in het land zelf. Die daar gewoon native locals zijn. Waarschijnlijk even locals bij het Mad Cool Festival 2026 in Maastricht, wou ik zeggen. Madrid. Zo, dat is een slechte typfout die je maakt hoor, als je vliegticket boekt. Shit, we zouden toch naar Madrid gaan? Ja, god. Nou goed, we zitten aan de Friet bij Mayo in Maastricht. Ook niet helemaal erg. Het vliegtuig was alleen niet nodig. Ook staan ze nog in Heerlen. En bijvoorbeeld later dit jaar, in november, doen ze ook echt heel veel shows in onder meer Hamburg. Hamburg, Berlijn, München, Keulen, etc. Somjeu hoorde je Dark Before the Dawn. Sierra Spiral komt eraan met Material Lover. En dit is Artemis.

Sierra Spyro en Material Lover bij 3FM. The Devil Wears Prada 2, daar staat hij op de soundtrack. Ene na het andere record, inmiddels draait hij volgens mij nog steeds. Dat gebeurt niet zo heel vaak. Meestal de smaak die ik heb qua films, dan moet ik zorgen dat ik binnen 2 weken ga, anders dan draait hij niet meer. Dat had ik met Mortal Kombat 2. Ben ik alsnog ergens een bekende van de gare bioscoop gevonden om 1 uur middags waar die draaide. Slechte film overigens, gaat er vooral niet heen. Maar The Devil Wears Prada 2 nog steeds gewoon echt 1. Maar Lady Gaga die staat wel een beetje voor. Want Lady Gaga die heeft eigenlijk in de score op de soundtrack iets volgens mij 3 of 4 tracks ten opzichte van Sienna Spyro. En deze track doet het heel erg denken aan echt de hele mooie kanten van Amy Winehouse. Material Lover hoorde je van Sienna Spyro. Ik ben op dit moment midden in een verhuizing. En dan word je ook wel een beetje een material lover. Want dan ineens ga je heel selecteren de dingen die je mee wil nemen. Dat je denkt, oh, dit is best wel heel oud en versleten. Zullen we maar gewoon een nieuwe bank doen? Ja, we gaan een nieuwe bank doen. Oh, moet je kijken. Dit is ook niet heel erg mooi, hè, die kast hier. Nee, we doen gewoon een gloednieuwe kast. En nu ben ik dus een beetje in het nieuwe huis waar we gaan wonen, is dus de ruimte tussen de televisie en de bank groter. En nu probeer ik dus bij mijn vriendinnen doorheen te krijgen dat we een grotere televisie gaan kopen. Maar we hebben al een 65 inch. Dus mocht iemand denken van, hey, ik heb een goed argument, hoe heb ik het er doorheen gekregen thuis? Laat het vooral even weten. Ik hoef in ieder geval niet een G6 te kopen. Dat is echt heel

0: G6.
1: Far East Movement en like a G6. Lekker in een G6 vliegtuig, lekker een Gulfstream met je pakken, lekker luxueus, lekker Prosecco erbij. Hebben we Carpaccio in het vliegtuig? Oh mijn god, we hebben tempura en Carpaccio in het vliegtuig. Ongelooflijk. En daar gaat dit nummer over, like a G6. Je hebt nooit een nummer wat dat gaat over? Like an Airbus, like an Airbus. Flying Transavia en EasyJet, yes. Ik ga rapper worden. Dit is 3FM. Zometeen even de sfeer proeven op Pinkpop. Sophie Hilkema staat helemaal klaar. En je hoort live vanaf Pinkpop 2026. Teddy Swim zometeen. 3FM.
2: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
3: En voorbij! Yeah.
2: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Vanavond, Nederland-Zweden.
3: Met links in de goal!
2: NOS Langs de Lijn begint om 6 uur.
4: Op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.

0: Nederland, Zweden.
1: Op NPO Radio 1.
2: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
3: Honor the craving.
2: Domino's.
4: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
7: Huh? Mart, wat ga je doen?
8: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
9: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
9: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen.

0: Club. Eerst het nieuws van het NOS Journaal van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorde kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in het zwembad. In het zwembad de Broeneuchten, die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er raakte niemand gewond. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad blijft vandaag gesloten. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Israël meldde toen al dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen pétanquebal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. Twee groepen Jeu de Boule-spelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die liep uit de hand. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden ook kans op een bui. 3FM.
2: Ster. Obelink, alles voor kampeergeluk.
3: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
2: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
4: Alles voor kampeergeluk.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
10: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
11: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
12: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
13: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
14: En Van Dijk! Yeah!
13: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
14: 1-0!
13: Vanavond, Nederland-Zweden.
14: Met links in de goal!
13: NOS Langs de Lijn begint om 6 uur.
15: Op NPO Radio 1.
13: Wie luistert, weet meer.
16: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
13: Vanavond, Nederland. Nederland, Zweden.
15: NPO Radio 1.
17: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
18: Honor the craving.
19: Domino's.
20: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
21: Precies! Worstje?
20: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
21: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
20: Nee,
21: meerdere
20: worstjes. Nee, dank je wel. Ik hoef geen worst.
21: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
20: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
21: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
20: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
22: Kijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
23: Pinkpop, beleef je met 3FM. Vanavond live vanaf 7 uur. 3FM. Mark van der Molen.
24: En wat je dan onder meer hoort vanaf 7 uur is live muziek van Editors, live vanaf Pinkpop en The Cure. Zometeen hoor je hoe Teddy Swims gisteravond klonk. Eerst Jay-Z en Alicia Keys, Empire State of Mind.

0: Het compleet tegenovergestelde natuurlijk op Pinkpop. Waar het Dance More, Dance More, Dance More is. Sophie is daar. Hoi Sophie.
1: Hey Markie.
0: Hallo.
1: Goedemiddag.
0: Hey, gisteren, ik ben niet op Pinkpop. Gisteren moest ik toevallig eventjes iemand afzetten. Dat was aan de kust. En dat was bij Rotterdam. Dat is natuurlijk een stuk noordelijker dan waar Landgraaf ligt. Maar daar was het hel en verdoemenis voor de kenner onder Lord of the Rings. Het leek een beetje op Mordor. Ik zag nog net geen vurig oog in de lucht op zoek naar een ring. Maar zo erg was het daar. En toen had ik een beetje, ik denk, jeetje, gaat het wel goed daar allemaal met jullie?
1: Met ons gaat het sowieso goed. Maar het was kleine apocalypse-vibes die er gisteren hingen. 36 graden op het terrein. Maar het leuke is dan, Mark, dat 21 Pilots op het podium staat. De regen barst los. Ik heb echt regendruppels gezien. Ter grootte van een oceaan. Iedereen zeiknat. Mensen gleden uit. Mensen klommen op elkaar schouders en vielen eraf. Maar die fans van 21 Pilots die waren echt niet kapot te krijgen.
0: Je bent een klein beetje... Sorry, Sophie, dat ik je onderbreek. Je bent een klein beetje aan het ruizen en aan het kraken. Ik weet niet
1: is
0: of je
1: beter?
0: Of de zendmast op de rug van... kijk, ja...
1: Ja, is dit beter?
0: Dit is veel beter.
1: Oké, heel fijn.
0: Maar het was dus wel echt eventjes paniek. Want ja, als je natuurlijk in die chaos bent... dan kan het zo zijn dat je je spullen kwijtraakt... of dat je misschien andere dingetjes laat liggen op het veld.
1: Precies. Het was een kerkhof aan OV-chipkaarten, aan sleutels... aan foto's van moeders en portemonnees. Wat heb ik geregeld? Ik heb die bak van al die gevonden voorwerpen... heb ik op het terrein gesleept... en ik mag daar dus even doorheen gluren.
0: Oh, jeetje.
1: Dus ik dacht, Mark, dat gaan we even met z'n tweetjes doen. Ik zie hier een prachtig bier. Tasje, een echte klassieker. En het is eigenlijk een soort van What's in my bag, de Pinkpop editie. Wat zijn mensen kwijt? En
0: durf
1: wat
0: je hier wel in
1: mee?
0: Te kijken? Want dit zijn wel dingen waarvan
1: ik
0: denk...
1: Ervoor.
0: Je hebt ook mensen die soms eens dingen in een portemonneetje stoppen... dat ze denken, nou, ik hoop dat ze het niet gaan openmaken als ze er doorheen kijken.
1: Nou, precies. Ik hoop dus dat soort dingen te vinden. Ik heb hier een Pinkpop t-shirt. Daar ga ik even aan ruiken. Vrij zuur, moet ik zeggen. Vrij zuur. We gaan verder in de tas. Even kijken. Een lauw flesje water. Oh, dit vind ik altijd... Ja, hier kan ik dus om huilen, Mark. Dat ik dan een knuffel vind. Kijk nou.
0: Gossie.
1: Dit schattige leeuwtje. Ik weet niet van wie die is. Maar,
0: nee, die is van mij van 9 jaar geleden.
1: Die is van 9 jaar geleden.
0: Die is van mij van 9 jaar geleden.
1: Wat ik ook heb, is een hele chique leesbril. Dus ik weet niet welke vrouw van 50 plus... naar 21 Pilots heeft moeten kijken met geknepen ogen. Die heeft er heel weinig van meegekregen, denk ik. En... naast mij heb ik Brit staan. En Brit is eigenlijk een van de... ja, ik wil het niet zo dramatisch brengen... maar een van de slachtoffers die ook gisteren een product is kwijtgeraakt. Brit, je voelt een grote leegte. Want wat ben je kwijt?
2: Mijn telefoon.
1: Je telefoon.
0: Nee.
1: Vertel even, neem ons even mee hoe dit is gelopen. Want het is een bijzonder verhaal.
2: Nou, ik had mijn telefoon ingeswitcht voor de Vodafone... voor een wegwerpcamera.
1: Kijk, Brit, die is dus heel makkelijk om te kopen. Je kan dus bij een of andere stand hier je telefoon inleveren... en dan krijg je dan een wegwerpcamera voor terug. En Brit dacht, joh, die telefoon die pleur ik gewoon weg. En toen?
2: Toen wou ik hem na die tijd weer ombruilen, maar hij was al dicht. Dus ik kon niet meer terug. Dus ik dacht, nou, dus ik heb de wegwerpcamera mee naar huis genomen. En... toen ben ik vanochtend weer teruggegaan. Maar toen was hij niet meer bij de Vodafone Switch.
1: Brit had paniek, Mark. Brit had paniek. En toen?
2: Toen zeiden ze dat hij bij de Lost and Found waarschijnlijk is neergelegd.
1: Ja, dat zeiden ze inderdaad. Laat het nou zo zijn, Brit, dat we bij de Lost and Found zijn. Er staat hier een krat. Ik hoop natuurlijk, met alles wat ik in me heb, dat die telefoon erin zit. Hoe ga jij reageren als we hem niet vinden?
2: Ja,
1: ik zie de tranen opwellen. We moeten het hier niet over hebben. We gaan nu meteen het krat erbij pakken. Brit, negeer even het stink-t-shirt. En het half aangevroten pakje condooms wat erin zit. Ga erin graaien en vind jouw telefoon. Het is een soort van lingo. Oh.
2: Ja, ik heb hem.
1: Dit meen je niet.
0: Nee.
2: Ik heb hem gewoon.
1: Zij heeft hem gevonden, de telefoon. Brit, eerste reactie.
2: Nou, ik ben echt heel blij dat hij er nog is.
1: Eindelijk vertinderen. Brit heeft de telefoon weer terug. Hé, en het leuke is, Mark, ik was nog even ver aan het graaien. En wat vind ik daar in die bak? Een live track van Teddy Swims.
0: Nee.
1: Mr. Know-it-all.
0: Wie zou die nou kwijtraken?
1: Hé?
0: Dat is gek. Teddy Swims, gisteren op Pinkpop 2026. En wat klonk dat goed, zeg? Mr. Know-it-all.

en Mr. Know-it-all gisteren live op Pinkpop 2026. Een appje in de NPO-luisteraar van Harriet. Die zegt, ik heb het gisteren gezien via de stream. Hij zingt zo perfect. De muzikanten zijn zo uitmuntend. De achtergrondzangers waren zo on point. Zo goed dat het bijna saai werd dat er geen foutje werd gemaakt. Maar gelukkig kwam er daarna nog meer leven in de brouwerij toen hij een cover deed van Jump van Van Halen. Wat knalde Teddy Swims van het podium af. Harriet zou gewoon bij de krant moeten gaan werken. Vanavond vanaf 7 uur veel meer Pinkpop met onder meer Editors en The Cure live. Chaperone is ook Pinkpony Club. Dit is Robert Miles en Children 3FM.

Venga Boys te horen. En dan zat ik een beetje te twijfelen over welke track van de Venga Boys dan. Maar je hebt natuurlijk de Venga Bus en je hebt We're Going to Ibiza. Dan weet ik dat ze in We're Going to Ibiza zingen over Venga Airways flying high to the Ibiza sky. Dat is natuurlijk hoe het gaat. Maar dan dacht ik, als ze die track nou combineren, ze gaan met de Venga Bus naar Ibiza. Hoe lang ben je dan onderweg? Nou, Google Maps heeft me een klein beetje geholpen. Als ik nu zeg maar hier in Hilversum met de bus naar Ibiza zou willen, dan zou ik daar een dag en 8 uur over doen. Dus dat is ongeveer 32 uur en een half uur nog eventjes erbij. Dan moet je met de Flixbus.

Lilywood zonder de prik. En waar is de prik zonder Lilywood? Helemaal nergens natuurlijk. In de Robin Schulz remix hoorde je Prayer in C. Dit is 3FM op de zaterdagmiddag. Zometeen hoor je de meegift van Olivia Rodrigo. En ken je van die Boiler Room sessies? Dat kan je op YouTube kan je dat kijken. En ook op Instagram zie je heel vaak van die dingen voorbij komen. Dan wordt een DJ wordt gefilmd met achter hem dan een hele rij mensen. Het is vaak een soort van intieme setting waar dan een beperkte hoeveelheid publiek wordt uitgenodigd. Een videostream via internet wordt het dan uitgezonden. En dan kan je live meekijken, lekker commentaar erop geven of het achteraf terugkijken. En het is altijd een beetje die

de grenzen vervagen een beetje en die willen dan graag vooraan staan. Geen idee hebben dat er dan honderdduizenden mensen naar ze aan het kijken zijn. En als je denkt, mensen kijken op het terras is leuk als een soort Nederlandse sport. Kijk dan gewoon een keertje zo'n boiler room sessie met een zak bolognese chips en een Negroni in de hand. Want je vermaakt je kostelijk. De Duitse producer en DJ Hugel. Dat is, die heeft dus echt een primeur gehad de laatste jaren. Die heeft dus de eerste boiler room sessie gedaan in, jawel, een McDonald's. Dat je dus op de achtergrond mensen ziet malen met hun kaken, dat het ook gewoon een onschuldige kipnugget kan zijn. Vraag me wel af als je in het publiek staat en je bent al een beetje ver heen, maar je denkt, hé, we zijn niet voor niks met een boiler room sessie in de Mac. Laat ik ook wat bestellen. En dan kom je aan bij de DJ, dan trek je die zak open en is de bestelling verkeerd. Hoe ga je in die staat een discussie aan met de medewerker? Hé, ik had iets, maar ik heb dit. Maar ik had iets anders, maar ik heb dit. Nou goed. Hugel hoor je zo meteen. De held. Met zijn track Jamaican. Bam, bam. Na Sam Fender, met dus de toepasselijke titel People.

Jamaican Bam Bam. Dit is 3FM. De mega-hit van deze week is van Olivia Rodrigo. Die heeft ook echt een geweldige track uit, waarvan ze zelf misschien een beetje dacht, ja, ik vond het een heel dom liedje in het begin, daarom is misschien ook dit wel de titel. Toen ze een videoclip ging opnemen, was ook de codenaam was, we gaan een videoclip opnemen voor Dumb Tune. Oftewel, The Stupid Song. Ze zegt, ik vind het een stom klinkend liedje, maar de boodschap is gewoon heel erg hoe liefde je zowel helemaal extreem blij kan maken, maar je ook helemaal crazy kan maken. Ze las een boek genaamd Simple Passion. En in dat boek is er dus een... De personage in dat boek heeft een affaire met iemand. En wordt daar helemaal niet gelukkig van, maar ze wordt gewoon helemaal crazy van het feit van, ik wil deze persoon hebben. Ik ben er dag en nacht over aan het nadenken. Hij is bezet. En dan toch maar mezelf in die positie wringen om in ieder geval iets van deze gozer een beetje in mijn omgeving te hebben. Daarover gaat Stupid Song. Olivia Rodrigo heeft de mega-hit. 3FM.

0: Stupid Song, de meegift van Olivia Rodrigo. Zo meteen na het nieuws, jouw kans op een 3FM verrassingspakket. Wat zit erin? Dat is een verrassing. Ja, hallo. Dank je. Bruno Mars, Risk It All, komt er ook aan. De Murder on the Dance Floor van Sophie Alice Baxter. 3FM.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
6: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
7: En voorbij! Yeah.
6: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Vanavond, Nederland-Zweden.
7: Met links in de goal!
6: NOS Langs de Lijn begint om 6 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
8: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
9: Honor the craving.
10: Domino's.
6: Vanavond, Nederland-Zweden.
11: Op NPO Radio 1.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
13: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.

0: 30 dagen gratis via Bol.
1: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog tot morgen. Ziggo.
2: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.

0: Cat zitten hele leuke goodies in. Ook hoor je Bruno Mars en Risk It All. Sophie Alice Baxter komt er ook aan. Eerst gaan we naar het nieuws van 3 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen gaf op een congres in Den Bosch haar eerste toespraak sinds ze de leiding van de partij deze maand overnam van Esther Ouwehand. Ze vindt dat het huidige kabinet te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een eind komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en van vluchtelingen. De Partij voor de Dieren heeft 3 zetels in de Tweede Kamer. In Staphorst is vanmorgen een zwembad ontruimd nadat er een gevaarlijke stof vrij kwam in de technische ruimte. Niemand raakte gewond. Het ging om hypochloriet, dat in bleekmiddelen zit waarmee het zwembad wordt gedesinfecteerd. Zo'n 100 mensen moesten het zwembad in Staphorst verlaten. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen betankbal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. 2 groepen Jeux de Boelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die uit de hand liep. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Oud-partijkopstuk van de SP, Hans van Hooft, is overleden, meldt de partij op de website. In 1972 was hij medeoprichter van de SP. 15 jaar lang was hij partijvoorzitter. De grootste successen boekte de SP onder Jan Marijnissen. Hans van Hooft was verder raadslid en wethouder in Nijmegen. Hij was 84. En het weer, het is droog en overwegend zonnig. Af en toe zijn er wat stapelwolken en het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm. Al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. 3FM.
2: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
3: Dat gaan we vieren.
2: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
8: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
9: Domino's.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
2: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
3: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
4: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
5: Pinkpop. Beleef je met 3FM. Vanavond live vanaf 7 uur. 3FM. Van der Molen.
6: In februari 1997 schoot een man na een ruzie de portier en een bezoeker dood bij discotheek The Drome in Heer Hugo Waard. En daar gaat dit nummer niet over.

0: Mars, Risk It All.
1: Mark van der Molen.
0: Dit is 3FM op de zaterdagmiddag. Maidi heeft 3 weken vakantie, dus hoor de komende weken mij hier helemaal in mijn eentje. Hou me een beetje in bedwang. Stuur vooral via de NPO Luisterapp als ik te ver doordraaf en in een dwangbuis moet zitten. Want eigenlijk is Mai altijd een beetje mijn dwangbuis. Maar aangezien ze er nu niet is, ben ik hier vrij en los. Hey, ken je dit liedje nog van Jamelia?

dacht dus, misschien moet ik hier ooit een Nederlandse vertaling van maken. Maar waar ga ik het dan over doen? Nou, ik dacht dus, misschien een soort van relatable liedje over mensen die in het weekend in verlaten kantoorpanden moeten werken. Ik weet niet wat het is. Ja, ik plas telkens mis. Het ligt weer naast de play. De schoonmaakster komt pas maandag, dus ik doe het er maar mee. Het is altijd zo'n gore zooi in verlaten kantoorpanden in het weekend. Dan wordt er dus niks gedaan. Dus dan ligt daar een stuk pindakaas. En daar ligt een stuk creamer. Dat je denkt van, er heeft dan iemand liggen snuiven. Oh nee, iemand heeft het creamerzakje opengemaakt, laten vallen, niet opgeruimd. Het is, en dat had ik dus net ook bij de wc. Ik weet niet wat het is. Ik plas telkens mis. Dan weet ik, richten is soms echt wel lastig. Maar ik weet, deze persoon die hier was, denk ik, aan het breakdansen tijdens het plassen. Maar goed, het kan een stuk beter, die vertaling. En dat blijkt wel uit deze track van Ronnie Flex.

0: Samber en Homewrecker. Ik heb voor jou een 3FM verrassingspakket in de aanbieding. En dat zit vol met allemaal leuke 3FM-goodies. Waaronder misschien wel een leuk 3FM-mokje, oordopjes en allerlei dat soort dingen. Misschien wel een lekker kleedje om op te hangen op festivals. Of misschien lekker onder te knuffelen en lekker een cocoonkleedje. Als je in de winter misschien wel, of als je op een festival bent en het is wat koud 's avonds. Of je zit bij je vuurkorfje, maar die begint een beetje uit te waaien. Kan je die gebruiken. Het 3FM-verrassingspakket kan je winnen met het volgende. Ik heb hier een fragment voor je van een film die je misschien al heel veel keer gezien hebt, maar dan in het Duits. Tip van mijn kant, ik ben zelf een enorme filmliefhebber. En ik moet eigenlijk zelf niet zo heel veel redenen nodig om mijn favoriete films opnieuw te kijken. Maar soms kan je ze woord voor woord bijna meeplaybacken. Change it up a little. En zet een keertje op Netflix of welke streamingsdienst dan ook. Of op misschien wel een ouderwetse DVD, dat je die nog eventjes van de kringloop erin gooit. Zet de Duitse audiotaal aan. Dan worden serieuze films ineens een stuk lachwekkender. En sommige slapstick dingen worden nog hilarischer. Ik heb hier een fragment voor je van een film. In het Duits, als jij weet welke dat is, stuur je dat door naar de NPO Luisterapp. En maak jij kans op dat 3FM verrassingspakket. Luister goed, dit is de opgave in de Kinoquiz.
1: Und die Kronen besiegt der Könige in meiner Stadt von mir aus? Du beleidigst meine Königin.
2: Das ist Wahnsinn!
1: Wahnsinn. Das ist Sparta!
0: Welke film hoorde je daar in het Duits? Stuur door naar de NPO Luisterapp en win het 3FM verrassingspakket. Ik hou van de tekst van de nieuwe Antoon. Want waar tegenwoordig een onduidelijke relatie al snel een situationship wordt genoemd in plaats van een relationship, maakt Antoon daar dus van een letterlijke vertaling van. We varen op een situatieschip, er is nog lang geen land in zicht. Dit is Antoon de enige.

0: Pilot als headliner van Pinkpop is onvergetelijk. Al was het maar door die bizarre regenbui in het laatste kwartier. Echt ongelooflijk mooi. Ik ben eigenlijk gewoon geneigd om gewoon de hele recensie van 3 voor 12 op te lezen. Gewoon integraal. Gewoon volledig van begin eind. Maar het is echt wel echt zeg maar 12 linia's. Dus dan zijn we hier nog lang bezig. Maar de conclusie is eigenlijk, het was een onvergetelijke show. Echt absoluut de beste van gisteravond in de top 7 die ze online hadden gepost. Van 3 voor 12 collega's al daar. Het blijft een onvergetelijke show, zeggen ze in de laatste linia. Al was het maar door het laatste kwartier, wanneer de hemel helemaal opentrekt. Binnen een paar minuten staan tienduizenden mensen compleet doorweekt op en neer te springen op Stressed Out. En het is heel symbolisch, want 21 Pilots bouwt al jaren aan een fictieve strijd tussen licht en donker. Maar uiteindelijk draait het om iets veel menselijkers. Dat je de zwaarste buien niet alleen hoeft uit te zitten. De enige manier om je door mentale donderwolken heen te werken is samen. Je hoort, je kan het beter lezen dan oplezen. Want logopedie les weer ongetwijfeld aankomende dinsdag. Ik dank je wel. Dit is 3FM. Zometeen Joshua Peter, Inside My Mind. Ook nog Peggy Goo komt eraan. Eerst nog even de opgave van de kinoquiz. Het 3FM verrassingspakket ligt voor je klaar. Als je weet welke film dit in het Duits is.
1: Kronen besiegt der Könige in meiner Stadt von mir aus? Du beleidigst meine Königin.
2: Das ist Wahnsinn!
1: Wahnsinn. Das ist Sparta!

0: Joshua Peter, 3FM Talent. Inside My Mind.
1: Du kannst nicht vorbei! Der Kino-Quiz.
0: Ik heb een fragment van de film in het Duits, maar welke film is het? De NPO-luisterapp staat wagenwijd voor je open voor het goede antwoord. Dit is de opgave.
2: Die kronen besiegt der Könige in meiner Stadt von mir aus. Du beleidigst meine Königin.
3: Das ist Wahnsinn!
2: Wahnsinn. Das ist Sparta!
4: Jawohl, das ist Sparta!
0: Ik kreeg een appje van Marcella, maar ik heb niet Marcella aan de lijn, maar Bob.
5: Nee, je spreekt met haar man. Leuke auto.
0: Ja, oh kijk, oké, jullie zitten naast elkaar in de auto. Waar gaat de rit heen? Ja.
5: Nou, we zijn net thuis. We gaan nog even door naar de stad in Apeldoorn. Voorbereiding voor Pinkpop morgen. Dus dat is belangrijk.
0: Ah, ga je er morgen heen?
5: We gaan morgen nog een dagje Pinkpop doen, ja.
0: Leuk zeg. En ga je nog specifiek voor een bepaalde act of gewoon voor het sfeertje?
5: Nou, ja, sfeertje ook al. Maar Foo Fighters staat wel op de lijst en Youngblood ook wel. Dus dat zijn wel de belangrijkste.
0: Lekker zeg, hé. En wat zijn dan nu de voorbereidingen die worden getroffen? Nog even dingen die worden ingeslagen?
5: Ja, vooral luchtige kleding.
0: Luchtige kleding? Ah, kijk. Dan doe je de kast open aan het begin van de zomer en dan kom je erachter. Oh ja, dat is waar ook. Ik ben vorig jaar door allemaal linnenbroeken heen gescheurd. Althans, dat had ik. Goed met van dingen inderdaad in te slaan.
5: Oké, hey,
0: ik had hier de opgave. De opgave, nou, die heb ik al laten horen. Wat was het goede antwoord van de kinoquiz?
5: Ja, dat is 300.
6: This is blasphemy. This is madness.
7: Madness. This is Sparta!
0: Ja, natuurlijk logisch. Das ist Sparta. Klinkt in het Duits toch een beetje treurig, hè?
5: Ja, dat is een heel andere versie dan.
0: jij krijgt een 3FM... Eigenlijk Marcella, ik weet niet of die het goede antwoord had verzonnen of jij... maar je krijgt allebei in ieder geval een 3FM verrassingspakket. Gefeliciteerd.
5: Nou, hartstikke bedankt. Heel leuk.
0: En veel plezier morgen, Pinkpop.
5: Ja, dankjewel. Fijne uitzending nog.
0: Hoi.

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Oetjes, aatjes en ietjes als ze langzaam worden. Oh, ik vind dat zo fijn, hè. Maakt niet uit wat het genre is. Als er mooie samenzang of mooie harmonietjes in zitten, vind ik dat heerlijk. Ik ben ook Willem met mijn ex. Die vroeg een keer, joh, ja, ik weet dat je dat absoluut niet wil. Maar zou je mee willen naar de toen destijds de 7e reunie van Akda en Munnik? Ik zeg, natuurlijk ga ik mee. Want dan wordt hier samen gezongen. Dan wordt heerlijk, wordt in harmonie gezongen. Dat vind ik prachtig. Een nieuw liedje wat mij opviel vorige week, waar ik echt best wel blij van word in dus dit kader, is de nieuwe van Sarah Julia. Sarah Julia is een singer-songwriter duo. Zingen echt prachtig. Samen. En die hebben een track uit die bij dit weer helemaal klikt. Helemaal als je lekker onderweg bent, maar ook als je lekker in de tuin aan het hangen bent. Dit is Sarah Julia met Whatever It Takes.

zit natuurlijk helemaal in de oranje koorts. Zeker voor de wedstrijd van vanavond die om 7 uur Nederlandse tijd gaat beginnen. En als je sowieso lekker de banen te bennen luisteren. Maar stel je denkt, ach ja, dat voetbal is niet helemaal mijn ding qua echt het kijken van de wedstrijd. Dan kan je vanaf 7 uur vanavond genieten van Pinkpop live op 3FM. Met onder meer live muziek van Editors en The Cure.

0: eert Domino's die verrekte lekker back in de track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
1: Domino's. Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
1: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
3: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
7: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 vakanties.
6: Dus?
7: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
6: Ah, met superkorting.
7: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrij vakanties.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
8: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
9: Juich mee met Oranje. Scoor je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen vandaag bij besteding vanaf €35 krijg je één gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
10: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
12: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iran heeft de straat van Hormuz gesloten voor de scheepvaart. Volgens het Iraanse leger is de maatregel genomen omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. Een staakt het vuur in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De Boliviaanse president Paz heeft een noodtoestand uitgeroepen om een eind te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken plat leggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in dat zwembad. Die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad in Staphorst blijft vandaag gesloten. In München zijn vannacht twee wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen ze op de weg terecht. Het weer droog en overwegend zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm. Al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
2: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
3: Domino's. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: Live from the United States of America. The 3FM Medic Show.

love them.

0: Excited. De Barend en Banner live vanuit de USA. Het is 19 minuten over 4. En inderdaad, ik krijg heel veel opmerkingen in de NPO Live dat we geen beeld hebben. Je moet je voorstellen, we staan in Houston te midden van een oranje mars. Waar we eigenlijk al piepend en krakend deze show kunnen maken. Omdat de verbindingen worden weggehaald door al die Vodafone-telefoontjes.
1: Nou ja, 50.000 mensen. En dan moeten wij nog ergens tussendoor.

0: dust, all that I adore. Middag Show 3FM, best still things we lust in the fire. We waren het binnen op NPO 3FM. Het loopt tegen 4:30 in Nederland. Hartstikke warm. Ik hoop dat je een beetje geniet van je weekend. Wij zijn hier in Houston en het is echt wel heel erg mooi om te bekijken hoe Nelly een beetje aan het opgroeien is van dat hele vaderlandslievende gebeuren wat hier dan gebeurt in Houston. Nog voor de gekte helemaal losgaat op de bus en helemaal een beetje aan het rondstieren is, even kijken waar ze is.
1: Ik hoop dat mijn radar goed staat, maar als ik nu zo kijk twijfel ik toch eigenlijk.
2: Waarom?
1: Ik denk niet dat jullie uit Nederland komen, of wel?
3: Zeker.
1: Jij wel.
3: En zij zijn een half Nederlands.
4: Ja, ja. We spreken een beetje Nederlands, maar ja.
1: Oh, toch, ik hoor een kleine Engelse tongval.
4: Ja, zo gaat het, weet je.
1: Zijn jullie hier in Amerika geboren?
4: Ja, ja, onze twee wel.
1: Oké, en moeders komt uit Nederland?
3: Ja. Ja.
1: Waar bent u geboren?
3: Oh, in Voorschoten.
1: Maar u woont al een tijdje in Amerika dan?
3: Ja, sinds 2000 al.
1: Even, want wij lopen hier nu rond. Het is 3FM Radio trouwens. Wij lopen hier nu rond en we zien echt zoveel verschillende nationaliteiten. Ik weet niet wat we zien. Het is zo'n enorme happening. Hoe praat men hierover in Amerika?
3: Oh, ik krijg alleen maar tekst, Instagrams, van alles toegestuurd. Van, heb je dit gezien? Ga je daar naartoe? En ja, nee, iedereen vindt het vreselijk leuk.
1: En waarom moet iedereen hierbij zijn?
4: Ja, omdat gewoon, kijk maar, zo leuk. Iedereen is in een goede humor. En ja, iedereen vindt de Nederlanders wel leuk. So, ja.
1: Hoe voelt het voor jou als original Dutchie om zo iedereen hier in het...
3: Ja, hij is echt super trots. Het is gewoon ontzettend leuk. En het is natuurlijk, ja, once in a lifetime dat ze hier spelen. Dus we moesten hier naartoe.
1: Weet u nog de kleuren van de vlag?
3: Ja, natuurlijk, rood, wit, blauw.
1: En dan is de vraag, en die ga ik aan je zoon stellen, want die zijn natuurlijk geboren in Amerika.
4: Zien wel.
1: Waarom hebben we allemaal de kleur oranje aan?
4: Ja, van de familie. De koning en de koning. Ja, ik kon het even niet in Nederland zeggen, maar het is de achternaam van de royal family. Zo, ja, dat is het eigenlijk.
1: Want dat is Willem van?
5: Oranje.
1: Yeah.

0: zoek het op radio. Heel goed. Dit is heel erg goed voor jou.
1: Ja. Maar dat is in ieder geval bewijs dat het live is.
0: Zo is het. Zo is het. Zo is het. Het is de middagshow van 3FM. Je bent bij Bart en Benner. En hier is Direct Wastelands.

snel. Haperend, haperend of helemaal niet. Ja, altijd wel leuk, weet je. We hebben zo'n... Dit is zo...

0: minuten over 16:30 in Nederland. 9:55. Goedemorgen in Houston. De gekte is ongekend. En uit de gekte vanuit de Oranje Parade zijn er ook wat mensen die ondertussen al afgehaakt zijn. Wim uit Soes, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wim, jij dacht, nou, Dallas ben ik al meegelopen naar de fanparade of met de fanparade om het Nederlands elftal te ondersteunen. Je denkt, ik ga het in Houston weer doen. Hoe is dat je bevallen?
1: Ja, het is zo'n 10 keer zoveel mensen. Ik ga er vanuit die er zelf ook bij was voor vorig weekend. Heel gezellig in Dallas. Je kon gewoon bij die bus vooraan lopen. En hier heb ik mijn dochter en vrouw bij me. Ik dacht, weet je wat, we gaan wel gewoon meteen naar het stadion deze keer. Maar het was wel hartstikke gezellig.
0: Ja.
1: De muziek was goede sfeer verder, absoluut.
0: Heel goed.
1: Maar we hebben bijzonder, bijzonder veel mensen in Houston.
0: Hey, hoor ik toch een soort van licht Amerikaanse ondertoontje eerst,
1: ja,
0: hè?
1: Dus, ja, ik ben hier al zo'n 30 jaar.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ik kom uit Soest.
0: Het prachtige Soest.
1: Ik kan verder gewoon Nederland.
0: Nou, dat is geweldig, man. Wat heeft je gebracht naar Amerika?
1: Familie is hier naartoe verhuisd, hier naar school gegaan. En toen, mijn vrouw is Amerikaans.
0: Ja.
1: Heb ik ontmoet. Ik woon aan de Oostkust. De familie gestart, maar ik ben zeker wel 1 of 2 keer per jaar in Nederland.
0: Ja.
1: En dan ga ik ook naar Soest.
0: Mooi man, even rondkijken, hartstikke goed.
1: Ja.
0: Het is vandaag gewoon ook een bijzondere dag, want het is gewoon in Houston zijn we met het Nederlands elftal in de hele enclave natuurlijk.
1: Ja, dat is fantastisch.
0: Hoe voelt dat voor jou? Om toch weer even, is dat gewoon weer Nederlands zoals je het kent?
1: Ja, dit is fantastisch, de muziek. Sinds ik weg ben zijn er ook een hoop nieuwe nummers bijgekomen.
0: Even
1: leren. Ik vind Viva Hollandia wel heel mooi.
0: Ja, cool is die, hè?
1: Ja.
0: Ja, die is wel heel goed. Okay, all right,
1: ik voel er verder ook wel goed over. Ik denk ook wel dat we gaan winnen vandaag.
0: Ben je voetballiefhebber?
1: Jazeker, Ajax.
0: Heel goed, jongen. Kijk, nu kunnen we praten.
1: Hey.
0: Maar ben je ook, zeg maar... heb je ook een Amerikaanse club die je volgt hier?
1: Nee, ik heb gewoon 1 club die ik volg met alle sporten. Dat is Ajax.
0: Oké. Okay. Yeah. Maar het is niet zo dat je van, ik ga naar Amerika,
1: Nee, het niveau. Kijk, de Premier League is natuurlijk waar alles afspeelt in Europa. Als je ook kijkt naar de selectie van ons, merendeel komt uit de Premier League. En dat kan je heel makkelijk volgen. Mijn dochter speelt dus voetbal. In de jeugd hier.
0: Ja.
1: En het is ook heel populair dat die wedstrijden zijn gewoon overdag op tv. Het is allemaal heel makkelijk te volgen. Dus iedereen kent die topspelers. Ook juist Virgil, ook een sportwinkel. Hier heb je een Virgil shirtje bijvoorbeeld.
0: Cool man.
1: Ja, het is hartstikke leuk.
0: Heel vet jongens. Ik zou zeggen, leuk dat jullie er even zijn geweest. Soest, Wim doet de groeten.
1: Aan iedereen in Soest.
0: Zo simpel is het. Leuk dat je er bent. Ga lekker naar de wedstrijd met je dochter.
1: Mooi.
0: En we gaan genieten, man.
1: Ja, we gaan winnen.
0: Op naar de overwinning. Nou, we hebben hem nodig ook, hè, de overwinning. Dus let's go.
1: Het gaat gebeuren.
0: Het gaat

0: FM, 11 over half 5. Even Nel? Nel is er. Oh, Nel.
1: Ja, hallo?
0: Ja, schatje, let's go.
1: Ja, Barend.
0: Hey.
1: Hey, hoi. Nou, oh, jongens, dit is echt absurd. Dit is echt absurd. Ik ben net een vaatdoekje. Ik ben drijf en drijfnat. Het is niet normaal. Ik denk dat hier wel, nou, misschien wel 40
0: Oh, het begon zo hoopvol. Het begon zo hoopvol. Misschien is het dan, ja, moet het nu even installeren dat ze op de plek blijft staan waar ze moet staan.
2: Ik denk dat ze dat ook doet. Maar ja, maar ja. Ja, hallo? Ben ik er nog?
0: Nee, je bent er niet meer. Ja.
1: Het was echt niet normaal. Niet normaal.
0: Ja, met. Ga maar door. Het is echt, ga maar door.
1: Het is echt achterlijk wat hier gebeurt. De mensen hutten van hot naar her. En we waren net op de buk met die heetman.
0: Kijk. Ja, het is wat het is. Er zitten 80 miljard Nederlanders bij elkaar. Dit is hoe een simkaart werkt, hè? Ja. Maar goed, we hebben gelukkig bent.

0: Bente in 3, 2, 1. En van 3, 2, 1 gaan we om 4:15 in Nederland naar het heerlijke geluid van Nelly Banner, die aan het bijkomen is van de fanwalk, denk ik, Nel. Je hoort mij nu, hè?
1: Ja, nou, lieve Nederlandgenootjes, dit is echt niet normaal. Echt, als jullie dachten dat het gisteren heet bij jullie was. Echt, het is absurd. Het is zo bloedverziekend heet. Ik ben net een vaatdoekje. Echt, ze zeiden net, hey, ben jij misschien voor de rode duivels toen ze mijn hoofd zagen. Dat was echt achterlijk. Zo ontzettend heet. Maar het is zo geweldig. Er zijn hier denk ik een stuk of 40.000 man. Die vanuit alle landen komen. En sommigen denken echt, waar ben ik beland? En de anderen denken echt, dit is de American Dream. Dit is gewoon helemaal geweldig. Hiervoor heb ik gespaard. Hiervoor ben ik naartoe gekomen. Het is echt absurd. Ik was net met Julia Heetman en met Appie Moussa. Die stonden allemaal op de bus. Die zeiden ook, wat een kippenvel. Wat is dit allemaal? Hoe kunnen wij als ons kikkerlandje, hoe kunnen wij dit voor elkaar krijgen? Dit is echt niet normaal. Iedereen kent de Nederlanders. En ze vinden ons allemaal echt geweldig. Dus we zitten zelfs soms een beetje te zeiken op elkaar. Maar we zijn gewoon echt een geweldig land. Dat is echt niet normaal. En ondertussen mijn koptelefoon valt van me af. Zo ontzettend aan het glijden ben ik. Gaby zet even mijn koptelefoontje weer af. Want ik ben echt gewoon één natte toestand. Ik ben helemaal high. Gewoon natural high van wat hier gebeurt. Iedereen is helemaal door het dolle. Het is absurd. Het
0: enige wat vandaag dan mis kan gaan is dat we gaan verliezen. Maar dat gaat niet gebeuren. Het is echt zo vet om te zien. We kwamen hier vanmorgen aan bij de parking lot. Dus gewoon zeg maar de grote verzamelplaats. En wij waren er al om 7:15 in de morgen. Omdat we gewoon die studio moeten installeren. En het was echt piepen en kraken. Dat we vandaag alleen maar te horen zijn. Heeft te maken met de vele toestroom. Het is op Fox News geweest. De grote Left White parade. En dan is het gewoon, ja, er zijn zoveel Amerikanen. Heeft een ander land dit? Volgens mij niet, toch?
2: Nee, de morningshow host al zei, hè?
0: Ja, we hadden net hier morningshow.
2: Er waren twee dingen. De Schotten Boston hebben leeggezopen.
0: Ja.
2: En dit. Ja. Er hangen hier twee helikopters boven. Je hoort het nu bij Nel ook. Twee helikopters die alles volgen. Ja. Er zijn twee nieuwszenders die gewoon aan het kijken zijn naar die Orange Mars. Ja, het is
0: ongelooflijk. Ongelooflijk. Jongens, wat een geweldige dag. Het is 3FM wat je
1: aan. Ja, en ondertussen lopen hier ook gewoon allemaal mensen langs. Hey, jullie zijn stiekem, jullie zijn even wat afslag gemist. Jullie zijn niet meer achter die bus aan het lopen.
3: Nee, we doen even een shortcut, eventjes. maar we komen er zo weer bij daar, dus.
1: Waar kom je vandaan?
3: Wij komen uit Alblasserdam.
1: Alblasserdam!
3: Ja, en dat ken je ook niet?
1: Ja, tuurlijk ken ik dat. Wat geweldig. Hey Eva, je bent nu op dit moment met de Nederlanders in Nederland. Die horen jou op dit moment. Vertel eventjes wat je hier meemaakt.
3: Het is ongelooflijk, want als je hoort over 10.000, 15.000 mensen, maar het zijn er denk ik 25.000, weet ik niet. Maar ook alle Amerikanen, Mexicanen, alles gaat ook in het oranje. En het is Nederlands, maar Nederlands en internationaal. Dus het is geweldig. We zien bijna geen Zweden, dus die zullen ook wel zijn mars hebben.
1: Hey, en die knappe vrouwje naast is je dochter?
3: Dat klopt, ja.
1: Oh, wat goed. Hey, gewoon lekker met de fam hier naartoe.
4: Ja, gezellig, alleen maar leuk.
1: Was dit een droom van jullie?
4: Nou, ik ben er als bijzaakje erbij gekomen, maar die mannen die dachten van let's go. Dus ja, gezellig.
1: Wat heerlijk, heel veel plezier. Ga lekker lopen. Tot vanmiddag bij de wedstrijd.

0: Obeling. Alles voor kampeergeluk.
1: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
0: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
2: Alles voor kampeergeluk.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
0: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
5: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
6: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
7: Honor the craving.
8: Domino's.
9: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
12: Dat gaan we vieren.
11: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
12: Dat gaan we vieren!
11: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.

0: Mariette Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht voerde Israël aanvallen uit op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen door Hezbollah waren bestookt met 50 raketten. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 bomen waaiden om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen tegelijkertijd op de weg terecht. Ook vanochtend gingen nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond, van wie er nog een aantal zwaar gewond in het ziekenhuis ligt. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk met de treinen is nog in volle gang. En Oranje supporters zijn op weg naar het stadion in Houston voor de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Meer dan 10.000 mensen lopen achter de traditionele oranje dubbeldekker. Het is warm in Houston, een graad of 30. En de wedstrijd begint straks om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer hier nog, droog en zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 of 32 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm, met in de avond in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. Oh, wat een goal! Goal?
3: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
6: doei doei
5: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
9: Heb jij ooit jouw zorgervaring ingezet om reizigers van een wildwaterbaan te laten gaan? Word teamleider bij Buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
11: Live from the United States of America. The 3FM Middag Show.
12: 3FM.
13: Bound.
12: Barend en Benner.
14: Ja, zijn we dan, Barend en Benner. 6 minuten over 5. Hoe is het daar in het bloedheet van Nederland? Barend hier met Benner aan

0: Bieber extra Fateless. Wat was het geweldig, zeg. Vanmorgen lekker aangekomen op de parkinglot in Houston. Onder de rook van het stadion. Niet het grote stadion waar het zo meteen gaat gebeuren. Maar wel waar de fanparade begonnen is vanmorgen met zo ontzettend veel mensen. En de warmte waarin wij werden ontvangen. Niet alleen qua temperatuur, maar ook qua de harten van de mensen hier. Bizar, stonden allemaal Mexicanen met gratis worsten, gratis drinken. Do you want to try Taco Amulet breakfast ding? Ja, geweldig, man.
1: Zo mooi, man.
0: Echt top. Ik sprak Yves Berendsen daar nog even. Dat hoor je zo meteen. En Nellebel loopt gewoon tussen het volk. Nel!
2: Ja, Nederlanders onder elkaar zijn lekker met elkaar aan het zweten. Er rijden hier ondertussen, ik denk wel, nou, wat zou het zijn? 8 politiewagens langs, 10 politiemotoren, zwaailichten, alles erop. En daarna worden allemaal begeleid door oranje fans. Ja, en ik kom hier echte Brabanders tegen. En Brabanders zijn altijd gezellig. Maar wie zijn jullie hier allemaal?
3: Ja, we zijn hier met vrienden van de lagere school. En een aantal vrienden daarna uit Breda. Een zoontje. 7 man uit Breda en we zijn al 12 dagen onderweg.
2: En vanmiddag naar de wedstrijd?
3: Vanmiddag, het voelt als heel raar. We lagen om een uur of 3 vannacht in bed.
2: Dus ja, er werd wat gekaraoke, dat hoorde ik.
3: Dat was een behoorlijk leuk barretje inderdaad.
2: Kan jij een goed nootje zingen?
3: Nee, hij heeft gezongen.
2: Welke nummers worden dan gezongen door Nederlanders in Houston?
4: We hebben Sweet Caroline gezongen, dat werkt altijd natuurlijk, dat snap je wel.
2: Ja, dat is echt een klapper, dat is echt een klapper om mee te nemen. Hey, jullie gaan naar heel veel EK, WK, wedstrijden, echte voetballiefhebbers. De mooiste herinnering?
3: Ja, het was toch wel Zuid-Afrika, denk ik, in Durban. Eerste wedstrijd was mijn vader, was masseur bij het Nederlands elftal toen.
2: Masseur bij het Nederlands elftal, wat een droom!
3: Ja, en wij waren daar en hij was daar ook. En dat was wel heel bijzonder om daarbij te zijn in Zuid-Afrika, zo ver van huis. Dat was echt cool. Dat was echt cool.
2: Ja, ik zie allemaal mannen, 1 vrouw. Waar is bij jou als klein jongetje ooit de liefde voor het voetbal ontstaan?
3: Ja, met ouders naar NAC. Gewoon als 4-jarige word je besmet met het virus en dan kun je niet meer terug. Dan word je besmet met het voetbal. En Nederlands elftal is gewoon heel kicken, zo ver van huis. Met zoveel mensen een biertje drinken, het samen delen, is geweldig.
2: Dat wilde je zelf ook altijd profvoetballer worden?
3: Ja, ik denk het wel.
2: Wat is het nu geworden?
3: Wandelen lukt heel goed.
2: Wandelen? Maar daar verdien je geen boterham mee, toch?
3: Nee. Ik heb wel 2 zoons gemaakt, dus misschien dat dan nog gaat lukken. Maar dat is wel heel ver gegrepen. Laten we hopen dat ze vandaag een paar goals maken en dat we doorgaan naar de volgende ronde. En dan kijken we het weer vanuit Breda. Pak van kroegje in Breda met z'n allen.
2: Heerlijk.
3: Dus,
2: heerlijk, dankjewel. Ontzettend veel plezier.
0: Heel goed. Hey. Heel goed, joh. Hey, Nel.
5: Die vriend van me.
2: Ja.
0: Nel, weet je wel wie dit was?
2: Ja.
0: Dat was de zoon.
2: Ruud van Nistelrooy.
0: Oh, Ruud van Nistelrooy. Oh. Hey, lekker zeg. We zijn er. Dit is de Waarde Manner. Live vanuit de USA.

Pinkpop-fenomenen Kevin en Roxy Dekker. Jij hebt mij. Je gaat heel veel live horen. Ook vanaf Pinkpop dit weekend op 3FM. En check even de Instagram, @NPO3FM, voor het interview wat onze Julia Teddy's films. Was Nelly jaloers? Maar goed, wij hebben dan weer Yves binnen. Zometeen. Dit is Guilt.

0: in de USA.
1: Ja. Mocht je het een beetje volgen, natuurlijk, je hebt net zoals ik de hele dag je telefoon in je klauwen. Je ziet alles voorbij komen op stories en op alle nieuwsoutlets, NOS.nl bijvoorbeeld. Dat het ongekend is wat er net gebeurd is in Houston en dat het ook ongekend heet is. De luchtvochtigheid ligt ontzettend hoog. Zeker voor alle Nederlanders die gewend zijn aan hitte. Maar ja, dan wel gewoon hitte zoals je dat voelt in Breda, Appingedam of Maastricht. Laat het dan maar zo benoemen. De ministers van feest, om het zo maar te zeggen. Die jongens die ja, ongekend de boel aanzwengelen op de KNVB-beurs. Maar ook in de fanzones. Dat is Yuki, die je nog kent van Christmas Amsterdam. Tegenwoordig op eigen benen, doet hij fantastisch. Feest-DJ Ruud, al meer dan 15 jaar. Een van de allerbeste feest-DJ's. Dat is een soort ja, scheldwoord, zou ik bijna willen zeggen. Dat is helemaal niet wat ik bedoel. Maar dat doet hem te weinig eer aan. Zo'n goede allround DJ die op welk podium dan ook de boel weet te slopen. Of het nou nationaal of internationaal hier in Amerika is. En wat ik heel erg leuk vind, een jongen die ik ook echt in mijn hart aan het sluiten ben, is echt een voetbaljongen, Yves Berendsen. Die gewoon op dat busdek gaat staan of in het fanzone gebeurde en de hele boel met zich meekrijgt. Hazen zingt zijn eigen hits. En het ook gewoon heel erg warm heeft, toch Yves? Even bijkomen van de bloedgeslagen hitte.
2: Ja, dat kan je wel zeggen, ja.
1: Niet normaal, man.
2: Ja, het is, om de andere mensen de andere kant van het van oceaan. Maar je kunt je bijna niet voorstellen hoe warm het is.
1: Even gozer, je gaat hartstikke goed. Alles gaat crescendo. Hoe is dit dan voor jou om dit te doen?
2: Ja, een jongensdroom. Kijk, reizen, voetbal, oranje, Amerika. Dus dat is een droom.
1: Hey, en dan terug in de tijd zingen op een plek zoals hier. Doen we natuurlijk 80 miljard keer per week. Weet je, maakt dat het nog extra bijzonder of doet dat niks?
2: Mensen vragen, hoor je daar of af en toe moe van? Maar overal waar je komt, reageren de mensen zo extreem. Dat went gewoon nooit. En ook hier, kijk, wij als Nederlanders maken het feest. Maar we dragen het over op de andere mensen. Dus die gewoon Mexicanen, Amerikanen, die kennen het liedje niet. Maar die staan gewoon op terug in de tijd mee te springen. Dus dat is heel leuk.
1: Hey, dan even over voetbal. Je bent een echte voetbaljongen. Ik zie je ook vaak zitten bij Ajax. Dan weet je in ieder geval dat er een paar dingen in je hoofd heel erg goed zitten. Wat moet er gebeuren?
2: Ik zou gewoon de eerste 20, 30 minuten gewoon aanvallend voetbal. Gassig. En hopen dat je gewoon 1-2-0 maakt. Ja. Gewoon voetballen, gewoon vooruit.
1: Ja, en over gewoon voetballen gesproken. We vergeten jou echt niet. Sterker nog, we hebben nog een miljard WK-schaven liggen. Wat maakt de Benner?
3: Ja! Ik vind de WK-schaven.
1: Heel goed, heel goed, heel goed, heel goed. Hey, zo simpel is het. Mocht je de uitslag goed voorspellen via de NBO-lijst hebben, inclusief je naam, doen we dat nu even. Gewoon 3-1 of 2-1 of 1-4 verliezen.
3: 5-0.
1: Precies, dat soort dingen. Drop het even. Dan heb je morgen, mocht je de goede uitslag voorspellen, een WK-schaaf te pakken. En geloof me, voor zo'n memorabel WK is dat absoluut een ding wat je in je la wil hebben.
0: Live vanaf het WK-voetbal in Amerika.
1: Yves Berendsen nu, omdat jij het ook lekker vindt om deze mee te zingen. Dat weet ik wel. Elke dag.

0: is ook een beetje de spanning die we zoeken. Tijdens het WK editie 2026 live vanuit de USA is dit Barend zonder banner in de camper. Maar het mooie aan radio is en blijft al 1000 jaar dat ik op dit moment mijn vinger op een knop leg. Die schuif ik omhoog en dan hoor ik gewoon de heerlijke stem van Nelly Banner.
1: Nou, er zijn weinig momenten in het leven waarin ik het zo lekker vind dat het begint te regenen. Het begint hier gewoon te regenen. En Gaby, onze social online queen, en ik waren spot de Nederlander aan het doen. Want we waren even van de idiote gekte weggelopen. En we zien daar een ontiegelijk knappe jongen lopen. En we denken opeens, hé, dat is Yannick Lopez. Hé, hey, goedemiddag. Wat ben je hier aan het doen? Waarom loop je hier zo verdwaald rond?
2: Een hele goede middag. Het is heel warm. Maar we zijn natuurlijk voor de wedstrijd Nederland-Zweden.
1: Ja, je bent content creator. Je maakt

0: vette video's op TikTok.
1: Dankjewel, dankjewel. En ik stond net inderdaad op de bus met de KNVB, Wesley Sneijder, Yves Berendsen. Echt een heel groot feest. Maar door de hitte, dus op een gegeven moment dacht ik van... hey shit, ik moet hier weg, man. Ik moet hier weg, want ik begon me niet goed te voelen. Dus ik ga van die bus af en ik loop een zijstraatje in. Kwam er een Amerikaan naar me toe die zegt... Yo bro, you're good, man. Do you need air conditioning? I live 1 minute from here. Come, man. Dus ik heb daar echt een half uurtje lopen relaxen. Hij heeft me geholpen, opgeladen, mobiel opgeladen... om gewoon nu weer door te kunnen. Waterflesje in mijn hand. Maar het is echt ongelooflijk. Ik zie zoveel oranje shirts. Niet alleen Nederlanders, superveel Amerikanen ook. En ik denk dat dat alleen maar laat zien hoe fantastisch dit WK is. Hoe erg het leeft. En dus niet alleen bij ons, maar ook bij hun. Het is echt crazy.
0: Je kwam net echt als een blij kind. Kom je gewoon hier. Je zegt, ik heb echt de video van mijn leven gemaakt.
1: Ja, nee, dat was dus net op die bus. Ongelooflijk. Dankjewel ook naar KNVB daarvoor dat ik dat soort dingen kan doen. We werken er super hard voor. Dus zoiets als een WK is voor iemand die voetbalvideo's maakt.
0: Wat voor video heb je gemaakt? Ging Wesley Sneijder snippers trippen? Wat gebeurde er?
1: Nee, helemaal niet. Nee, we stonden gewoon op die bus. En dan dus, wat is het? 40.000 man eronder. En gewoon een super groot feestje met Yuki, Yves Berendsen en eigenlijk alle mensen van de KNVB. Dus echt sprakeloos nog steeds.
0: Het is zo mooi. Het is echt multi-triple media hier. We werden net al geïnterviewd door de Chileense radio. Dat was echt super grappig om even de Chileense spelers even te vertellen of ze knap waren of niet. Zometeen Nederland, Zweden. Wat zeg je voetbalhart?
1: Mijn voetbalhart zegt 3-1 overwinning. Misschien wel 4-1. Ik voel 2 doelpunten van Tijani Reinders. En maar ja, ik ga je eerlijk zeggen, het allerbelangrijkste is winnen. Want vorige wedstrijd was natuurlijk niet helemaal top. Daar waren we ook bij, dat weet je. Maar vandaag moeten we winnen en we gaan winnen. En Nederland gaat ver komen, dit toernooi, hoop ik.
0: Je hoort het. Nou, als Yannick het zegt, dan is het zo. Heerlijk. Wij gaan het stadion in, want we staan er precies voor. Het lijkt echt wel de Zuidas. Het is echt Zuidas BTC. Ik vind het echt helemaal niet mooi, maar ik zie wel ondertussen Texas Rangers op paarden voorbij komen. Dat is dan wel weer een prachtig gezicht. De 3 sheriffs op 3 paarden, met een stadion erachter. En de hele wereldbevolking en iedereen op zoek naar tickets. Het is een chaos.
2: Middagshow 3FM. Hele leuke... Ja, dit was het, Yannick. Leuke content creator is dat. Op TikTok moet je maar even checken. Maakt echt super vette voetbalvideo's. Onder andere met Jonna Fraser en zo. Bij Ajax in het stadion. En net een hele dikke video op de bus. Ondertussen rammelt de radio door zoals altijd met Harry Styles.

0: Banner met ja, ergens een hopelijke telefoonverbinding die je niet in stand krijgt, hè, Jo?
1: Nee, het is nogal wat met gsm-verbinding hier nu in Amerika.
0: Ja.
1: Want we natuurlijk met 100 miljoen 80.000 mensen zitten.
0: Ja.
1: Dus we proberen ouderwets te bellen met Mike.
0: Ja, Mike verwijden oren en ogen van de telefoon.
1: Ik bel hem nu, dus we kunnen eens even kijken of hij of die opneemt.
0: Ja, we kunnen het altijd even checken.
1: Ah, ja, oh, nee, hij valt weg. Hij valt weg.
0: Hij gaat er gelijk uit, hè?
1: Okay. Ja, helaas.
0: Maar dan doe ik het even zo. Kom goed. En via WhatsApp. Je weet het wel.
1: Bargain.
0: Hey!
1: Mikey!
2: Hey, Bargain. Hoe is het?
0: Dames en heren, live in de show. We hadden hem graag in de kerber gehad, maar hij is gewoon in het stadion al. Mike Verwij, de oren en ogen, de content koning van de Telegraaf. Die zit erbij. Mike, jongen, wat zijn de laatste geruchten? Wat gaan we doen met de opstelling?
2: Ja, het grote nieuws is dat Brian Brobbey speelt. Dus Ronald Koeman zei al, als ik met Brobbey ga spelen, dan wordt het wel iets anders qua invulling.
0: Ja.
2: En Malen staat rechts buiten, dus het gaat ten koste van Summerville. Overigens ben ik niet hier alleen. Ik heb ook gewoon een andere vriend van je show opgetrommeld.
0: Ja.
2: Hier komt hij, Baren.
0: Ja, heel goed, heel goed, heel goed.
3: Veel belangrijker dan dat gekke voetbal was je verjaardag.
0: Ja. Nou, wij waren...
3: Ben je gedragen of niet?
0: Nou, nee, ik moet je heel eerlijk zeggen. Wij waren nog even op zoek naar die striptent waar jij met Willem Vissers van de Volkskrant was geweest, maar die konden we niet vinden.
3: Nee, je had je even moeten appen, een locatie kunnen sturen.
0: Ja, dat was wel geweldig. Ik zat gisteravond, Martijn Kramadam trouwens, van Voetbal International. Ik zat gisteravond bij ons op de camping. Zat ik bij een barbecue bar, zat ik voetbal te kijken. En jij appt mij en er zitten gasten toevallig mee te kijken op mijn scherm. Zeggen, hey, die gozer zag ik vorige week nog met Willem Vissers in de striptent.
3: Ja. Oh ja, dus, ja, dat klopt wel. Ik kan het. Ontkennen heeft geen zin.
0: Nee, joh. Nee, joh, ben je gek, joh. Kun je auto maar schelen. We zijn lekker hier. Hey, Martijn, Brobbey speelt.
3: Brobbey speelt. Zelfs op de bank, Malen rechts.
0: Ja.
3: En de rest hetzelfde, dus we gaan het zien zo.
0: Lekker, man. Hoe is het gevoel?
3: Lekker staat al te zwaaien.
0: Ja, kom maar. Ja, tuurlijk. Heel goed.
2: Ja, ik heb helemaal niks meegekregen van wat Martijn net zei, maar ik moet je natuurlijk ook feliciteren. Hoe jong ben je geworden, Bang?
0: 38.
2: Jezus, wat een jonge god.
0: Ja.
2: Gelijk met Martijn en mij dan. Ja.
0: Hey boys, lekker. Hoe is het stadion?
2: Ja, geweldig. Het is echt nog mooier dan in Dallas. Het is groot behangend, dat wil je echt niet weten.
0: Ja.
2: Maar weer uitstekende werkplekken. We hebben weer mooi zicht.
0: Lekker.
2: Dus daar ligt het niet aan. Als er een waardeloos artikel wordt, aan plekken lag het niet.
0: Hey, heel goed. Ik zeg altijd, kopen die krant, dan komt het goed. En hoe is je gevoel bij de wedstrijd? Even zonder dollen, maar met Brobbey is wel leuk, man.
2: Ik heb in onze eigen podcast 6-1 gezegd, dus daar hou ik me maar aan vast om ook op jullie luisteraars even een heel goed gevoel te geven.
0: Ja.
2: Ja, en ook wel belangrijk, Frenkie staat gewoon in de opstelling. Nou, we hebben wel gehoord dat er in de warming-up nog gekeken wordt.
0: Ja.
2: Die was natuurlijk een beetje het slachtoffer van de botsing met Quinten Timber. En die was ook niet helemaal fit de afgelopen dagen.
0: Ja.
2: Dus dat is ook goed nieuws.
0: Lekker man, heel goed jongens. Ga jullie lekker installeren. Het is nog een uur en 20 minuten en dan gaat de pot beginnen. En we gaan alles morgen natuurlijk weer bijhouden en horen en lezen in Voetbal International en de Telegraaf.
2: Hebben jullie kaarten of niet? Hebben jullie kaarten?
0: Wat zeg je? Ja, nee.
2: Hebben jullie kaarten?
0: Ja, natuurlijk hebben wij kaarten.
2: Heel goed, goed geregeld. Okay. Veel plezier jullie ook, hè?
0: Oké, okay, jongens, tot zo, hè?
2: Ik hoor Martijn nog even.
0: Oh. Martijn, heel erg, ja.
3: Yo.
0: Ja, Martijn.
3: Neem een extra t-shirtje mee, hè. Dit is ook bloedverziek, het heet. Ik heb hem al 3 keer van t-shirt gewisseld.
0: Oh, nee, dat is lekker.
3: Verschrikkelijk.
0: Nee, dat is heel goed, dat is heel
3: Deo'tje
0: goed.
3: Deo'tje mee,
0: t-shirtje mee. We gaan ervoor zitten, jongen. Tot zo meteen, hè.
3: Oké.
0: Okay. Oh, ja.
3: Veel plezier, hè.
0: Goedjes. Oh, ja.
1: Volgens mij had Martijn niet helemaal door dat hij op de radio was. Nee, maar dat maakt allemaal niet uit.
0: Hey, die wil volgende week thuis niet alleen de vuilnis buiten te zetten. Die kan zijn koffer ook gelijk meenemen. Wat is dat goed. Barend in Binnen, live, Lil Nas X. Yeah, I'm gonna take.

Middagshow 3FM, Bart de Benner, Lil Nas X en de Old Town Road. Met Billy Ray Cyrus, de vader van Miley Cyrus, je weet wel. Het is een bijzondere dag op een, bijzondere week waar we op terug kunnen kijken. Ik zie Chef Special voor me klaarstaan en dat is dan ook weer het moment dat ik even snel aan het schakelen ben in mijn hoofd. Het is natuurlijk gewoon een prachtige week met Nederland-Zweden, maar we mogen ook niet vergeten dat er deze week wat verschrikkelijks is gebeurd. Dat kleine Jelte, je weet wel, het gezicht van 3FM Serious Request, editie 2024, is overleden. Aan een metabole ziekte wordt deze week begraven. En dat is ook moeilijk, weet je wel, dat het deze week ook gewoon zijn begrafenis is. Weet je, ondanks alle festiviteiten. En we zijn gewoon hier en we gaan genieten van Nederland-Zweden. En we proberen echt er een top show van te maken elke dag. Maar wat we beloofd hebben van de week is dat we onze Jelte gewoon nooit zullen vergeten. En dat we iedere mogelijke gelegenheid zullen aanpakken om in ieder geval te herdenken. Dat zijn de minste dingen die je kan doen. En Chef Special zal er altijd aan verbonden blijven. Dus hoe mooi je dag dit ook is. En hoe mooie dag het hopelijk ook gaat worden als het gaat om Nederland-Zweden. Vergeet niet dat er ook vandaag twee zusjes en twee ouders in Leeuwarden zitten. Die vandaag hun zoon en hun broertje zijn verloren. Of niet vandaag, maar deze week. En Chef Special geeft er altijd een goede 3 minuutjes voor om daar even over na te denken.

0: Mad bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
1: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
4: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
6: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
8: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
10: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
11: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.

0: Mariette Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en de natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen nam eerder deze maand de leiding over van Esther Ouwehand. Op een partijcongres in Den Bosch zei ze dat het kabinet Jetten te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een einde komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en vluchtelingen. De eerste voorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. In 1972 was hij medeoprichter en 15 jaar lang was hij voorzitter van de partij. In de jaren 80 was hij 3 keer lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Pas onder Jan Marijnissen kwam de SP in de Kamer. Hans van Hooft was 84 jaar. En door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 waren er om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen op een weg terecht. En ook vanochtend gingen daar nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. Het weer, vanavond enkele buien in het noordwesten en later in het zuidoosten. Morgen zonnig, vooral in het binnenland 30 graden. Aan de kust is het koeler en er is een wat grotere kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Ster. Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. 18 plus, speelbewust.
3: Ja. Echt serieus?
4: 77.
3: Oh, wat een geld.
5: 18.000, godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
9: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
10: Hallo.
11: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
10: Ja hoor.
11: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
10: Tuurlijk.
11: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
10: Ja.
11: Een

0: Vind je bij Bol.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Live from the United States of America, the 3FM Middag Show. 3FM. Bond. Barend en Benner.
5: Ja, goedemiddag. Nog een minuutje op 56 en we gaan beginnen. Nederland tegen Zweden. Ongelooflijk, Barend en Benner. We zijn er live vanuit Houston.

Vanuit de bloedhete bunker is dit Barend en Benner. Het is ongelooflijk, jongens, dat we toch zover hebben mogen komen. Afgelopen vrijdag zijn we gestart. Nou ja, niet afgelopen vrijdag, maar die vrijdag ervoor. Geland in Minneapolis, gegaan naar Dallas, van Dallas naar Houston. Waardoor het team, Jammer en Nel, die toevallig even aan het pissen zijn, een beetje wordt ervaren als een lelijke bouwdoos. Ik vind het een geweldige stad. Zijn we aangekomen op het moment dat het hier zondag bijna 12 uur is en dat we gaan beginnen aan Nederland-Zweden. Een wedstrijd die ook gewoon gewonnen moet worden. Ik bedoel, de stemming is goed, de sfeer zit er lekker in. We hebben net een geweldige fanparade gehad, maar gewonnen moet er worden. Ja, zeker te weten. 3-1 ook.

0: 1994. En ze hadden al gewaarschuwd, hè? Van, oh, dat is niet nieuw. Nee, de track komt niet in 1994, maar door het WK van 1994 was er al gewaarschuwd. Come on! Dat het zo bloedgeslagen warm zou zijn. Nou, ik moet zeggen, begin het inmiddels te onderkennen. Het is echt zo. Lekker zeg, Barend de Benner, live vanuit de camper in Houston, onder de rook van het stadion. Met nu Lemmer. Heel goed, dit is Time to Move. Nu.
1: Barend en Benner in de USA.

tijdens het 3FM Serious Request glazen huis in Den Bosch. Maar ja, dat was een stukje langer geleden. Maar dat is steeds fijn om te horen. Lemmer en Time to Move, dat is het ook. Tijd om naar het stadion te gaan en ons rustig te gaan opmaken voor een geweldige Nederland-Zweden. Een goede voorspelling is goud waard. Hoe en wat, dat zit hoor je zo meteen. Maar doe eerst even je voorspelling via de NPO Luister met je naam.

0: Middagshow 3FM, Prospa en Clooney. De afgelopen zomerhit. Nou ja, niet de afgelopen, gewoon deze zomerhit. Echt een dansbeuker. Onvoorstelbaar. Het is Barend en Benne wat je hoort. Wij zijn op dit moment live vanuit Houston. En op dit moment is het ook gewoon, ja, kom op hé. Pinkpop editie 2026 staat lekker te komen. Gisteravond al op de zender Roxy Dekker live. En niet normaal wie we nu op het veld hebben lopen. Als oren en ogen van het Pinkpop feestterrein. Mart en Sophie.
1: Dit is niet gewoon.

ongelooflijk zeg. Wat een ochtend. Barend en Binner live vanuit Houston. Een van de meest bijzondere ochtenden die ik heb meegemaakt in mijn leven, durf ik wel te zeggen. Zeker als het gaat om voetbalwedstrijden. Natuurlijk, het voetbal is hier, maar de verbroedering en de joining van het Amerikaanse volk. Dat je gewoon in Amerika bent, in Houston, en dat je een fanparade hebt waarvan je denkt, nou, er komen 5.000 tot 8.000 Nederlanders. Misschien iets minder. En er komen er uiteindelijk, nou, tienduizenden Amerikanen bij. Het wereldkampioenschap op haar allermooiste. En dan moet de wedstrijd nog beginnen. Fijn dat je erbij bent. Het is 3FM. We zijn er nog even voor je. En dan gaan we met piepende banden richting de venue om te kijken wat het Nederlands zelf te gaan doen. En vergeet niet, vanavond vanaf 7 uur hartstikke live.

BNR, we zijn overal op de radio natuurlijk. Hoor je ons elke dag tot en met komende vrijdag sowieso. Het ding is, radio is natuurlijk top, maar we willen ook gewoon laten zien wat we doen. Net Nederlandse tijd, een minuutje of 50 geleden, hebben we voor je geplaatst op het YouTube-kanaal van Pound. Een nieuwe video. Elke dag zijn we daar te zien met allerlei belevenissen. Gisteren hadden we zo'n krankzinnige dag. Ik mocht 38 worden. En daarbij hadden we nog hoge bezoeken in de camper. Wesley Sneijder, weet je wel. Onze record international, voor mij gewoon echt een held. Ik heb zoveel geweldige wedstrijden van die man gezien. Bijvoorbeeld WK in Brazilië in 2010, Zuid-Afrika. Gewoon als jongetje, hoe die bij Ajax debuteerde. Bizar. Die komt dan op je verjaardag met zijn zoontje even gewoon 3 kwartier in de camper zitten, die bloedheet was, de airco was niet meer aan te trekken. Maar goed, we hebben het allemaal weer gered en gedaan. Dat kun je allemaal zien in de vlog. Ook de camping waar we zien hoe we onderweg elkaar een beetje vermaken, irriteren en in leven houden. Kortom, check het. Barend en Benner in de USA. Nu live op het YouTube-kanaal. De dagvlog van 19 juli.

0: Socialdeal, restaurantdeals, take one en actie bo!
1: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
1: Rand? Nee.
0: Fair enough.
1: Socialdeal, deals die je niet mag missen.
2: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
1: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
8: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
11: 1 vrouw. 2 schoenen. 10 kilometer. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met de hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
14: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
15: Heb jij ooit jouw sportiviteit ingezet om 12 surfers op koers te houden? Word teamleider bij buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
16: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
15: Word teamleider bij buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
16: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
17: Hey, hallo, goedenavond. Het is 7 uur precies. Zometeen 3FM live vanaf Pinkpop naar het nieuws.
18: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de Atlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en het misbruik maken van haar positie. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat gebeurd omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. En het weer vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui. En het is een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En dan wordt het 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
19: Ster. Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
23: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
24: Morgen eert Domino's die verrekte lekke bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
25: Domino's. De hete zomer, crayonrolluiken.
26: Geluidsoverlast.
25: Crayonrolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.

0: is 8 minuten over 7. Thanks voor het aanzetten van 3FM. We zijn live vanaf Pinkpop 2026. Het is uit mijn hoofd de 55ste editie van het festival in Landgraaf. Het is de plek waar altijd enorme acts naartoe komen, waar je een ongekend takkenein moet lopen om richting het terrein en de camping te komen. Maar het allemaal zo ongelooflijk waard is voor wat je daar op de podia ziet. Het is bloed en bloed heet in Landgraaf. Volgens mij op die betonnen platen, als je daar een ei op smijt, dan is hij gebakken voordat hij de grond raakt. Staat helemaal nergens op. En op het festivalterrein is mijn lieve collega Sophie Hielkema.
1: Obi Rijmakers, de 55ste editie. Heb je goed ingelezen. Dat is tevens helemaal correct. Dat kan ik bevestigen. Het leuke is dat de zonsterkte wel iets is afgenomen. Dus we hebben nu dat lekkere avondzonnetje. Die gaat straks onder. We gaan nog genieten van vele live optredens die ook allemaal te volgen zijn. Uiteraard bij je lievelingszender NPO 3FM. En ik heb vrienden gemaakt, Obi. Ik heb me echt tussen de mensen bevonden. Nee, ik zit niet alleen maar als een diva backstage. Mijn twee nieuwe festivalvriendinnen staan om mij heen. Ik heb ze een ijskoud colaatje geserveerd om ze om te kopen. En toen wil ze toch wel even met mij kletsen. Lin, ja. Jij gaat eigenlijk mensen nu lekker maken. Want jij hebt een optreden meegemaakt waar wij zo meteen pas naar gaan luisteren. Dat is een opname, dat maakt allemaal verder niet uit. Dat is dus hier op het podium geweest. En jij was laaiend, gierend enthousiast toen ik jou net vroeg, heb jij toevallig Franz Ferdinand gecheckt?
2: Jazeker, ja, het was echt tof. Ze begonnen rustig, lekker chill, goede vibes, wel gewoon echt goed live. Maar aan het einde ging het gewoon helemaal los. Dat is echt top.
1: Ja, dus het was een beetje rustig opbouwen. En op een gegeven moment bouwen ze dus toen daar een climax. Wat zou jij zeggen, Anne? Wat mensen kunnen verwachten van het optreden van Franz Ferdinand? Want ik zie dat jij nog een beetje bij moet komen. Ik zie de straaltjes zweet nog van je aflopen. Dat belooft veel goeds.
2: Ja, zeker. Ja, het was heel veel energie. En hij brengt het hele publiek met zich mee. Want met klappen en juichen. Hij zorgt er gewoon voor dat ze gewoon meegenomen wordt. En dan maakt hij het ook nog gewoon af door bijvoorbeeld de gitaar in zijn nek te leggen. En dan gewoon blind te spelen. Ja,
1: ho eens even. Hij heeft een gitaar in zijn nek gelegd. En heeft vervolgens daarmee gespeeld?
2: Ja, zeker. Gewoon achter zijn nek zat hij bezig. Ja, geweldig.
1: Ja, dit is de ultieme party trick. Dames, ik wil jullie sowieso even rustig dat colaatje laten opdrinken. Ga er even van genieten. Ja, ik heb het ook gezien, uiteraard. Een klein stukje ervan. Ik had gewild dat ik alles had gecheckt. Maar dat maakt niet uit, want je gaat hier ook een heel groot stuk meekrijgen van het optreden van Franz Ferdinand. Je hoort het al van de dames. Het is echt de moeite waard. En we gaan naar die absolute banger van ze toe. Daar gaan we mee beginnen met Take Me Out. Live vanaf Pinkpop hier op 3FM. Genieten van Franz Ferdinand. Let's go.

Frans Ferdinand live vanaf Pinkpop 2026. Ik kan me heel goed voorstellen dat als het al zo 32 graden is en je staat er op dat veld, dat dit heerlijk valt met dat gitaartje. I like it. Een hele goede avond, 7:58. Je bent bij 3FM live vanaf Pinkpop. Ik ga je zoveel mogelijk brengen vanaf het festival. Allemaal vette optredens laten horen die zijn geweest of live bezig zijn. Zometeen hoor je het optreden van Baloo Brigada van gisteren. Dat was vrij vroeg op de dag. Ik hoorde alleen maar positieve dingen vanuit een bloedhete tent waar ze ja, toch vrij ongepast so cold speelden. Komt er zo meteen aan, naar de mega-hit van Olivia Rodrigo en eerst Calvin. Come on.

misschien wel het allerbeste festival dat we in Nederland hebben. Vooral gewoon omdat het voor iedereen toegankelijk is. Er gaan hele families die kant op. Ouders, kinderen en dan soms zelfs kleinkinderen erbij. Grootouders. Pinkpop is echt voor iedereen. Daar kun je ook dingen ontdekken die je nog niet kent. Voor veel mensen zal dat Baloo Brigada zijn geweest. Stond gisteren op Pinkpop vrij vroeg op de dag. Het is een Nieuw-Zeelandse band die 18.573 kilometer hebben moeten vliegen. Om uiteindelijk bij Pinkpop uit te komen. Gelukkig wel. Ik ben echt al lang fan van die band. Zijn doorgebroken met So Cold. Kwamen toen in het voorprogramma terecht van 21 Pilots. Dus die zullen elkaar ook nog wel even een handje hebben geschud daar. En hebben gisteren dus ook live gespeeld in die bloedhete tent. Nou wil het geluk. Ik heb de dictafoon even laten meelopen. Ik kan het je live laten horen. Op Pinkpop 2026, Baloo Brigada en So Cold.

0: extra veel live muziek en ook een heleboel vanaf het festivalterrein waar mijn lieve collega Sophie Hielkema te vinden is.
1: Obi Rijmakers, een hele goede avond.
0: Hallo.
1: Ik weet niet of het jou opvalt dat ik een andere emotie in mijn stem heb, behalve alleen maar blijdschap. Hoor je de serieuze toon?
0: Ik hoor een enorm serieuze toon.
1: Ik ben op een stoel gaan zitten. En het is niet zomaar een stoel. Dit is de klaagstoel. Welkom bij de klaagstoel op Pinkpop. Kijk, ja, het zonnetje schijnt. Ja, er staan legendarische acts op het podium. Ja, je kan vanavond als je naar 3FM luistert de Cure meepakken. Maar sommige dingen zijn gewoon kut, kloten en stom. En ik wil mensen even de ruimte geven om zich te uiten. Noem mij een Pinkpop-psycholoog. En als ik dan zelf even mag aftrappen terwijl ik op de klaagstoel zit. Obi, €3,80 voor een raketje vind ik uitzinnig duur.
0: Ja, dat is duur. Dat kan niet.
1: Op het moment dat een mascara op je knieën hangt en dat je denkt, ik voel me zo uitgedroogd of als een vis op het droge, en je dan €3,80 moet afrekenen voor een simpel waterijsje, daar word ik niet blij van. Maar goed, iemand die nog beter kan klagen dan ikzelf en heel graag even plaats wil nemen op de klaagstoel is Nikita. Nikita, kom erbij, meid. Want toen ik jou vroeg, heb jij iets te klagen, zei je, hoe lang heb je? Nou, ik weet niet hoe lang we hebben, dat gaat Obi bepalen. Welkom op de klaagstoel, Nikita. Brandlos.
2: Ja, ik heb heel veel te klagen eigenlijk.
1: Nou, we gaan beginnen.
2: Ik vind veel te warm.
1: Ja.
2: Het had ietsje koeler mogen zijn. Door die warmte ligt iedereen van pampers op de grond te slapen. Ik vind veel te lawaai, veel te veel. De wc's. Wc's voor de weekendprijsie had ik best wel een luxe rolletje willen hebben op zijn mes met een goud randje.
1: Ja, even gewoon niet één laags, maar misschien vier laags. Was leuk geweest, ja.
2: Ik vind de wc's gewoon helemaal ruk. Een Bacardi of een cocktailtje.
1: Cocktailtje.
2: Cocktailtjes, €25. Zijn die
0: 25 euro?
2: Zijn niet te zuipen. Dat is nog het ergste. Als
1: je, nam een slok en je dacht, ik proef er niks van.
2: Nou, als ze nog te zuipen waren, dan had ik er tenminste nog wat aan. Maar ja, dit was gewoon één bonk suiker.
1: Het is gewoon afzien. Weet je, één laag toiletpapier, een cocktail voor €25. Wat nog meer, Nikita?
2: Een hamburgertje, €14. Ja, en weet je wat?
1: Zat er nog een plakje tomaat op? Of was dat ook bespaard?
2: Nee, nou, een augurkie. Ja, maar patat kreeg ik er niet bij. Nee, dat was te veel. En weet je wat nog het allerergste was?
1: Nou, vertel.
2: Je koopt een kroket. Daar vragen ze bij, wil je mayonaise? Mayonaise? Daar hoort godverdomme mosterd bij. Nee, dat kennen wij hier niet. Nou, toen had ik het niet meer. Dat was echt een stempel op mijn dag gisteren.
1: Moet je nou huilen, Nikita?
2: Nee, dat
1: het is oké, okay, hè?
2: Zou ik volgend jaar nog een keer gaan? Ja, waarschijnlijk wel.
1: Waarschijnlijk wel. Nou, je hoort het, Obi. Het moest er even uit bij Nikita. Dan de volgende vraag. Lucht het op om je even zo te uiten op de biechtstoel?
2: Nou ja, ik vind mezelf best wel hilarisch zo als ik zo kijk. En ik denk de rest van de mensen hier met mij ook. Dus...
1: Nikita heeft ze in de pocket. Je mag van de stoel afgaan. Dan wens ik jou nog een heerlijk Pinkpop. Dat cocktailtje, dat ga ik voor je regelen bij deze.
0: Ah, dat is een idee. Dat is
1: It's
0: goed.
1: On me, Nikita.
0: Ah,
1: Obi,
0: heerlijk.
1: Hoort het vanaf nu alleen maar positiviteit en moest even uit. En dat lucht toch even op, hè. Ja. Dat is lekker.
0: Heel goed, deze.
1: Als nu.
0: Ach, ik vind het wel mooi als ik dan zo dat beeld zie van dat veld. Het is ook fantastisch werk. Ik snap wel dat je dan een heerlijke Pinkpop hebt. Hé, waar zou Nikita vandaan komen trouwens? Was verder niet te horen, hè? Gisteren op Pinkpop was Teddy Swims te vinden. Het was een insane podium. Ik heb het nog nooit zo'n layout gezien. Ze hadden een soort drie verdiepingen gebouwd. Een bed erbij, een bank achter de achtergrondzangeressen. Het was een beetje alsof je in de woonkamer van Teddy Swims terecht kwam. Het was echt vet goed optreden. Ik vond hem super sterk live. Ik heb er eentje voor je die gisteren heeft gedaan en dat is The Door.

0: Teddy Swims bij 3FM, Mr. Know-it-all live vanaf Pinkpop 2026. Waar je zometeen na achten editors live hoort vanaf Pinkpop. De Arctic Monkeys komen er ook zometeen aan. Eerst hoor je Tim McRae, dit is She's All I Wanna Be op 3FM.
1: I want the girl with the small waist.

0: zometeen meer.
1: 3FM op. Pinkpop! 3FM.
2: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Obelink, alles voor kampeergeluk.
4: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
3: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
5: Alles voor kampeergeluk.
6: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
3: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
7: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
8: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
11: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
12: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
13: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
14: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
15: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
14: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Voel mij zo free.
14: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
17: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
14: Wow, dit is echt nice.
17: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 6 mensen raakten gewond en er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten daar gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij, die door de vorige leider Esther Ouwehand is ingezet. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Het weer, vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En het wordt ruim 23 tot ruim 30 graden. 3FM.
1: Ster. Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
2: ANWB en gaan.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekortingen slechts €99 aanbetaling.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
8: Met zometeen live op 3FM. Editors, ga je horen na Kingfisher zometeen I Cried I Wept. En eerst op 3FM, even het festivalgevoel. Tudor Cinema Club, dit is What You Know.

dat je lekker gaat vanavond. Ik zie ondertussen dat er 3-0 is gescoord voor Nederland. Wat heerlijk. Maar wat kan jou bommen? Je bent bij 3FM. En je krijgt een heleboel live muziek voor je kiezen. Dat is veel belangrijker. Ja, natuurlijk. We zijn live vanaf Pinkpop. Alles vanaf het festivalterrein. Dat breng ik je met heel veel liefde. Ik zat gisteren op de NPO Start livestream even het interview te kijken van Eva Kleven, mijn lieve collega van de NTR. Die was samen met Kingfisher. Die gasten die waren stom verbaasd hoeveel Nederland van Kingfisher houdt. Sterker nog, zij speelde Caroline als laatste. Die werd echt nog minutenlang doorgezongen door het publiek. Terwijl ze al lang backstage stonden. Alvast aan een flesje water zaten. Even met een handdoek over het voorhoofd heen gingen. En ik citeer: why the fuck is this happening? Ja, natuurlijk. Nederland en vooral Pinkpop houdt gewoon van goede muziek. Ja. Ik heb ze voor je op 3FM. Dit waren ze live gisteren op dat podium. Kingfisher en I Cried I Wept op Pinkpop 26.

0: gewoon objectief is de banjo geen vet instrument. Maar ik vind als Kingfisher het doet, toch wel weer cool. Op Pinkpop 26 ga ik Cry It Away.
1: Are you guys having fun?
2: 3FM.
1: Op Pinkpop.
0: Het is een heerlijk festivalweekend in Landgraaf. Fantastische temperaturen en een heleboel goede muziek. En als je goed om je heen kijkt, dan kun je ergens nog het guitige kopje van mijn lieve collega Sophie Hielkema tegenkomen. Oh. Nou, tot zover de verbinding is Sophie Hielkema. Ik hoor echt alleen maar ruis. Is ze ergens in een biertent gaan staan? Gaat volledig de verkeerde kant op. Zo? Nee. Nee, we zijn Sophie echt helemaal kwijt.
3: Zonde.
0: Ik had met liefde nu even van haar gehoord hoe het in Landgraaf erbij staat. Het ding is namelijk, we gaan zo meteen schakelen naar Editors Live. Die staan daar nu op het podium, zijn bezig met een verdomd lange track. En daarna gaan we even hun kant op. Ga ik je een heleboel laten horen ook van Editors Live op Pinkpop. Is toch wel een van de acts waar veel mensen voor komen kijken. Waarvan ze absoluut het idee hebben, als we ergens moeten staan in plaats van voetbal, dan is het daar wel. Ik kan me voorstellen dat het daar misschien nog wat drukker is dan bij het grote scherm op dit moment. Zullen we eens even samen alvast gaan luisteren?

0: 3FM live vanaf Pinkpop. We hebben weer verbinding met mijn lieve collega Sophie Hielkema. Hey Sof.
1: Hey Oops.
0: Ik deed een soort rare inschatting. Ik dacht, ik wil even een klein gokje wagen. Ik ga ervan uit dat het drukker is bij editors dan bij het Nederlands elftal op dit moment, toch?
1: Het is echt abnormaal. Ik heb vorige week mijn oren laten uitspuiten bij een doktersassistente. Kan je vertellen, ik ben nog nooit zo blij geweest met zo'n keuze. En je hebt het al over het WK. Nou, ik zit te kijken naar de zanger Tom. Die heeft gewoon netjes een oranje shirtje aan. Daaroverheen een leren jas. Terwijl het op dit moment nog 31 graden is. Als je de grond aanraakt in Landgraaf. Ja, editors nu al legendarisch. Volgend jaar gaan ze op tour. Dan slaan ze Nederland over. Dus als je de mannen van editors live wil zien, dan moet je hier zijn op Pinkpop in Landgraaf. En het fijne is, als je geen ticket hebt, maakt geen reet uit. Als je 3FM luistert, krijg je het gewoon van begin tot eind mee. En het fijne is, we gaan nu naar weer een enorme banger. An end has a start. Van editors live vanaf Pinkpop. Geniet ervan. Dansen en springen mag ook vanuit huis. En mijn naam is Sophie. Dit is NPO 3FM. En je bent erbij live op Pinkpop. Editors.

you very much. Hey, I hope you're staying hydrated.

Hey, een oplettende fan, die heeft het natuurlijk al gehoord. Wat was dat ene liedje? Nou, an end has a start. Ik hoor de hele tijd mensen al meezingen op dit terrein in mijn oor. Mijn trommelvliesjes aan het trillen. Maar hier gingen de mondhoeken even naar beneden van alle editors-fans die hier staan. Want die denken, wat horen we hier? Is dit een nieuw geluid? Een nieuw liedje? Een primeur? Nou, als ik de tekst goed heb meegeluisterd, denk ik dat het The Rush moet heten. De titel van een nieuwe track van de editors. En wij zijn niet gek, want met een primeurtje op dit podium, een aangekondigde Europa-tour, dan zou je zeggen dat een nieuw album niet ver weg is. En wat dacht je nou? Dat we nu zouden zeggen, we sluiten hem af, we laten je achter in een groot gapend gat. Dat je jezelf nu huilend in slaap moet brengen, omdat je meer editors wilde. We hebben nog meer mensen opgekocht met heel veel Cola Zero. En we hebben geregeld dat je er veel meer editors krijgt live vanaf Pinkpop. So sit back and relax and enjoy the ride. Van deze dinosauriërs van Pinkpop, de zevende keer van editors. En ze gaan je opnieuw laten horen waarom ze dat ook verdienen om op dit podium te staan. Editors live vanaf Pinkpop,

0: kijken we nou kijken? Tom, de zanger van Editors, neemt het nog even in zich op. Wat er net allemaal gebeurd is. Nou, dat is zo mooi om te zien, die dankbaarheid ook. Hij groet ons nog even met een peace teken. Volledig gesmolten, volledig bezweet. De band maakt nog een diepe buiging en verdient het applaus. Ja, wat ze verdienen, want dit was ongelooflijk. Oh, ik zie zelfs de zweetplekken in zijn leren jackie staan. Dan weet je dat je echt hard gewerkt hebt. De 7e keer op Pinkpop voor Editors. En het is absoluut niet tegengevallen. Ik denk dat er heel veel filmpjes zijn gemaakt voor je familie-app. Dus mocht je in de familie zitten en denken, waar blijven die filmpjes? Geloof me, die zijn onderweg. Dat is allemaal geregeld. En over A Ton of Love gesproken. Ik sta al de hele tijd een beetje te creepen achter twee mensen. Twee grote fans die dan de hele tijd zo arm in arm stonden. En ik zag de dame in kwestie met haar hand ook een hartje vormen. Toen dacht ik, volgens mij is de recensie positief. Lieve mensen, ik neem aan dat jullie een koppel zijn. Siblings or dating. Een koppel?
1: Een koppel.
0: Ja, ja. Een koppel. Voordat het echt ongemakkelijk wordt. Ik zag u, mevrouw, een hartje maken in de lucht. Ja. Dan wil ik toch even weten wat daarachter zit.
1: Nou, ik vond het gewoon heel erg leuk. Ik heb echt genoten. Ik ben nog nooit hier geweest bij de editors. Maar ik vind de muziek heel leuk. En ik vond het echt top.
0: Nou, dan wil ik toch even streng zijn. Voor de volgende keer, het is dus editors. Dus zonder de de.
1: Oh,
0: dus zo. Als u nog een kans wil maken op een plekje in de fanclub, dan moet die moet er even af. En monsieur. Yes. Sowieso een romantische avond als ik het zo zie tussen jullie. Ik weet niet wat er vanavond nog gaat gebeuren, maar Editors heeft iets in de lucht gebracht.
2: Wie weet.
0: Wie weet. Oké, we houden het mysterieus. Hey, en er zat een nieuw liedje in de set. A Rush, als ik het goed heb, als ik goed heb meegeluisterd.
2: Voor mij zat ik met de cameraman te praten, dus...
0: Ach, verdik me! Ja,
2: sorry.
0: Nou, ik kan jullie vertellen, dat is goed nieuws. Ik heb een vermoeden dat er een nieuw album onderweg is, aangezien er een tour is aangekondigd. Daarnet dus een primeur was op het podium qua nieuwe muziek. Nog even een korte recensie. Wat is het gevoel na het optreden van Editors voor de 7e keer op Pinkpop?
2: Geweldig. Ja, fantastisch.
0: Ja, dit vind ik dus het mooie. Als het echt goed is geweest, dan weet jij niet eens meer wat je moet zeggen. Zo fijn was het. Ik wil jullie nog een hele fijne avond wensen. En ik wil tegen de mensen thuis zeggen die aan het kijken en aan het luisteren zijn naar NPO 3FM. We gaan nog steeds verder. Want deze legendarische set van editors heb je kunnen meepakken. Maar vanavond onder andere ook nog live helemaal voor jou. The Cure, onder andere, op het podium. En wat ik ook nog voor je heb, dat is ook fijn. Gewoon even een lekker elektronisch liedje. Wat zeg je van Martin Garrix? Is dat misschien wat? Live vanaf Pinkpop. Volg het allemaal op je favoriete zender 3FM.

0: Zometeen meer.
1: 3FM op. Beat op! 3FM.
2: Ster. Pak eens een podium.
3: Pak eens een podium.
2: Pak zelf eens een podium.
1: Pak een podium.
4: Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
5: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Lieslot, wat ben je aan het doen?
7: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 vakanties.
6: Dus?
7: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
6: Ah, met superkorting.
7: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrije vakanties.
8: De hete zomer, crayon rolluiken.
9: Geluidsoverlast.
8: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
9: rolluiken.
6: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
10: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
11: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
13: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
14: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Heb jij ooit jouw organisatietalent ingezet om 17 Italiaanse ijsjes te bestellen? Word teamleider bij Buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
17: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
18: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
16: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
0: 3FM.
19: Je komt 100% zeker aan je trekken vanavond bij 3FM met zometeen nog veel meer Pinkpop 2026.
15: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. En volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars in Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat de komende dagen zelf ook. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. In Novi Sad, in het noorden van Servië, hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen. De betogers eisten dat Vučić de verantwoordelijkheid neemt voor het instorten van een deel van het treinstation in Novi Sad. Anderhalf jaar geleden vielen daarbij 16 doden. De betogers wijten die gebeurtenis aan corruptie bij de overheid. Servië wil lid worden van de Europese Unie. Volgend jaar zijn er parlements- en presidentsverkiezingen. Vučić zegt dat hij erover denkt om die te vervroegen. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Dan het weer nog vanavond en vannacht in het zuiden. Kans op een onweersbui. Morgen zon in het zuiden en zuidoosten. Kans op buien. Het wordt 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM.
3: Ster. Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
20: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
21: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
22: Precies! Worstje?
21: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
22: Ah, worstje. Neem nou een worstje, kom.
21: Nee,
22: meerdere
21: nee,
22: worstjes.
21: Dankjewel.
22: 20
21: worstjes. Ik hoef geen worst.
22: Neem nou gewoon even een worst, lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
21: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
22: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
21: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
23: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
24: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
25: Opgelost, Autotaalglas.
26: Zie je nou wel, ze ruikt me.
27: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
1: Pinkpop, beleef je met 3FM. Vanavond live. 3FM op Pinkpop. Sebastiaan Okhuizen.
19: Met zometeen live muziek van The Haunted Youth. Later nog live muziek van Sophie Tucker. En als klap op de vuurpijl vanavond nog The Cure live.

0: hoorde DEADMAU5 en I Remember op de zaterdagavond van 3FM. Maar zeker ook de zaterdagavond van Pinkpop 2026. De rest van de avond tot aan 12 uur zijn we bij jou. Maar zijn we ook zeker in Landgraaf met nog zoveel live muziek op de planning. Maar ook mijn zeer gewaardeerde collega Mart Meijer, die de hele avond nog op pad is met de microfoon om alles van Pinkpop en alle randzaken die erbij horen aan jou te laten horen.
1: Goedenavond, het is druk op Pinkpop bij de North Stage, bij de South Stage, bij de Tent Stage, bij alle plekken met schaduw. En er is nog één plek op Pinkpop waar het heel druk is. En dat is de Tattoo Garden, waar je een tatoeage of een piercing kan laten zetten. Het is echt afgeladen druk. Heel veel mensen laten hier een tatoeage zetten, zo ook Spijker. Hallo Spijker.
2: Hey.
1: Hey, op een schaal van 1 tot 10, hoe impulsief was dit besluit?
2: Ik denk toch wel richting de 10 eigenlijk, ja. Eerlijk is eerlijk.
1: Jij hebt een paar heel lijpe tatoeages en op dit moment wordt er eentje van The Cure gezet. Vertel even, want jij bent hier met je ouders, met je zus. Jullie zijn allemaal binnen geweest.
2: Wij zijn inderdaad allemaal binnen geweest. Ik heb samen met mijn vader heb ik deze van The Cure laten zetten. En mijn zus en mijn moeder hebben samen een andere tatoeage laten zetten. Maar we kwamen hier eigenlijk aan en we zagen tattoo staan. En normaal op festivals is dat plaktattoo. Dus wij dachten, ja, ik weet niet, toch even kijken. En dan kom je eraan en dan zie je dat, ja, dat het toch echt een tattoo shop is. Ja, dan is mijn keuze snel gemaakt. Ik bedoel, ik dat is gaaf, dus dan is het snel gemaakt voor mij.
1: Terwijl er op dit exacte moment een gast naast jou komt liggen met zijn broek naar beneden, die zijn reet gaat laten tattoo.
2: Dat lijkt me iets impulsiever, maar die hebben we er ook.
1: Hé, hey, maar een tattoo van The Cure, waarom?
2: The Cure is gewoon echt een absurd vette band, vind ik. Ik ben ermee opgegroeid vanuit thuis uit, dus het is ook een droom dat ik ze hier nu gezien. En dan, toen ik zag dat dit een tatoeage optie was, ja, ik dacht, die moet ik gewoon hebben.
1: Ja, en een tattoo met je pa is ook wel heel lijp, toch?
2: Dat is keivet. Ik bedoel, het is leuk dat we dat soort dingen kunnen doen samen. Dus op nog een hoop meer hoop ik dan in ieder geval samen met hem, hè.
1: En een Boys Don't Cry tatoeage, zit daar nog iets achter?
2: Nou, voor mij persoonlijk niet echt. Maar ik bedoel, voel vrij om er zelf een ingeving aan te geven, denk ik dan. Ik bedoel, dat maakt me voor de rest niet uit. Maar als ik ooit een keer bijna moet huilen, dan zou ik wel naar tatoeage kijken. En dat zal toch goed komen, denk ik.
1: Jij weet meer van tattoos dan ik, want je hebt er al een paar. Qua proces, denk jij dat die af is qua wat er nu gebeurt?
2: Ik mag niet kijken.
1: Nee, ik wilde de first look even doen.
2: Ja, geen zo. Ik denk dat ik, ja, zo voel hij ze maar schoonmaken. Dus ik denk dat hij zo goed als klaar is in ieder geval. Hij heeft de laatste touch-ups gedaan. Tussendoor spreek ik wel even een paar keer, hoor. Dat vind ik leuk. Ik denk dat hij klaar is.
1: Is he ready to have a first look?
3: Yes.
1: Nou, Spijker, kijk maar en zeg het maar.
2: Hij lijkt alsof dat hij erop staat. Kei vet, hè? Ja, ik ben er kei blij mee. Mooi ding. Ja, dit blijft fucking vet. Ja, heel impulsief, heel vet. Misschien straks nog eentje.
1: Hij is fantastisch. Je bent een legend. En veel plezier bij The Cure vanavond.
2: Ja, dankjewel. Ik ga mijn best doen. Jullie ook, hè?
1: Dankjewel, want inderdaad, als je nu niet op het Pinkpop-terrein met geen tattoo kan laten zetten, je kan wel luisteren naar 3FM. Je hoort The Cure zometeen nog live hier.
0: Lekker, man. En nu live The Haunted Youth met Teen Rebel op Pinkpop 2026.

Eerder dit weekend in de 10 stage van Pinkpop, The Haunted Youth en Teen Rebel. Zometeen live muziek van Sophie Tucker stonden eerder vanmiddag op de North Stage en hebben daar toch wel in de brandende zon het hele veld aan het dansen gekregen. Vorig jaar was het al Purple Disco Machine die met een best wel verrassende set naar Pinkpop wist te komen. Dat land lag hoog wat dat betreft voor de dance dit jaar, maar Sophie Tucker heeft de bal prima weten in te koppen en is zelf daarna over de lat heen gaan springen. Je hoort het zometeen in Nothing But Thieves. En eerst Tim Burke. Dit is Bromance met 3.

0: kan het eigenlijk maar twee kanten opgaan qua weer. Of het is noodweer, pure regen, best wel koud, guur. Dat je denkt, hier gaat een poncho ook echt niet bij helpen. Of het is het weer van dit weekend. Gloeiend heet, bakken in de zon, windstil en zonnebrand die niet wil pakken omdat je zo erg aan het zweten bent. Dat is vaak uiteindelijk de afgelopen jaren wat Pinkpop heeft weten te treffen. Dus is het eigenlijk, ja, vind ik als bezoeker altijd een beetje vervelend als er dan een zogeheten dance act staat. Want dan moet je wel dansen, maar daar is het eigenlijk een beetje te warm voor. Vanmiddag op de Noordstage van Pinkpop stond Sophie Takker. Nou, dat is wel rammel hoor. En de hele middag is mijn collega Mart Meijer ook op het Pinkpop-terrein op pad geweest om de allerbeste verhalen die we niet konden laten horen live alsnog voor je op te nemen. En hij is ook even langs geweest tijdens Sophie Takker.
1: Inmiddels is er allemaal jazz op de achtergrond te horen, maar 2 minuten geleden stond hierachter op de Noordstage Sophie Takker er echt een puinhoop van te maken. En één iemand in het publiek viel mij op en dat is Bertus. Bertus zit hier naast me. Bertus, kijk, jij zit in een rolstoel.
2: Ja, klopt.
1: En er is een speciaal rolstoeldek aan de zijkant. En jij dacht, daar ga ik niet staan.
2: Daar ga ik niet staan, nee.
1: Waarom? Dat is speciaal voor jou ingericht. Daar mag jij staan.
2: Ja, soms heb je gewoon het idee van, ja, je moet net even wat meer die sfeer pakken. Ja.
1: Is dat gelukt?
2: Vooraan, ja. Bij dit hier, dat ging zo hard. Zo gaaf.
1: Even kijken, heb jij oordop? Je hebt geen oordop in.
2: Geen oordop in, nee.
1: Dus jij hebt echt, jij hebt de piep in je oren nu.
2: Je hebt een 27e keer.
1: 27e Pinkpop. Oké, en tot nu toe, waar staat hij, zeg maar, op de lijst van beste Pinkpop ooit?
2: Ja, best hoog, denk ik.
1: En waar heeft dat mee te maken?
2: Vooral met net.
1: Maar, als ik dat mag...
2: Suzanne en Freek.
1: Was dat vet?
2: Ja. Weet je, ik ben eigenlijk een metalhead, maar... kom op. Suzanne en Freek. Ja, dat is toch wel heel...
1: Jij had je neus nergens voor op. Maar
2: ja,
1: even
2: maar
1: een...
2: doet je iets, hè?
1: Dat snap ik ook wel. En ja, even een vraag, want jij komt natuurlijk niet zo hoog. Je ziet niks, denk ik.
2: Oh, dat maakt me niet zoveel uit. Ik heb ze allemaal al gezien.
1: Maar waar geniet je dan het meest van als jij het optreden niet kan zien?
2: Vrienden. Vrienden. Ontspannen. De hele sfeer. De Limburgse gezelligheid.
1: Je hebt in ieder geval op mijn gezicht echt een glimlach gebracht toen we jou zagen. Dus ik wil je nog heel veel plezier wensen.
2: Dankjewel. En ik wil wel even heel graag zeggen. Alle kudo's naar Limburg. En naar... naar Pinkpop.
1: Bij deze, Bertus, veel plezier.
2: Dankjewel.
1: Jij hebt in ieder geval op mijn gezicht echt een glimlach gebracht toen we jou zagen, dus ik wil je nog heel veel plezier wensen.
2: Dankjewel. En ik wil wel even heel graag zeggen, alle kudo's naar Limburg en naar Pinkpop.
1: Bij deze, Bertus, veel plezier.
2: Dankjewel.

het is lastig af en toe, hè? Heel vroeg op de dag geprogrammeerd staan als artiest. Het is een warm weekend. De mensen komen dan wat moeilijk op gang, vooral op de tweede dag. Als je alweer in de tweede kater van het weekend zit. Maar als je dan ook nog op stage 4 moet spelen, een wat kleiner podium op de kop van het Pinkpopterrein, waar je altijd, wat voor weer het ook is en hoe laat het ook is, altijd de zon vol op je bakken hebt staan als artiest. En dan ligt de lat misschien wat hoog, maar dan is het ook echt zwaar. Dus hebben de programmeurs van Pinkpop de beste band van Nederland daar neergezet op precies het warmste moment van het weekend, op het zwaarste moment van het weekend, namelijk die tweede middag. En dat zijn natuurlijk de boys van Wodan Boys. Gaan al een tijdje steeds en steeds lekkerder. Hebben een week of twee geleden een nieuwe single uitgebracht, Blindsided. Hebben begin dit jaar in Ahoy mogen spelen als support van Golden Earring tijdens die afscheidstournee. Hebben ook nog met Barry Hay een track op mogen nemen. De wind zit ze goed in de zeilen. Ik ben benieuwd of ze dat een beetje vrucht heeft afgeworpen op Pinkpop 2026. Je hoort Wodan Boys live met Bells.

Je hoorde de nieuwste track Blindsided. En we moeten natuurlijk ook een beetje vooruit kijken.

0: Nederland en de wereld hoorde je bij 3FM. Zometeen nog veel meer live muziek vanuit Landgraaf met onder andere Idols.
1: Zometeen meer.
2: 3FM op. Pinkpop! 3FM.
3: Ster. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
4: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
5: Mart, wat ga je doen?
6: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
7: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en ga.
7: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: iScan, jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
10: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
11: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
12: Kijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl.
11: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
14: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
15: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
16: Oké.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
18: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
0: Met nog zoveel meer Pinkpop 2026. Zometeen live muziek van Idols, maar ook Isabel van Gelder komt eraan. Met nu het laatste nieuws.
19: Jan van der Putten met het NOS-journaal.
0: Dag Jan.
19: Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk, toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor. Tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat zelf de komende dagen ook. Vandaag ontstond duidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding openhouden. En dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het is een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Ster. De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
20: Hebbes.
21: Obelink, alles voor kampeergeluk.
22: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
21: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
23: Alles voor kampeergeluk.
24: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak.
25: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
26: De Burger King cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer voor maar 1,50 euro bij Burger King.
27: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
28: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
29: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
30: Rook?
29: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
30: Nee, rook. Uit de meterkast.
28: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
29: Zo, koffie?
28: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
27: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Pinkpop. Beleef je met 3FM. Vanavond live. Sebastiaan Okhuizen.
0: Het is leuk hè, dat WK op de achtergrond. Maar zometeen gaan we de Olympische Spelen naar de Landgraaf halen. Hoe het zit, vertel ik je zometeen naar de Killers. Dit is Mr. Brightside.

0: David Guetta, Teddy Swims en Tones and I hoorde je bij 3FM met Gone, Gone, Gone. We zitten alweer richting de laatste shift op Pinkpop.
1: 3FM op Pinkpop. Sebastiaan Okhuizen.
0: Als het gaat om de programmering van vandaag, dit is precies het moment als die zon bijna ondergaat, als in dat die ook bijna helemaal onder is, dat het eindelijk een beetje afkoelt op het terrein, dat je denkt, ach, door die afkoeling heb ik ook een beetje extra ruimte in mijn maag gekregen. Ik ga toch even een happy halen. Misschien even nog snel naar de camping om jezelf op te frissen voor de grote headliner die over een paar minuten gaat beginnen. Eigenlijk het moment om nog even goed die rust te pakken. Maar volgens mij is dat nu niet het geval. Of klopt dat? Of zit ik een beetje in de goede richting, Mart?
2: Nou, je zit redelijk in de goede richting, Sebas. Goedenavond. Ja, wij dachten, er is een hoop te zien en te doen op Pinkpop. Maar een beetje sport en spel, dat missen wij nog een klein beetje. Terwijl we hier om ons heen kijken. Veel mensen er toch voor dag 2 of zelfs dag 3 van een festival nog best wel fris uitzien. Dus ik heb Ines en Maarten bij me verzameld. Zij gaan de Beer Olympics spelen. Ik ga zo uitleggen hoe het werkt. Ines, alvast even een kleine voorspelling. Wie gaat er winnen?
3: Ik natuurlijk.
2: Maarten, waarom denk jij dat jij hem gaat verslaan?
4: Dat ik hem ga verslaan? Nou, ik denk, ik kan wel sneller drinken, maar hij is zelf wel sneller. Maar het gaat wel echt om drinken, dus ik denk wel dat ik het in mijn pocket heb.
2: Kijk, Maarten is de iets betere drinker, Ines is de wat betere atleet. Wat we hier hebben, er staat een trap ergens op het Pinkpop-terrein. Ik weet ook niet waarom, die heeft 6 treden. En op iedere trede hebben we 2 biertjes gezet aan weerszijden. De mannen gaan zo meteen op mijn startsignaal op tree 1 staan. Zo snel mogelijk het eerste biertje achterover tikken. Om vervolgens naar trap 2 te gaan, biertje weer achterover te tikken. De eerste die bovenaan trap 6 is, ik moet helemaal aan de shuttle run test denken. En dat laatste biertje achterover heeft getikt, die is de winnaar en die wint de titel, weet ik veel. Beste zuiper van Pinkpop. Ja. Mannen, zijn wij klaar?
5: Zeker.
2: Er is wat publiek bij. Het publiek laat je horen. Dan gaan de mannen naar trap 1 in 3, 2, 1, go! Het voelt alsof er een heel klein beetje vals speelt. Oh, Ines is een minder goede drinker, maar gaat wel net iets harder. Kijk, ze hebben een tactiek ook. Ze gaan razendsnel. Op dit moment staat Maarten iets voor. Die gaat dan naar de 5e treden. Dit gaat echt zo belachelijk snel. Maarten op treden 5. Tikt hem achterover. Maarten is de beste zuiper van Pinkpop. Hey! Jongens, ik dacht we zijn wel een minuut of 2 bezig. Maarten, hoe heb je dit gedaan?
5: Veel drinken.
2: Ja, dat blijkt. Maar hoe tik je dat zo snel achterover?
5: Veel geoefend.
2: God, dat blijkt. Ines, ik wil ook graag even de woorden van de verliezer horen. Hoe voelt dit?
3: Matig. Hij heeft het gewoon beter gedaan. Eerlijke winnaar. Maarten heeft gewonnen. Jij bent beter zuiper.
2: Het zijn neven van elkaar, dus we gaan het elkaar uiteindelijk gunnen. En laten we niet vergeten, jullie hebben allebei gewoon 6 graden speelschat. Dat is ook niet verkeerd, Ines.
3: Daar gaat het om.
2: Dames en heren, de allerbeste zuiper van Pinkpop 2026 is Maarten! Ja, je zou bijna vergeten dat er ook nog wel eens live muziek te horen is op Pinkpop. Maar dat is er zeker ook, zoals er onder andere Idols. Live vanaf Pinkpop 2026 is dit Dancer.
6: Oké. Okay.

Het is zo bizar wat ze er altijd weten neer te zetten. Wederom op Pinkpop, net als in 2022, een gigantisch feest. Idols hoorde je op 3FM met Dancer en Danny de Delco. Ditmaal vanaf Pinkpop 2026. Zometeen live muziek van Isabel van Gelder. Stond gisteren op stage 4. Je hoort zometeen I Don't Wanna Fall In Love Again. Een interview met de Beaches die gisteren in de tent stonden. Het blijft één groot Pinkpop feest vanavond bij 3FM. Met nu de headliner van vorig jaar, Olivia Rodrigo.

0: Oliver Heldens en Gekko.
1: 3FM op Pinkpop.
0: Mooi aan Pinkpop is dat je omringd bent door een heel groot festivalterrein met heel veel barren, heel veel foodtruckjes, heel veel van alles, maar vooral heel veel verschillende podia. Een groot hoofdpodium, een groot podium daartegenover, een tent en Stage 4. Die staat op de kop van het veld en daar ontdek je de nieuwste artiesten, vooral van Nederlandse bodem. Ik liet je eerder al Wodan Boys horen, die stonden daar eerder vandaag. En gisteren in de bloedhitte stond er een van de grootste talenten die we op dit moment hebben lopen op Nederlandse bodem. Namelijk Isabel van Gelder. Zij is doorgebroken via social media eigenlijk. Heeft al bijna 1 miljoen volgers op Instagram. Heeft al 100.000 volgers op TikTok. Miljoenen luisteraars per maand op Spotify. Dat is echt niet normaal. Maar langzaamaan beginnen we ook eindelijk bij 3FM een beetje te begrijpen waarom we haar draaien. Haar nieuwste track, I Don't Wanna Fall In Love Again, heeft ze al 2 keer gespeeld hier in de 3FM Livebox. En heeft ze gisteren ook gespeeld op Pinkpop. En moet je je even voorstellen dat dit eigenlijk een track is die je het liefste in een mooie popzaal hoort, waar je de perfecte belichting hebt en een fijne airco en een bar in de buurt. Maar zelfs op die gloeiend hete, droge grasmat van Pinkpop wist Isabel van Gelder een van de allerbeste versies neer te zetten van een van de allerbeste tracks die ze tot nu toe heeft uitgebracht. Kijk ook vooral mee via 3fm.nl/live. Zet je radio wat harder voor Isabel van Gelder live vanaf Pinkpop 2026 met I Don't Wanna Fall In Love Again.
2: Mijn naam is Isabel van Gelder en het volgende nummer heet I Don't Wanna Fall In Love Again.
0: Dat zei ik net ook al.

Sheeran en Bad Habits. BFM op Pinkpop. Het mooie is dat je dus op Pinkpop heel veel nieuwe muziek kan ontdekken. Maar met 3FM ben je altijd net wat eerder. En vooral mijn lieve collega Vera Simons is er altijd als de kippen bij als het gaat om nieuwe muziek. En er is één band in het bijzonder die zei de afgelopen, nou, wat is het, 3-4 jaar misschien al wel, zo ontzettend hard heeft lopen promoten hier bij 3FM... dat ook ik een fan van ben geworden. En dat gebeurt niet snel. Ik doe dat een beetje op mijn eigen houtje. Ik loop altijd zelf een beetje achter de feiten aan. Maar in dit geval zijn het The Beaches. Een hele fijne band uit

0: die hele beetje eigenwijze gitaarmuziek maken en dat ook gisteren naar Pinkpop hebben gebracht, waar ik zelf heel erg blij mee ben. Vera heeft de beatjes mogen spreken tussen al het werk wat ze doet voor NPO Start Door. Je ziet haar 24 uur per dag voorbij komen. Samen met Eva Kleven kondigt zij alles aan wat je daar kan zien en horen van Pinkpop 2026. Maar achter de schermen mochten ze even spreken met de beatjes die al een tijdje in Nederland waren voordat ze gisteren mochten optreden op Pinkpop. En wel, nou ja, laten we zeggen, nodige plezier hebben gemaakt.
1: I feel like when I see you guys, even if it's just on Instagram on tour and you were busy in Amsterdam yesterday and having fun, the Eurotrip, the having fun is real, right? With
2: yeah.
1: The beaches.
2: Oh my God, we had such a blast yesterday. We maybe had too much fun. We went to a sex show and had quite the experience.
1: In the red light district.
2: We did, yes. Leandra got on stage, she was a volunteer. And she enjoyed herself a lot.
3: I mean, when in Rome, right?
1: Exactly.
3: Yeah. That's all I can say.
0: Dat is wel mooi. Dat je een antwoord krijgt van een artiest. Daar zullen ze eigenlijk niks zeggen, maar ook wel heel veel zeggen. Dat is ook een beetje wat de Bee Gees op het podium laten zien. Gewoon geen poespas en lekker rammen. Met nu Last Girls in the Parties. De Bee Gees live op Pinkpop.

Dat zijn ze goed live ook. De Beaches hoorde je op Pinkpop 2026 met Blaine Brett. Zij staat er morgen voor het eerst op het hoofdpodium. Probeert ook langzaam een koningin Pinkpop te worden met een eigen merchline samen met Pinkpop. We gaan het morgen allemaal horen. Band hoor je nu met 3-2.

Sunstage. En daar staan eigenlijk best wel veel 3FM talents. Zoals bijvoorbeeld Jet van der Steen en Def. Maar ook Flair stond daar eerder vandaag. Hebben daar echt een feestje gebouwd. Dat is niet normaal. Je moet even die beelden checken op de Instagram stories van Flair. Dat was mega, man. Iedereen ging helemaal los. En onze grote vriend Jesse Hoefnagels stond daar ook in de Sunstage. Die trad al op bij het Concert voor Kleinere Mensen van Mark en Mai. En bij mij bij vooraan in de 3FM Livebox eerder dit jaar heeft een heerlijke EP uitgebracht. Heeft een fantastische show gegeven in Paradiso. Wat dat betreft gaat het allemaal wel lekker in het leven van Jesse Hoefnagels. Maar dan staat opeens Pinkpop 2026 voor de deur. Gelukkig is het zo'n, om even met een oud-Hollands woord te spreken, belhamel. Dat hij volgens mij best wel zelfverzekerd uiteindelijk dat podium op is gestapt en een fantastische track heeft neergezet. Namelijk Vogelvrij, live vanaf Pinkpop 2026.

0: is Jesse Hoefnagels. Ik vond dit fantastisch. Ik wil iedereen bedanken. Love you!
1: Hoppa. Jesse Hoefnagels live vanaf 2026 editie van Pinkpop. Zometeen het grote moment waar je misschien al langer in Radio Hof op de aanstaan, maar het gaat zometeen echt gebeuren. De headliner van de zaterdag van Pinkpop 2026. Live op 3FM. The Cure.
2: Zometeen meer.
3: 3FM op Pinkpop! 3FM.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: Ster. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel-Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
10: Opgelost, Autotaalglas.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
13: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
14: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
15: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK.

0: snel naar domino's.nl. Honor the craving.
1: Domino's. Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Zometeen hier live op de radio. The Cure vanaf Pinkpop 2026. Eerst het laatste nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1 door doelpunten van Brobby, Gakpo en Summerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance en onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Bij Pinksteren was het ook erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op een internationale conferentie in Ghana over slavernij is opgeroepen tot excuses van landen die aan de transatlantische slavenhandel hebben verdiend. De deelnemers willen ook dat er een wereldwijd herstelfonds komt en dat geroofde objecten worden teruggegeven. De algemene vergadering van de VN bestempelde de transatlantische slavenhandel officieel als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. En het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen zon, ook een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: 3FM.
7: Ster.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
11: Honor the craving.
0: Domino's.
12: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
13: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
14: Eén man. 30 boeken. Eén kast. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.

0: Pot is spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: Pinkpop. Beleef je met 3FM. Vanavond live. 3FM. Pinkpop. Sebastiaan Okhuizen.
3: Zometeen vanaf het hoofdpodium van Pinkpop. The Cure. Met heel veel live muziek. Ook Kygo en Selena Gomez gaan je horen naar Royal Otis en Sofa King.

0: Er is één ding waar we allemaal reikhalzend naar uit hebben gekeken deze zaterdagavond van Pinkpop. Of niet dan?
1: BFM op Pinkpop. Sebastiaan Okhuizen.
0: Dat is natuurlijk de headliner van vandaag. The Cure. En mijn lieve collega Mart Meijer is al de hele dag op pad. Met één missie is hij op pad geweest vandaag over het trein van Pinkpop. En die missie, die is geslaagd.
2: Wij hebben de hele dag gezocht. Ik heb klappen gevangen, ik heb boze koppen gekregen. Maar ik wilde iemand vinden die bij de allereerste keer van The Cure op Pinkpop was. En er vandaag ook weer is. En we hebben hem gevonden. Richard, 1986.
3: Ja, geleen. Laatste keer. Burgemeester Damenpark. Jammer dat het er niet meer is. Legendarisch.
2: Maar neem mij even mee. Ik ben van 1988. Hoe zag het er in 1986 uit? Lijkt het nog iets op wat we hier hebben?
3: Totaal niet. Heel anders. Ander publiek. Dit is meer... Hier zit een generatiekloof tussen. Toen waren het meer de excentrieke figuren die naartoe gingen. Ja, The Cure trekt natuurlijk punkers, new wavers. Dus je zag alle kleuren van de regenboog en haren. Wiet, hash was nog heel normaal. Is nou verboden toegang.
2: Nou, ik ruik het toch wel hoor.
3: Ja, ik ook. Maar het was, de lag er in ieder geval open en bloot. En een hele rustige sfeer, relaxte sfeer. Geweldig optreden. Alleen, ja, het was het laatste in Geleen.
2: Ze staan hier nu voor de vierde keer. Jij ziet ze ook voor de vierde keer.
3: Ja.
2: Voor alle mensen die geen idee hebben hoe de Cure in 86 was. Hoe anders was dat dan hoe het nu is?
3: Niet.
2: Dat kan toch niet? Het is 40 jaar geleden.
3: Nou ja, het enige verschil is dat ze 40 jaar nog een andere plaat hebben gemaakt. Maar een forest blijft een forest. En in between days blijft in between days. Ja, er is er wel eentje.
2: Ja, dan moet er even iemand door het beeld heen. Dat kan ons het schelen ook. Dat hadden ze in 86 niet. Dat scheelt alweer.
3: Nee, ja. Dus ik blijf het hetzelfde vinden. Alleen, ja, de mensen worden ouder. Dus ja, ieder jaar moet je realiseren dat het de laatste jaar kan zijn. Dus dat neem ik wel altijd mee als ik iets wil zien.
2: Nou ja, en de Cure is hier inderdaad al vaak geweest. Maar de mannen worden ook ouder. Is er helemaal niks aan hun optreden veranderd? Van de manier waarop ze hier staan?
3: Het is iets rustiger. Ik denk dat het beetje een dark wave een beetje weg is. Dat was in 86 wat meer. Maar ik denk dat dat ook het publiek is wat dat doet. Als jij op een gegeven moment alleen maar stekelharen, alle kleuren van de regenboog langs je door ziet gaan. Hier zie ik dadelijk allemaal kinderen van 15, 16, 17, 18 jaar naast me staan.
2: Ah, we weten wel dat de setlist van de Cure er niet per se opgebrand is om iedereen een beetje de hits te geven, toch? Ze doen ook gewoon anderhalf uur lang alles waar ze zin in hebben.
3: En volgens mij zullen ze heus van dat laatste album spelen. En dat is toch weer iets anders als dat hele begin.
2: Wat maakt voor jou dan dat je dan toch denkt 40 jaar later, ik ga het nog een keer zien, ik ga nog een keer naar Pinkpop? Je zou ook kunnen zeggen, 3 keer gezien, zo vaak op Pinkpop geweest, ik geloof het allemaal wel.
3: Het kan de laatste keer zijn. En ik vind dat je... Ik ben toen ook bij de Rolling Stone ook een van de laatste keren geweest. Dacht ik ook. Maar die zijn ook nog altijd bezig. Maar ja, het is een beetje vergaan en glorie. Ja. De Cult heeft dat. Die zijn op hun laatste poot aan lopen. The Cure heeft dat. Simple Minds heeft dat. En bij U2 is dat ook zo. Ja, dat zijn mijn bands. Rammstein loopt ook op het einde. Dus...
2: Ja, maar je wilt het gewoon niet missen, zeg je eigenlijk. Als ze er staan, ga je toch.
3: Ja.
2: Dus als ze volgend jaar weer staan...
3: Doe ik er weer.
2: Wat wil je nou mensen meegeven die het optreden van The Cure op 3FM horen... die niet zoveel van de band kennen? Die misschien 20, 21 zijn, die zeggen... The Cure, ja, mijn vader wel eens over gehoord, maar wat is het eigenlijk? Wat zou je hun willen meegeven als ze ernaar gaan luisteren?
3: Luister naar de muziek. En verwacht geen samples. En verwacht geen elektronische shit. Gewoon ouderwetse gitaren, bas, drum en geweldige zang met een heel aparte stem.
2: Jij zegt eigenlijk luister goed en geconcentreerd.
3: Juist.
2: Dat ga jij ook doen?
3: Ja.
4: Hartstikke goed.
2: Ja. Nou, dan wens ik je heel veel plezier bij de vierde keer in 40 jaar de Cure op Pinkpop. Geniet ervan.
3: Ja, dankjewel.
0: Nou, wat schitterend zeg. Zometeen gaat Mart het veld op. Gaan wij die schuif openzetten. Ga je alles horen van de Cure op Pinkpop. Eerst wil ik je nog even mee terugnemen naar de opener van de tentstage van vandaag. Die bloedhete tent op Pinkpop. Waar je dan opeens Hang Youth voor je neus hebt. En Hang Youth, dat is al heftig. Maar ze hadden vandaag ook nog eens een 20-koppig koor meegenomen. Het was waanzinnig. Je hoort Hang Youth vanaf Pinkpop 2026 met Belastingdienst.
5: Dit is het geheimpje wat ik al heel lang bij me draag.
6: Zit hier wat aan je kont?
5: Ik sta wel!

Hang Youth. Pinkpop 2026. Je hoorde La La La. Belastingdienst. Het was echt ook wel een soort van hilarisch beeld of zo tegelijkertijd. Met een 20-koppig koor dat achter de band stond. Een tentstage die alles meezong. Ik weet niet, ik vond het zo schitterend om te kijken. Echt een van de hoogtepunten van Pinkpop 2026 stiekem. Zullen we dat maar doen? Zullen we gewoon overschakelen naar Landgraaf? Zullen we gewoon overschakelen naar het grote hoofdpodium? En luisteren naar de headliner van de zaterdag. The Cure live op Pinkpop.

0: Het is 3FM Live vanaf Pinkpop 2026. Met nu op de main stage de headliner van de zaterdag. The Cure. Je hoort de endsong van hun laatste album uit 2024. Mart, hoe is het daar op het plein? Op het veld. Ik zie daar dat het super donker is. Ik zie dat het podium helemaal leeg is nu.
1: Ja, klopt. Het podium is leeg. De mannen zijn afgegaan. In de verte dreigt er onweer, net over de heuvel. Als je het megalandterrein een beetje kent in Landgraaf, dan weet je dat er een grote heuvel aan de zijkant zit. Net daarachter dreigt onweer, maar het maakt niemand iets uit, want het is echt beeldschoon. Ik heb een beetje zitten kijken en de hele dag mensen gesproken. Het zijn veel wat oudere mannen die van de Cure houden.
0: Ja.
1: Maar ik ben ook Ella tegengekomen. Hallo Ella.
2: Hi.
1: Hi. Jij bent, mag ik vragen hoe oud je bent?
2: 25.
1: En jij staat echt helemaal te genieten en op te gaan in de Cure. Maar jij bent niet per se voor hen gekomen, toch?
2: Nee, er zijn heel veel artiesten waarvoor ik ben gekomen. Ik vind dit jaar echt top line-up.
1: Maar... Noem er eens even een paar.
2: Vandaag Halsey, gisteren Zara Larsson, 21 Pilots. Morgen Youngblood volgens mij. En de rest weet ik het even niet meer.
1: Maar dus jij staat hier bij de Cure, ik denk een beetje zonder verwachtingen.
2: Gewoon een beetje voor de vibes. Ik ken de muziek wel, maar het is meer... Ik ga niet meezingen. Dat lukt me niet.
1: Maar ik loop langs en ik zie jou heerlijk zo'n beetje heen en weer deinen en wiegen. Vertel dan eens even, wat heb jij gezien? Wat heeft het gedaan met jou, de Cure?
2: Gewoon een beetje in de muziek bewegen. Ik weet het niet.
1: Hoe voelt het? Want ik heb vandaag mensen gesproken. Richard, die was 40 jaar geleden bij de eerste keer dat zij op Pinkpop stonden. Jij ziet het voor het eerst. Ja. Kun je het een beetje omschrijven?
2: Ik weet niet. De muziek gewoon... Ik hou gewoon van een beetje bewegen, want dat stilstaan, ja... Soms even filmen natuurlijk, ja. Maar als ik dat niet doe, gewoon een beetje meebewegen. Anders sta ik daar ook maar wat te zoutzakken, dus...
1: Dat is ook zo. En het is wat ik heel interessant vind, en ik weet niet of jij dat met mij deelt. Dus ik sta hier te kijken. We hebben wel eens grote acts gehad op Pinkpop. Die staan te springen, te schreeuwen, confetti, vuurwerk, alles. Hier staan gewoon een paar gasten op een podium op te trainen. Toch grijpt het iedereen.
2: Ja, ik denk dat het een beetje tijdloos is. Want ja, ik ken het via mijn moeder bijvoorbeeld. Zij was een New Wave'er vroeger.
1: Ja, lang geleden.
2: En nog steeds fan. Maar iedereen kent het. Je hoeft de tekst niet te kennen. Je kunt gewoon meebewegen. Je hoeft niet heel hard te gaan. En iedereen is toch moe, dus het is prima.
1: Nou, als je nu naar 3FM luistert, dan ga je het allemaal meekrijgen. Want ze zijn even afgeweest. Maar er komt natuurlijk nog een toegift. Dit is The Cure, live vanaf Pinkpop 2026 op 3FM.

Cure.

Het is 3FM Live op Pinkpop 2026. De Cure op het hoofdpodium. Je hoorde Friday, I'm in Love. Met nu, Close to Me.

Het is de Cure Live of Pinkpop 2026. Why Can't I Be You hoorde je. Je hebt er nog eentje. Nog eentje van ze te goed. Robert Smith pakt nu voor de laatste track de gitaar. En dat kan er ook maar eentje zijn. Dit is Boys Don't Cry op 3FM.

0: Meteen.
1: Wauw, Mart hier, live vanuit Landgraaf. Pinkpop 2026 volg je natuurlijk live op 3FM. Je hebt juist geluisterd naar The Cure. Ze klapten er nog even af met Boys Don't Cry. Waanzinnige set, superveel albumtracks gedaan in het begin. Waar je even gaat zitten, goed naar luisteren, vakmanschap horen. En dan aan het einde knallen ze alles van Friday I'm in Love. Nou, ik hoef het je niet uit te leggen, want je hebt het hopelijk gehoord. Zo niet spijtig, want het was heel goed. Effortless, vakmanschap, echt geweldig goed. Wil je nou meer horen van Pinkpop op 3FM? Heb ik geweldig goed nieuws voor je. Morgen is de laatste dag en morgen zijn we nog een hele dag live op Pinkpop. 3FM.

0: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Heb jij ooit jouw zorgervaring ingezet om reizigers van een wildwaterbaan te laten gaan? Word teamleider bij Buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
6: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
7: Dat gaan we vieren.
6: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar €1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
8: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
6: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar €5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
7: Dat gaan we vieren.
6: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
9: 4 minuutjes over 12. Je bent bij 3FM, waar je Harry Styles zo meteen hoort. Ten eerste het laatste nieuws.
10: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gazastad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook al erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met de noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Voor het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1. Door 2 doelpunten van Brobbey, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. En Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag veel zon. Met ook af en toe weer kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Pinkpop, beleef je met 3FM. Vanavond live, vanaf 7 uur. 3FM. Bas van Schaik.
9: Jawel, jawel. Het voelt al even zo, maar ja, sinds 7 minuten is het officieel zomer in Nederland. Geniet van de verkoelende nacht en de muziek op 3FM. Dit is Harry Styles.

Ze zal hem geschreven hebben toen haar ventilator of airco kapot was, denk ik. Ja, want het is bewezen dat je vrolijker bent in de zomer. You're the summertime sadness, Lana Del Rey bij 3FM. Welkom, welkom. Mijn naam is Bas. Na zo'n prachtige zaterdag was het wel, hè? Lekker zonnetje. 5-1 overwinning van Nederland. Lekker. En ook nog dan op 3FM die heerlijke muziek live vanuit Landgraaf vanaf Pinkpop. Want dit weekend is het natuurlijk Pinkpop, hé. En ik weet niet hoe het met jou zit. Ja, als je nu luistert, ben je er waarschijnlijk niet bij geweest. Anders zou je nu aan het teruglopen zijn naar je auto of wat dan ook. Maar ik ben super bevattelijk voor FOMO. Ja, ik zie dat allemaal op social media voorbij komen. Ik had daarbij willen zijn. Maar goed, ik zit in de studio hier zo in Hilversum. Dus zat er voor mij helaas niet in. Maar gelukkig, vanaf 1 uur morgen gewoon weer optredens live te volgen hier zo op 3FM. Ja, en misschien ben je wel eens geweest. Dan misschien niet dit jaar, maar een ander jaar. Ik ben benieuwd, wat is nou jouw favoriete Pinkpop track aller tijden? Misschien een bepaald optreden, een bepaald liedje waar je live bij was. Of wat je hebt gevolgd hier op 3FM. Ik ben benieuwd, drop hem even in de NPO Luisterapp. Jouw favo Pinkpop track. Dan draai ik hem zo meteen voor je.

0: direct bij 3FM. Je hoorde Oh My God, It's Happening. We hebben vorig uur het hele optreden van The Cure live uitgezonden. Hier zo bij 3FM live op Pinkpop. En daar was onder andere bij Sonja. Hallo Sonja.
1: Hallo.
0: Maar je zit nu al in de auto onderweg naar Zutphen. Dus iets eerder weggegaan, gok ik zo.
1: Ja, helaas wel. Helaas wel. We moeten nog even.
0: Ja, hoe lang is het nog rijden naar Zutphen?
1: 2 uur.
0: Ja, 2 uur. 2 uur. Oh, nou goed, lekker 3FM aanhouden zou ik zeggen. Maar ik neem je even mee naar Pinkpop 2023. Want dat is een, daar was een optreden. En wat is jullie daarvan bijgebleven? Van het optreden van Queens of the Stone Age?
1: Nou, dat ze gewoon zo ontzettend strak speelden. Met zoveel lol ook. En ja, dat ze hem gewoon inzetten met No One Knows. En dat was fantastisch.
0: Met wie was je daar toen?
1: Met mijn man, met wie ik nu ook vanavond was. En met onze jongste zoon, die toen net 16 was.
0: Ah, die zal dat vooral ook fantastisch hebben gevonden. Was voor hem dan de eerste keer Pinkpop?
1: Het was voor hem de eerste keer Pinkpop, ja.
0: En voor jullie, want jullie zijn nu weer. Is dit de derde keer? Is dit de 100ste? Ja, dat kan niet natuurlijk. Maar hoe vaak zijn jullie al geweest nu?
1: Ja, we zaten... ik weet het niet. Ik denk in totaal een keer of 10 of zo.
0: Zo.
1: Maar ik heb geen idee. Maar ook niet allemaal samen, dus...
0: Ah, nou hartstikke leuk. Maar Queens of the Stone Age Pinkpop 2023. Ik ga jullie even meenemen naar die ervaring, want die ga ik voor jullie draaien.
1: Ja. Dankjewel.
0: Ja, zeker. Precies 2023. Dat optreden.
1: Yes.
0: Geniet ervan.
1: Dankjewel.

Oasis bij 3FM, you're the live forever. Ja, voetballen, dat kunnen wij beter. Maar muziek maken, dat moet ik toch aan de Zweden geven. Ik vind het echt insane hoeveel goede muziek er wordt gemaakt in Zweden. Ik ben er even ingedoken, hoe komt dat nou? En nee, het is niet zo dat ze in Zweden een geheime fabriek hebben staan waar producers worden gekweekt of zo. Natuurlijk niet. Nee, Zweden, dat zijn over het algemeen analytische mensen, kwam ik achter. Die bestudeerden heel goed de muziek en daardoor kunnen ze ook goede muziek maken. En het zit in de lucht. Klinkt een beetje gek, ik weet het. Maar het is heel vaak koud in Zweden. En daardoor besteden Zweden meer tijd binnen. Waardoor ze hobby's gaan vinden als muziek maken. Dat is echt waar. Ja, en dus kunnen ze ook heel goed muziek maken. Zo ook Abba, Avicii, Swedish House Mafia, Loreen, Cardigans, Robin. Ja, en ook deze vrouw komt uit Zweden. Zara Larsson hoor je nu bij 3FM. Dit is Lush Life.

0: Def bij 3FM, Jorden vormen toppers. Ja, ik voel het. We gaan wereldkampioen worden. We gaan wereldkampioen worden. Oh, wat heb ik genoten, man. 5-1 tegen... Oeh, daar ga ik nog twijfelen ook. Zweden natuurlijk, want dan heb ik net nog een heel verhaal gedaan over Zweden. Dat is ook zo, maar we gaan wereldkampioen worden. Ik weet het zeker. Moeten nog tegen Tunesië en zo, hè? Ja, wat is er?
1: Ja, je hebt weer lang genoeg geluld. Tijd voor een kleine drinkpauze, denk ik.
0: Nee, niet die drinkpauze.
1: Ja.
0: Ik vind dat zo ontzettend storend. Dat slaat toch echt helemaal nergens op. Het was in dat stadion was het gewoon 20 graden.
1: Ja, dat klopt. Ik had het hier ook over in de kroeg. Dat ik zei, dit moeten ze gewoon per wedstrijd gewoon bekijken.
0: Ja.
1: Gewoon als het echt in een stadion is waar het 35 graden is. Prima, even pauze, drinken. Want we willen niet dat mensen neervallen. Maar god, dit was gewoon 20 graden.
0: Maar moeten we nu ook naar de reclame?
1: Nee, we kunnen gewoon zo meteen door. We doen even wat drinken. Weet je eigenlijk wat die spelers drinken?
0: Tijdens die pauze?
1: Tijdens de drinkpauze, weet je dat?
0: Nathan Sake of zo?
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Of
1: Cola Gakpo.
0: Oh ja, oh, gaan we zo beginnen. Hertog Jan Paul van Hekken.
1: Ja, en weet je wat dan het leuke is? Als ze dan klaar zijn met drinken, dan is het Wout Wegdorst.
0: Oh, goed zeg. Oh ja, ja, leuk, leuk, leuk. Nou goed, we gaan weer door. Drinkpauze is voorbij. En zometeen draait de DJ die over 4 jaar het WK-anthem gaat maken.

zomer op je radio. De zomerversie van Coldplay, Jorde Klaks bij 3FM. Mijn naam is Bas, ik ben een ontzettend grote muziekliefhebber. Dat heb je misschien wel gemerkt, anders word je geen radio-dj. En ik ben een grote sportliefhebber. Nou, nu is dus het WK-voetbal bezig. Helemaal fantastisch, ik kijk echt zoveel mogelijk. En dus heb ik dit liedje, en jij waarschijnlijk ook, al heel vaak gehoord. Het is het WK-anthem. Ja, maar in Nederland hebben wij de DJ Bakermat. Ja, in 2021 zat tot zijn grote vreugde een van zijn tracks in het spel FIFA en zijn droom ooit het WK-anthem te maken.

Wrecker bij 3FM. Jorde Home Wrecker. En over de somber gesproken. Ik ben wel een beetje verdrietig. Kijk, en ik weet ook wel dat het eigenlijk helemaal nergens op slaat. Dat is ook wel zo. Maar goed, als je een celebrity crush hebt, misschien heb je er ook wel een. Of misschien überhaupt een oogje op iemand. Dan heb je toch ergens in je hoofd dat stemmetje, hè, dat zegt, je weet maar nooit. Je houdt toch een klein beetje hoop. Maar goed, ja, ik zie net foto's voorbij komen van Dua Lipa en haar kerstverse man. Ja, omdat ik die foto's heb gezien. Prachtig stijl, mooi jurk, chic in Italië. Nou goed, het is er gegund. Het is hun gegund.

0: Måneskin bij 3FM Supermodel. Het is 21 juni, officieel zomer in Nederland. En dat betekent dat ik zometeen zomerse muziek voor je ga draaien van Years and Years. En The Magician, deze Sunlight, staat voor je klaar. 3FM. En eerst word je bijgepraat over alle belangrijke zaken in de wereld. Het laatste nieuws, het is exact 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gaza-strook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gaza-stad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in Centraal-Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor zware Russische aanvallen. Die zouden vannacht moeten plaatsvinden. Zelensky zegt dat de bevolking zich daarop moet voorbereiden. In een videoboodschap zei Zelensky verder dat het aanbod voor rechtstreekse onderhandelingen tussen hem en president Poetin nog steeds geldt. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk het van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. Op het WK voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Lang was het gelijkspel, maar in de laatste minuten scoorde Duitsland alsnog de 2-1. Afgelopen avond won Oranje zijn 2e groepswedstrijd ruim. Tegen Zweden werd het 5-1 door 2 doelpunten van Robbie, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, maar af en toe ook weer kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Pinkpop, beleef je met 3FM. Vanavond live, vanaf 7 uur. 3FM. Bas van Schaik.
0: Kijk, social media kan heel veel kapot maken, maar dat kan ook hele mooie dingen doen. En een heel mooi voorbeeld deel ik zometeen met je. Ook Sommieu staat voor je klaar in je zomerse muziek.

0: Sommieu en Dark Before the Dawn bij 3FM. Kijk, social media kan veel kapot maken, maar ik wil even een verhaal met je delen wat ik vandaag las. Dat social media ook hele mooie dingen kan doen. Ik las een verhaal dus over een familie die na jaren sparen eindelijk op vakantie konden. Het spaargeld wat ze hadden moest namelijk uitgegeven worden aan de beenprothese van de vader. Die was tijdens een ongeluk helaas zijn been verloren. En je bedenkt het niet, net een paar dagen op vakantie genoot de vader eventjes met zijn benen in het water. Maar doordat die waterstroom zo sterk was, nam die stroom de prothese mee. Wegprothese. Heftig, hé, 8000 euro, helemaal weg. Dat verhaal ging rond op social media. En binnen no time is er geld ingezameld. Is die 8000 euro weer bij elkaar gespaard. En is er een nieuwe prothese, heeft die familie kunnen kopen. Waardoor ze zonder zorgen gewoon een gelukkige vakantie konden hebben. Is mooi toch, zo'n verhaal? Ja, doe eens wat anders voor doe eens wat goed voor een medemens. Ja, ik ben ook wel eens gevlucht toen ik een beenprothese had gestolen. Heel snel gevlucht. Ik nam snel de benen.
1: Luister naar onze nieuwe single.
2: You're listening to our new single. Nieuw op 3FM. Nothing but

0: scoren op het WK voetbal. Dat bewezen ze gisteren al met een 6-0 overwinning tegen Qatar. Ja, maar ook muzikaal kunnen ze scoren. Wat een hit. Je hoorde Tate McRae bij 3FM uit Canada. Je hoorde Gritty. Hey, welkom Bas hier. En naast muziek ontdekken is een van mijn andere hobby's wijn ontdekken. Vind ik leuk. Ik lees boeken over wijn. Ik drink af en toe wat. Ik heb laatst ook een hele geurset gekocht. Want dan kan ik dus de geuren in de wijn kan ik dan een beetje gaan ontdekken. En ook daadwerkelijk opschrijven wat ik dan daadwerkelijk ruik in de wijn. Is echt heel leuk. En dan schrijf ik soms ook echt dingen op zoals kattenpis of koeienstal. Dat is echt waar, hè? Dat ruik je dan in die wijn en dan smaakt die ook nog eens goed. Is echt waar. Maar ja, het klinkt echt heel ongeloofwaardig, maar dat is echt zo. Een rode wijn die ruikt naar koeienstal, maar echt heel lekker smaakt dus. Nou goed, Olivia Rodrigo, die rook laatst iets op het podium. Ja, ik hoop toch niet dat ik dat ooit in een wijn ga ruiken. Zij rook namelijk vieze luiers. Dat is smerig. Hoe dat komt, vertel ik je zo meteen.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Olivia Rodrigo, een van de grote headliners van Pinkpop vorig jaar. Je hoorde Drop Dead bij 3FM. Ja, en dan denk je, Olivia Rodrigo, zo'n jonge meid, groot podium, vol vuil bij mensen wat meezingen. Haar leven gaat over rozen. Ja, dat blijkt niet zo te ruiken. Ze vertelde laatst dit in een interview.
1: I have been to certain concerts and certain festivals where people wear diapers so that they can be front row of the show. And that's been an experience as a performer that I've smelled and
2: that
1: experienced.
2: Is insane!
0: Wow. Ze rookt dus de geur van poepluiers op de eerste rij. En je zou zeggen, met haar muziek laat ze de fans een poepje ruiken. Maar dat is dus andersom. Bye.

Dus laten we even een spelletje doen. En hoeveel herkende jij er?

3FM door je speakers. Je hoorde Tame Impala en Jenny. Je hoorde Dracula. Ja, wat is jouw favoriete meezinger van dit moment? Is dat bijvoorbeeld deze?

0: Maar deze zou ook zomaar kunnen.
1: Als ik terug kon in de tijd, dan wel met jou.
0: Maar ik kan ook helemaal begrijpen als het een ander liedje is. Ik ben benieuwd, wat is nou jouw favoriete meezinger van dit moment? Je favoriete meezinger? Drop die even in de NPO Luister-app. Dan ga ik hem zo meteen voor je draaien. Je

0: officieel zomer in Nederland. Dat merk je aan de temperaturen en dat het 21 juni is. En dus ook zomerse muziek op 3FM. Jorde de Balsa en de Magnetic.
1: 3FM.
2: Zing mee om 14:15.
0: Iedere zaterdag op zondagnacht, zo rond de klok van 14:15... dan is het tijd voor het nationale amazingmoment. En dat is nu. Ja, aan de telefoon heb ik al 2 uur in de auto zitten ze onderweg naar Leiden. Marjon, want Marjon heeft vandaag een dagje Pinkpop gehad. Marjon, waarom ben je specifiek voor de zaterdag gegaan?
3: Nou, bedankt voor de editors. Dat was onze favoriet, zeg maar. En dan kijken we een beetje naar het programma wat er omheen zit. Ik vond de Cure ook wel heel leuk om weer eens iemand uit de oude doos zeg maar, te zien. Een beetje uit mijn jeugd nog van lang geleden. Fred Ferdinand was ook erg leuk.
0: En nog omvergeblazen door acts die jullie nog niet kenden?
3: Nou ja, de Wodan Boys hebben wij gereden. We hebben wel van Sommieux wel eens concerten gezien, maar de Wodan Boys nog nooit. Dit was echt erg leuk.
0: Ja, goed hè?
3: Ja. Ja, heel goed.
0: Die draaien nog wel eens af en toe hier op 3FM. Hartstikke goed. Ja. Echt een opkomende band. Een Haagse band ook. Ja. Daar gaan we nog veel van horen. Je benoemde net ons. Met wie ben je?
3: Ja, ik ben met mijn zoon.
0: Kijk, en hoe oud is je zoon?
3: 23.
0: Zit hij ook achter het stuur of rij jij?
3: Hij zit achter het stuur.
0: Oh, kijk. Hey, top. Hey, nu dus onderweg in de auto. En je noemt het al even. De editors, daarvoor zijn jullie geweest. Heeft het ook aan jullie verwachtingen voldaan?
3: Ja, we zijn 2 jaar geleden, we zeiden op de een of andere manier, was hij van 2 jaar geleden, heeft hij ons misschien, heeft hij wat meer indruk gemaakt, denk ik. Het was een hele strakke show, het was nog steeds heel erg goed. Maar misschien omdat het ook, het was ontzettend warm hè, vandaag, dus we zijn wat verder gaan, verder op gaan staan van het podium. Want dan zit het is gewoon niet te hebben, zo heet. Maar het was nog steeds een hele goede show, maar van 2 jaar geleden zit hij eigenlijk bij ons een beetje, dat we zeiden, nou, was hij nou beter of toch 2 jaar geleden? Ik weet het niet.
0: Ah ja, nou ik heb nu de versie uit 2018 klaarstaan, ook live op Pinkpop. Want die kan ik wel draaien hier zo met recht en zo, maakt het ook helemaal niet uit. Kondig hem even aan, dan ga ik hem voor jullie draaien.
3: Nou ja, hier komen de editors naar Papillon.
0: Geniet ervan, Marjon!

David Guetta en Afrojack bij 3FM, You're the Hero. Beide ook gewoon te vinden in de Ushuaia in Ibiza weer deze zomer. En ik heb even de prijzenlijst bekeken van de Ushuaia in Ibiza. Oi, oi, oi. Voor 15 liter rosé, mocht je het willen, 15 liter, ik zou al niet weten waarom. Maar voor 15 liter rosé betaal je 110.000 euro. Dat is omgerekend 7,33 euro per milliliter. En als we dan nog even wat verder rekenen, dat is 37 cent per druppel. 37 cent per druppel voor lekker wat rosé. Oh, maar dan valt het hartstikke mee als je het zo benoemt.

0: 3FM en de dog days are over. Lekker tropische temperaturen op dit moment in Nederland. Zometeen ook tropische hits op 3FM. Glass Animals, Heat Waves. Binnen nu en 3 minuutjes staat hij voor je klaar. 3FM. En eerst word je bijgepraat over de belangrijke zaken in de wereld. Het laatste nieuws, net 2 uur geweest.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI waarschuwt opnieuw voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie is tot 3 uur vannacht code oranje afgegeven. De regen en wind kunnen tot overlast leiden. In de vorige nacht kwamen er in bijna het hele land, had het hele land last van flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond schade door de wind. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook erg druk en toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. De afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de zeestraat open is en dat de Amerikanen die verbinding open houden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. In Limburg dus code oranje. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met af en toe ook kans op een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Pinkpop, beleef je met 3FM. Vanavond live, vanaf 7 uur. 3FM. Bas van Schaik.
0: Het is vandaag Vaderdag.